0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londres is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Lou FM.

Van Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema en ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers, één persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was netjes sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheid.

plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De stem van Elburg.
1: De stem van Elburg.
0: Dit is Lou FM. Lou FM.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week

politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de chanter.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
3: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
2: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken.

0: daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

China Twine met de Don't Be Stupid en You Know I Love You staat tussen de haakjes erachter. Een plaat uit het jaar 2000, een goed begin van de dinsdagmorgen. Goedemorgen, ja, het is weer dinsdagmorgen, de 28e van de juli maand. Dit is weer de ochtendspits, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Lou en Loco FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer.

We pakken het er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender. Ja, die staat daar weer klaar. Dus dat betreft staat alles weer klaar. En de playlist is weer gevuld met leuke platen. Dus we gaan beginnen.

Verliefd, een plaat van Circus Augustus. En daarvoor John Travolta met natuurlijk ook Olivia. Olivia Newton-John met Summer Night. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 28e van de juli maand. En vandaag de Wereld Hepatitis Dag. En ja, vandaag wordt er een vuist gemaakt tegen de chronische ziekte hepatitis. En vooral in Amerika wordt deze dag gevierd, staat hier. En gezien daar de ruim 1,25 miljoen inwoners aan die ziekte lijden.

Herman van Keken met Corina Corina. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. We zien dat Noah Zwan vandaag jarig is. Is een Nederlandse actrice, maar ook zangeres. Is vandaag 21 jaar geworden. Samantha de Jong, ook wel bekend onder Barbie, is vandaag 37 jaar geworden. En Klaas van der Eerden is een Nederlandse cabaretier, maar ook televisiepresentator. En Klaas is vandaag 51 jaar geworden. Monique Zomers is een Nederlandse wis- en weerkundige. En Monique is vandaag 63 jaar geworden. En Monique van de Ven is vandaag ook jarig. Nederlandse actrice is vandaag 74 jaar geworden. Even kijken, stond er nog meer op? Nee, volgens mij waren dat de jarigen die vandaag op de kalender staan. Ja, daar waren ze!

Zo lang. Ja, je hoort de plaat van Feature Z. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur een mannetje van de radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Loco's muziekschouwsel met Herman Zielhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met natuurlijk Albert Leusing, gezellig. En van 4 tot 6 uur Locomotief. Van 6 tot 8 uur DJ Aaron Lady met Marga Schepers. En van 8 tot 10 uur Nashville met Jack Aalderink. En van 10 tot 12 uur In the Country met Jan Theo van Hout.

0: Lekker terug in de tijd, een heel eind terug in de tijd. Naar het jaar 1962. Ja, Cliff Richards was dat. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat te doen vandaag. Nou, en vandaag heeft het noordoosten nog met wolkenvallen te maken. Maar deze trekken snel naar het oosten weg. In het rest van het land is het overwegend helder. Maar met veel zonneschijn loopt de temperatuur bovendien snel op. En rond het middaguur is het op veel plaatsen in het zuiden al zomers warm met 25 graden of meer. Nou, vanmiddag schijnt de zon flink met regionaal ook hoge wolkenvelden. Met de maximaal 23 graden in het noorden tot 27 graden in het midden. En lokaal 30 graden in het zuiden of het zuidoosten. En wordt het een stukje warmer dan voorgaande dagen. Met deze weersomstandigheden is het heerlijk weer om naar het strand te gaan. Of een bezoekje te brengen aan een meertje. Smeer je wel goed in. Want binnen 15 tot 25 minuten kun je al verbranden. Nou, vanavond is er veel zon en heeft vooral het noorden met hoge bewolking te maken. In het zuiden verloopt de avond helderder. En verder is het een echte warme zomeravond met nog lang zomerse temperaturen van 25 graden. En tijdens de nacht naar woensdag koelt het in het noordoosten af naar 17 graden. In de Randstad blijft het warm met 20 graden. Omdat het vrij vochtig is en kan deze nacht vrij plakkerig aanvoelen of verlopen. Dus vannacht een plakkerige nacht. Ja, morgen kun je misschien wel uitslapen dat je vakantie hebt. Zou kunnen. We gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst de hotties.

Bust Up, een plaat van de Hollies uit 1966. We gaan nu kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen 32 graden, dus qua temperatuur alweer boven de 30 graden. Een zonnetje erbij en een windkracht 2 uit het zuid-zuidwesten. Dus echt een zomerse dag. Donderdag ook weer zo'n zomerse dag, dan 29 graden met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. En vrijdag ook weer een zonnige zomerdag. 24 graden met een windkracht 3 uit het noordwesten. Nou, kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 9, morgen een 8. Donderdag een weercijfer 9 en vrijdag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers. Ja, echt wel een beetje zomerweer, hè? Zomervakantieweer. Lekker. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van Andy Williams.

Terug in de tijd, in plaats van Yves Berensen. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag? Maar dan in het verleden. Nou, ik heb drie berichten gevonden. 1940, koningin Wilhelmina opende de uitzendingen van Radio Oranje vanuit Londen. Gebeurde in 1940 op deze datum. En nog een berichtje uit 1851. Er treedt een totale zonsverduistering op die waarneembaar is in het noordelijke deel van de Verenigde Staten en in een deel van Europa. Vanuit Nederland en België is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien, waarneembaar dus, met een grootte van ongeveer 85%. Deze verduistering is de 14e in de Saros-reeks. 143. En nog een berichtje uit 2021. De Nederlandse ploeg wint met een jaar uitgestelde Olympische Zomerspelen 2020. 10 gouden medailles. Een record in de Nederlandse Olympische historie. Dat gebeurde dus in 2021 op deze datum.

0: One Way Tickets, een plaat van Eruption. Straks na dit programma, dus na 9 uur op Local FM, weer Mannetje van Radio met Willem van den Belt. Je hoort weer de mooiste zeezenderhits uit de 60, 70 en 80 jaren. En verder ook weer de bekende dingen natuurlijk, hè, zoals de Troederschijf. En ook de Alarmschijf en de Treitelschijf. En ook de Miamico's lieveling. Nou, allereerst de Troederschijf. Wat zou het vandaag zijn? Dat is deze plaats.
1: Look out! Troederschijf.
2: Hoera! Ik ben
1: Troederschijf. Troederschijf.
3: Quiero que tú me acompañes, mujer. Que mi canto amanezca dormido en tu piel.
0: Ja, ja, Julia Iglesias en ook de Alarmschijf, de Alarmschijf. Dat is deze plaat. Moet ik even de jingle natuurlijk laten horen.
4: Zo. En dit is de nieuwe Alarmschijf.

0: van jou.
1: Mooie tijd beschrijven voor Corine Regels met Zonder te weten.
0: Zonder het te weten.
1: En dan hebben we natuurlijk de Mia Mikos lieveling nog niet vergeten.
2: Mia Mikos lieveling.

Gilbert met A Little Love and Understanding. Dat onder andere dus bij Mandje van de Radio. En nog veel meer natuurlijk, hè, want even nog een spelletje waarschijnlijk. En ook de laatste nieuwtjes komen weer voorbij. Dus het wordt weer gezellig met Mandje van de Radio bij Local FM. Dus straks na 9 uur hier op de radio bij Local FM. Het is een tijd voor de Nederlandstalige plaat, wou ik eens zeggen. Nee, de instrumentale plaat voor deze dag. Doen we dit keer met Frits Stijn. En we hebben nog een plaat van Amy McDonald's klaarstaan. Maar eerst de instrumentale plaat voor deze dag. Ogen als lichtende sterren.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
3: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
1: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
4: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
1: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14.

0: begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: 105.5. Dit is Blue FM.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
4: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Local en Louis Vermotten vroege dinsdagmorgen. En het is vandaag alweer de 28e van de juli maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords. Ook een lekkere plaat in de playlist staan. En het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, de Wico, zie ik er staan. Pierre van Dam, de nieuw voor, Nick en Simon. Dus dat wordt ook weer gezellig. Ja, we gaan beginnen.

0: Waai in plaats van de Cats. Het is vandaag 28 juli. We gaan even kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de wereld...
1: Hepatitis Dag.
0: En dat op de internationale dag tegen hepatitis wordt een vuist gemaakt tegen de chronische ziekte hepatitis. En vooral in Amerika wordt deze dag gevierd. Gezien er daar ruim 1,25 miljoen inwoners aan deze ziekte lijden.

I Think I Love You. Het was de plaat uit 1972. We gaan kijken naar de programmering van de Loe. Wat kun je vandaag horen op Loe FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum. Met natuurlijk Bart van Dijk. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot en met 4 uur topdag. En dit keer met Aad Withaar. En van 4 tot 6 uur non-stop hit. Dan van 6 tot 7 Ellen versus Rob met Ellen Pitlow en Rob Taconis. En tot 8 uur is dat trouwens. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur stemloos met Ben Ransdorp. En van 9 tot 10 uur Love Songs ook met Ben Ransdorp. En van 10 tot 11 uur Wat wij willen weten met Rob en Egbert. Het is een herhaling van gisteren.

0: You Can't Hurry Love, in plaats van de Supremes. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend heeft het noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zonneschijn loopt de temperatuur bovendien snel op. Rond het middaguur is het op veel plaatsen in het zuiden al zomers warm, met een temperaturen van 25 graden of meer, dus hoge temperaturen. Nou, vanmiddag schijnt de zon flink met regionaal ook hoge wolkenvelden, met een maximaal 23 graden in het noorden tot 27 graden in het midden en lokaal zelfs 30 graden in het zuiden of zuidoosten. Wordt het een stuk warmer dan de voorgaande dagen. Met deze weersomstandigheden is het heerlijk weer om naar het strand te gaan of een bezoekje te brengen aan een meertje. En smeer je wel goed in, want binnen 15 tot 25 minuten kun je al verbranden, dus je bent gewaarschuwd. Nou, vanavond is er veel zon en heeft het vooral in het noorden met hoge bewolking te maken. In het zuiden verloopt de avond helderder en verder is het een echte warme zomeravond met nog lange zomerse temperaturen van 25 graden. En tijdens de nacht naar woensdag koelt het in het noordoosten af naar 17 graden. In de Randstad blijft het warm met 20 graden. Omdat het vrij vochtig is en kan deze nacht vrij plakkerig verlopen. Een plakkerige nacht dus. We gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst Jessie.

Joshua met Jesse. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen een zomerse dag. 32 graden maar liefst. Met een zonnetje erbij en een windkracht 2 uit het zuid-zuidwesten. Dus echt een zomerse dag. Donderdag ook weer zo'n lekkere zomerse zonnige dag. 29 graden met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. En vrijdag ook een zonnetje erbij. 24 graden met een windkracht 3 uit het noordwesten. Dan kijken we naar de weercijfers. Vandaag een 9. Morgen een 8. Donderdag een weercijfer 9. En vrijdag ook een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers. Echt zomerweer. Je zou maar vakantie hebben. Dan heb je echt mooi weer. Ja. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat uit 1980. Hier is Maywood.

0: Something Inside So Strong. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en mini-temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in het jaar 1920. Hele tijd geleden dus, was 4,5 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 1911, ook een hele tijd geleden, was 33,9 graden. De langste neerslagduur was in 2015, was 8,5 uur. En de hoogste etmaston van de neerslag was in het jaar 2014, dus een jaar ervoor, was 43,6 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, het Hollandse kwartiertje. Het gezelligste blokje van de ochtendsprits. Dat was een koekje, toch? Ja, de spits. En wat gaan we dit keer draaien? De Wico's op Pierre van Dam, de Nieuw Voor. En beginnen met Nick en Simon.
1: Dit is de ochtendspits. Met

0: De Griekse Melody in plaats van Pierre Verdamme. Ook de nieuw voor kwam voorbij met Wak ook doe. Het wordt altijd weer een bende. En Nick en Simon met een Spaanse duif. Inmiddels alweer bijna 9 uur. Weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen woensdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Straks bij de Loco Mandje van de Radio met Willem van der Belt. Willem van der Belt heeft onder andere in zijn programma de...
1: Look out! Doedelschijf!
2: Hoera! Ik ben...
1: Doedelschijf! Doedelschijf!
0: Maar ook de...
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: En wat heeft hij nog meer? Even kijken. Deze natuurlijk ook, hè. Deze. En verder natuurlijk ook de mooiste zeezender hits uit de 76 en 80 jaren. Dus wordt weer genieten bij Willem van den Belt. En de van 12 tot 2 uur Locus Muziek schoten met Herman Zieluis. En van 2 tot 4 uur de Muziekleus in de middag met Albert Leusink. Bij de Lou staat Bart van Dijk klaar. Of zit Bart van Dijk klaar? Kan natuurlijk ook. Ik weet niet als hij zit of staat. Maar hij gaat zijn programma doen. Het Muziekmuseum van 9 tot 12 uur. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En ook topdag met Aad Withaar. Nou, de Muziekmuseum is alweer geopend, zo te zien. Want de Bolderschijf staat klaar. Dus Bart van Dijk is er ook helemaal klaar voor. Ja, Bart. Een goed begin, joh, van de week. Ja, we gaan ervan genieten straks. Even kijken, wat gaan wij nog doen? We gaan de Wico's draaien met Ariba en Olé. Heet het morgen?

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
1: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
3: Zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
1: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl.

0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
1: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Een liedje van ABBA, The Summer Night City. Toepasselijke plaat, zeker na de plaknachten waar Dries het over had bij het weerbericht zojuist. Ja, dan de plaknachten zitten er weer aan te komen. Nou, vandaar dus de Summer Night City. Daarvoor hadden we ook nog de botterschijf voor deze week. Nou. Je zult maar fan zijn van Belinda Kinnaar. Ja, ik ken er eentje, maar ik ken er wel meer. Maar in ieder geval de hele week hier op LOFM. Week 31 heb ik het dan over Belinda Kinnaar. Botterschijfartiesten met Het is mijn leven. Brengt de tijd op 12 na 9. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij de dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. En dat betekent hier in de ochtendprogrammering bij Lou FM. Aandacht voor muziek en informatie tot aan 12 uur. Ja, ik noemde net zijn naam al. In verband met het uitgebreide weerbericht en de plaknachten die er weer aan zitten te komen. Collega Dries Smit, hij was er weer vanochtend. Met de muzikale ochtendspits, elke werkdag, 's ochtends tussen 7 en 9. Ja, Dries, die zei net al, oh Bart, goed begin van de week. Nou weet ik niet of die Belinda Kinnaar bedoelde of op dinsdag beginnen met het muziekmuseum. Maar in ieder geval, hij is gisteren al begonnen, want Dries is er van maandag tot en met vrijdag. En dan natuurlijk ook vrijdagavonds met de Hitsmit, kortom, ja... Dries Smit, vaak op de radio en daar is niks mis mee. En wat betreft dat Hollandse kwartiertje, hij noemt het zelf het gezelligste blokje van de ochtendspits. Ja Dries, daar kun je van mening over verschillen, maar ik luister altijd met plezier naar de Hollandse liedjes in het Hollandse kwartiertje. En vooral die Spaanse duif van Nick en Simon. Hè? Ja, ik herken er iets in. Maar daar zal ik maar niks verder over vertellen. Want dan moet je dat weer uit gaan leggen. In ieder geval, Dries, bedankt voor de ochtendshow. En hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Ik pak zo dadelijk de krant erbij. De voorpagina van de Stentor. Natuurlijk, het uitgebreide weerbericht komt langs. En tussen 10 en 11 een uurtje poldergoud. En in dat uurtje poldergoud, een liedje van Jannes. En dat is een muzikale felicitatie, want het is vandaag 28 juli. En dat betekent dat er in Kampen iemand jarig is. En dat is Appie. Dus vandaar. Nou, Ab, alvast van harte gefeliciteerd, jongen. Ook de rest van de familie. En natuurlijk straks tussen 10 en 11 in het uurtje poldergoud. Appie, zijn favoriete artiest. En dat is Jannes. En die laten we dan langskomen. En dat tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Straks ook voor 12 tot 2. Ja, de middagmatinee met Jeanette. En nu praat ik even Dries na, want van 2 tot 4 de topdag met Aad Witaar. Dus ja, ik dacht dat Gerrit Top gewoon in het land was. Gewoon in Doorspeek, maar misschien heeft hij wat anders te doen. Dries had de radiobode erbij, want ja, de radiogids, radiobode, zo noemden ze dat vroeger. En daar staat... Zoals Dries zei in dat de topshow vanmiddag tussen 2 en 4 aan elkaar gepraat wordt en samengesteld door Aad Withaar. Dus wat dat betreft praat ik Dries maar gewoon na. Hey, genoeg gepraat voor dit moment. Blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Alexander Curley en I'll Never Drink Again. Daar moet je wel een beetje mee oppassen hoor, met dat I'll Never Drink Again. Want ja, gezien de hoge temperaturen wordt er steeds geadviseerd wel voldoende drinken. Hè? Dus ja, nou, wat je dan drinkt moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken. In ieder geval deze Alexander Curley had ook wat gedronken en daar had hij niet zulke prettige ervaringen mee in zijn hoofd. Vanochtend bij de muzikale ochtendspits bij collega Dries Smit. Diana Ross en The Supremes en You Can't Hurry Love. En ja, als we het dan over You Can't Hurry Love hebben, dat wordt ook...

0: You Can't Hurry a Love, eerst al bij Dries van Diana Ross. En dit keer was het Phil Collins, brengt ons bij de krant van vandaag. Vandaag dinsdag 28 juli 2026, voorpagina van de Stentor. Het asieldebat escaleert lokaal en een deskundige legt de bal bij Politiek Den Haag. Vooral de intimidatie van dorpsgenoten is zorgelijk, want lokale bestuurders spreken schande van steeds hardere protesten tegen AZC's, maar weten ook dat protesten steeds vaker lonen, want het lukt Politiek Den Haag nog niet de instroom te beperken. Demonstranten die voelen het momentum, aldus expert Postma, die weet daar alles van. Dan ook in de krant van vandaag een verhaal over mega zoutbatterijen. Zijn ze straks heel gewoon met een vraagteken? Nou, momenteel heel veel batterijen die worden gemaakt van lithium. Ik denk het grootste gedeelte van de batterijen. Alleen ja, dat moet wel uit de grond komen. En die mega zoutbatterijen, ja, dat zout moet ook natuurlijk wel ergens vandaan komen. Maar het schijnt dat ze dat gewoon uit zeewater halen. Nou, in China, daar zijn ze al heel ver met de ontwikkeling van die zoutbatterijen. En nu is er ook een bedrijf in Nederland, die heeft heel veel van die zoutbatterijen besteld. En ja, daar kunnen ze dan heel veel stroom in opslaan. Heel veel in vergelijking met accu's van auto's en dat soort dingen. Nou ja, of dit de toekomst is, ik weet het niet. Maar misschien zijn ze straks wel heel gewoon. Dan ook in de krant van vandaag een verhaal over Bernard Junior. Gisteren al uitgebreid in het nieuws. Nou, hij wordt ook pandjesprins genoemd en heeft alles wat hij heeft, heeft hij verkocht. En dan nou ja, had nogal wat onroerend goed ook. En ook hij werd het gedoe rondom box 3. Belasting box 3 werd hij meer dan zat. En vandaar dat hij al zijn onroerend goed verkocht heeft. En ook nou ja, onder andere het circuit in Zandvoort. En wat hij allemaal nog meer had. Wat gaat hij daarmee doen? Nou, hij stort zich helemaal op de AI-sector. Nou, kijk eens aan. Ik ben heel benieuwd. Dan ook in de krant van vandaag een verhaal over nieuwslezeres Hannelore Zwitserlood. 538 luisteraars die kunnen herkennen als zijnde de nieuwslezeres van 538. En ja, zij heeft een maagverkleining ondergaan. En zij is inmiddels 55 kilo lichter geworden. En ja, ze had een BMI, ik meen van 32, dus ik dacht bij mezelf, nou, dan valt mijn BMI van 22 nog wel mee. In ieder geval, ze voelt zich bevrijd na die maagverkleining. En het gaat dus over Hannelore Zwitserlood. En in het verdere vervolg van de krant een heel verhaal over haar. Dan de helft van de voorpagina van de Stentor wordt ingeruimd door een hele mooie foto. En meestal staat er bij foto's wel waar die foto is gemaakt en wie de fotograaf is. Alleen, en dat vind ik jammer, staat bij deze foto nou niet bij. De foto heeft te maken met boerenprotesten van gisteravond. Begon allemaal om 9 uur. En nogmaals, waar dit is, weet ik niet. Maar op een heel groot weidegebied, heel groot grasveld, hebben de boeren hun tractoren zo neergezet dat vanuit de lucht te zien is, onze maat is vol, met 3 uitroeptekens. Nou, kijk eens aan. Daar is wel enig nou ja, rekenwerk aan vooraf gegaan, kan ik me zo voorstellen. Want ja, allemaal de tractoren in rondjes en in rechte lijnen en weet ik wat. Nogmaals, tractoren staan opgesteld. Onze maat is vol. We stoppen pas als ons doel is bereikt. Hardenberg, Zutphen, Apeldoorn, Borculo, Wezep. Op veel plekken in de regio trokken ontevreden boeren naar viaducten, rotondes en grasland om hun kritiek op de stikstofplannen te laten horen. Het waren publieksvriendelijke acties. Nou ja, of het allemaal zo publieksvriendelijk is verlopen, weet ik niet. Bij Wezep daar, ja, trokken ze zich even niks aan dat je niet tegen de richting in de snelweg op mag rijden. Want daar gingen ze dus bij nou ja, de op- en afrit, in dit geval de afrit bij Wezep, gingen ze dus die afrit als oprit gebruiken. En ja, dan kom je natuurlijk op de snelweg uit en daar reden ze ook verder totdat ze alle tractoren konden plaatsen. Nou, kijk eens aan. Ja, wat zeg je? Nee, geen politie te zien. Maar ja, die hadden misschien wel andere dingen te doen. Of het ook in Nunspeet zo publieksvriendelijk allemaal is verlopen. Ja, ik weet het niet. Ik zal me er niet mee bemoeien. Maar de rotonde bij de Nijverheidsweg is gepoogd om in de brand te steken. Nou ja, dat is gedeeltelijk gelukt met strobalen die gewoon werden aangevoerd door een busje. Maar oké, prima. Kniezoor die daar misschien op let. En er werd ook al gezegd, ach, wat maakt dat uit? Zo'n gedeelte van die rotonde die verbrand is en van die dure boompjes. Het hele spoorcomplex daar, het hele spoorterreincomplex heeft 40 miljoen euro gekost. Dus daar kan dit ook nog wel bij. Nou ja, publieksvriendelijk was het toch wel ook een klein beetje in Nunspeet. Want oké, er stonden bussen stil. Ja, gewoon de bussen van reis. Die stonden stil en de chauffeurs die konden niet voor of achteruit. En in de file die tevoorschijn kwam door de commotie rondom de rotonde, daar stond ook een busje van een begrafenisonderneming. En die hebben ze keurig doorgelaten. Dan weet ik niet of er ook een kist met inhoud in dat busje lag. Of dat het gewoon een leeg busje was onderweg naar of terugkomen van, dat weet ik niet. Maar in ieder geval het begrafenisbusje, dat werd keurig doorgelaten onder luid gejuich van de jongens en meisjes die daar stonden. Dat dus naar aanleiding van de boerenprotesten gisteravond.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Zou het zeer gedaan hebben, ja, ik weet het niet. Tom Jones, oh, oh, oh, oh, oh, it's not unusual. Kijk eens aan. Hey, naar aanleiding van wat ik net vertelde over die foto die de halve voorpagina van de Stentor beslaat. Ik zei dat het jammer was dat er niet bij stond waar die foto gemaakt is en wie de fotograaf is. Maar ik kreeg van een attente luisteraar, dat is Jeanette, kreeg ik door, het is bij Zutphen. Ja, Jeanette die komt uit die regio en die zag natuurlijk de IJssel stromen. Ja, dus vandaar. Nou, misschien zag ze ook wat andere dingetjes die haar bekend voorkwamen. In ieder geval, die foto is gemaakt bij Zutphen. Dus bij deze Jeanette, bedankt daarvoor. Opnieuw zomers warm staat er boven het weerbericht. Er staat ons wederom een lange warme periode te wachten. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden en het blijft overal droog. Temperatuur stijgt naar zo'n 25 tot 30 graden van noord naar zuid en er staat maar weinig wind. Meer warmte volgt morgen met dan regionaal tropische temperaturen. Lokaal is in het zuiden en oosten zelfs zo'n 33 graden mogelijk. Ook dan zien we flink wat ruimte voor de zon en blijft het droog. De dagen daarna draait de wind vaker naar een westelijke richting en wordt de hitte getemperd. Komend weekend schommelen de maxima rond een aangename 25 graden en dan zou een enkele bui kunnen voorkomen. Ja, vanochtend bij Dries in de ochtendspits bij het weerbericht. Toch wel het advies van Dries. Goed smeren. Ja, ja, want de zon die is verraderlijk. Nou, dat zullen we maar doen. Goed smeren en vanavond als het wat aangenamere temperatuur zou zijn, dan adviseerde Dries een wandeling. Nou, kijk eens aan. Misschien is het binnenkort een idee voor Dries om bij die wandelingen ook een soort routebeschrijving te geven. Waar kun je heen gaan wandelen? Nou, in ieder geval, het is allemaal goed bedoeld. Maar vooral dat smeren, houd dat in de gaten.
1: Muziek Museum. Mis het niet. Jouw muzikale ochtend. Elke keer weer een ontdekking op Lou FM.

heel belangrijk hoor, dat advies van Andrew Gold. Zeker bij de warmere temperaturen, de wat hogere temperaturen. Never let her slip away. Noah FM staat aan. En ik zou zeggen, hou hem aan, hè. Gewoon blijven luisteren. Het Muziekmuseum. Ja, tot aan 12 uur. En straks ook voor 12 tot 2. De middagmatinee met Jeanette. Hier is de Free.

0: The Free, and it's all right now. Het is inmiddels 12:30. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Tot 12 uur dus het Muziekmuseum. Ja, ik vertelde net al, ik kreeg zojuist een appje van Jeanette in verband met die foto op de voorpagina van de Stentor, gemaakt in Zutphen vanuit de lucht. En ik kreeg ook een appje van collega Gert-Jan Mulder. Gert-Jan, die kennen we natuurlijk als de man van de zaterdagmiddag, het programma Noord-Veluwe Sport. Maar we kennen hem ook voorheen als man van de country op de donderdagmiddag. Hij is daarmee gestopt, want hij had zo'n beetje alle country liefhebbers of liedjes die hij in zijn collectie had, had hij al 3 keer gehad. Dus ja, toen vond hij het tijd om te stoppen, maar hij blijft nog wel de boel in de gaten houden, want hij appte mij. Bart, ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar de broer van Dolly Parton is op 82-jarige leeftijd overleden. Nou, dat had ik nog niet gehoord, Gert-Jan, maar in ieder geval dank voor het melden. Nou weet ik niet of dat ook op Oudjaarsdag terugkomt bij Aad en Jeanette in de lijst met muziek van overleden bekende mensen, overleden artiesten. Want ja, hoe bekend hij eigenlijk is. Ja, Dolly Parton, die kennen we, maar de broer van Dolly Parton, ja, ik wist niet eens dat ze een broer had, maar hij is dus overleden. Nog even terug naar de Vierdaagse van vorige week. Luister. Heb je net na 4 dagen zoeken de Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen en dan raak je je felbegeerde Vierdaagse kruisje alweer kwijt. Dat is enkele tientallen deelnemers aan de wandel Vierdaagse van Nijmegen overkomen. Afgelopen dagen zijn er enkele tientallen Vierdaagse kruisjes gevonden. De service desk medewerker van gevonden voorwerpen. Die medewerkers geven aan dat dit er minder zijn dan de afgelopen jaren, aldus de woordvoerder. Een exact aantal is op dit moment nog niet te geven. Er zat zelfs een kruisje bij van iemand die voor de 31ste keer de Vierdaagse tot een goed einde bracht. Lopers met een kwijtgeraakt kruisje die zich afgelopen vrijdag bij de service desk van de stichting hebben gemeld, hebben hun beloning, als die tenminste is gevonden, teruggekregen. Wie nu nog een Vierdaagse kruisje vindt of pas na vrijdag heeft opgemerkt dat het zoek is, kan zich bij de organisatie melden. En die Vierdaagse organisatie zorgt dan voor de verdere afhandeling. Ook wie een cijfertje of een certificaat heeft verloren, doet er goed aan hier aan te kloppen. Dus nogmaals bij de Vierdaagse organisatie. Die zorgt voor de verdere afhandeling van de gevonden en verloren voorwerpen.
1: Gezellig staan het Veemermeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach.

Jude Lodge en Prince Mohammed, Someone I Love You, Honey. En daarvoor ook een duo, Bill Medley en Jennifer Warnes, The Time of My Life. Wie dacht dat de regen van afgelopen zondag en gisteren enige verlichting zou bieden voor de droogte? Ja, die komt bedrogen uit. Er is op dit moment nog een neerslagtekort van 236 mm. Aldus Edwin Kok, hij is landelijk coördinator natuurbrandbeheersing. Het is nog een stuk droger dan in de 5% droogste jaren in Nederland. Kok die zegt daarover: qua droogte zitten we in een vergelijkbare situatie als eind april. Toen woedden er tegelijk diverse grote branden in het land. Achteraf bleek dat de brandweer intern sprak van code paars, het hoogste risiconiveau. Op korte termijn wordt het weer warm, met ingang van vandaag. Als dan de wind draait en de luchtvochtigheid lager wordt, zitten we niet ver meer van de al eerder genoemde code paars af. Er zijn trouwens regionale verschillen, aldus Kok. In het noorden is iets meer neerslag gevallen dan in het zuiden, waar het ook warmer was en wordt. Maar ook in het noorden is er risico op natuurbranden. Meerdere grote branden met langdurige inzet op hetzelfde moment, ja, dat vraagt veel van het brandweerkorps. Natuurlijk kunnen we versterkt uitrukken en zien we bepaalde omstandigheden vooraf aankomen. Maar bij branden met dagenlange inzet en veel nablusswerkzaamheden komt de aflossing in de knel en gaat het piepen en kraken. Van de 24.000 brandweerlieden is 80% vrijwilliger. En daar is natuurlijk een flink deel van op vakantie, aldus Kok. Bovendien verandert het brandgedrag. Door structurele weersveranderingen grijpen branden sneller om zich heen.

Cats. And you're the reason why. Het loopt alweer tegen het eind van het eerste uur van deze dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. Dat betekent dat we zo dadelijk ruimte gaan maken voor het journaal van 10 uur. Daarna de bottenschijf voor deze week, Belinda Kinnaar. En het is Mijn Leven. En dan een uurtje verstaanbare liedjes, oftewel een uurtje poldergoud. Blijf luisteren.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website.

0: En een uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
1: 105.5. Dit is Blue FM.
2: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: Martin en Mendocino en daarvoor de bottenschijf voor deze week. Belinda Kinnaar en Het is mijn leven. Dat we dat maar eventjes goed weten. Het is inmiddels 9:55. Van harte welkom bij het middelste uur van het Muziekmuseum. Betekent een uurtje verstaanbare liedjes, een uurtje poldergoud. En zoals ik al eerder vermeldde vanochtend ook een muzikale felicitatie. Speciaal voor Appie in Kampen die verjaart vandaag. En dan gaan we zo dadelijk zijn favoriete artiest Jan een liedje van draaien. Wat hebben we nog meer? Nou, kijk even naar de website loopmedia.nl, wat daar voor nieuws op staat. Kijken ook nog wat naar berichten hier uit de regio. Kortom, gewoon blijven luisteren naar Loo FM.
1: Dit is Loo FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Loo FM.

Oh, Perry Zuidam. En als je niet beter zou weten, tenminste. Zijn naam staat erbij, van die Perry Zuidam. Dan zou ik bijna zeggen, nou, dat lijkt wel Johnny Hoes. In ieder geval, de jongens van plezier werden bezongen door Perry Zuidam. Ja, al eerder verteld vanochtend. Vandaag feest in Kampen. Kreeg een appje van Danielle. Die wil namelijk haar vader Appie van harte feliciteren. En dat doet ze ook namens Benjamin en natuurlijk ook namens Arno. Nou, vooruit Appie, dan ook maar namens ons hier vanuit de studio van Lou FM, van het Muziekmuseum en ook namens alle andere collega's van de Lou van harte gefeliciteerd. Want Appie die is een vaste luisteraar van de programma's van de Lou en zeker programma's waarvan hij denkt, oh, nou komt mijn favoriete artiest Jannes, die kan wel eens langskomen. Nou, die komt er regelmatig langs, dus ja, moet hij ook veel luisteren. En dat doet hij. Nou, hij is vandaag dus jarig. Nogmaals Ab, jongen van harte gefeliciteerd. En natuurlijk ook Aartje van harte. En speciaal voor Appie, zijn lievelingsartiest Jannes. En zijn lievelingsplaatje van Jannes. Adio, amore, adio.

waren er twee van Jannes. Begon met Adio Amore Adio, de lievelingsplaats van de jarige Appie Knikker in Kampen. Appie met de familie, vaste luisteraars daar in Kampen. Goeie zaak trouwens. En het is wel leuk dat ze in Kampen ook luisteren naar de omroep hier uit Elburg. Want ja, ik hou me niet zo bezig met lokale omroepen in de regio. En helemaal niet van Kampen. Maar ik heb wel eens begrepen dat het daar ook zo af en toe wel eens rommelt. Nou, misschien is dat ook wel een reden voor de familie daar in Kampen om te luisteren naar de omroep hier uit Elburg. Goeie zaak. Nou, Appie is vandaag jarig. En het plaatje wat we net van Appie draaiden, Zwevend naar het geluk, dat is aangevraagd door dochter Gabrielle. En die bood dat aan papa, mede namens Arno en ook mede namens Benjamin. Nou, ik zei het al, ook Aartje natuurlijk van harte gefeliciteerd. En Appie, weet je wat we doen? Nog eentje om het af te leren.

Oh, Jannes. Ja, je zult me niet van Jannes houden. Nou, dan had je het eventjes. Drie liedjes moeilijk, maar ach. Het is allemaal wel te doen. Drie keer Jannes dus voor de jarige Appie. En de laatste was Eleonora. En als mensen nu bij zichzelf denken, ja, die Appie, hij is vandaag jarig. Zeg nou eens een keer hoe oud hij geworden is. Nou, er waren eerst wat andere berichten. Maar na een herberekening is Gabrielle erachter gekomen. Hij is vandaag 69 geworden. Dus bij deze en nogmaals ook namens ons hier vanuit de Loe. Bedankt Appie en bedankt ook voor het doorgeven van het bericht. En hele fijne dag toegewenst en geniet ervan. Ja, iets bijzonders in Harderwijk gisteren. Want een vrouw die zag daar iets uit de lucht vallen. Misschien zag ze ze wel vliegen. Want een melding van een luchtvaartongeluk. In Harderwijk bleek loos alarm. De meldster die belde het alarmnummer omdat ze dacht dat ze iemand uit de lucht zag vallen. Vermoedelijk een vliegtuig of een parachutist. Met veel eenheden onderzocht de politie een groot gebied. En na uitgebreid onderzoek in de omgeving concludeerde de politie dat het om een storm in een glas water ging. Want er was namelijk geen vliegtuigcrash.

0: Janneke de Roo en Dans op een vulkaan. Het is inmiddels door de klok van 10:30. En fijn dat je luistert naar Lou FM. We zijn bezig met het middelste uur van het Muziekmuseum. Oftewel het uurtje Poldergoud. En ik weet het, ja, er komen regelmatig dezelfde liedjes. Ook als verzoekplaat langs. Maar ja, er zijn ergere dingen. Zullen we het daar maar op houden? Deze gaat richting Hulshorst. Speciaal voor Gijsje is hier Hendrik Wijngaarden.
1: Aan de voet

Tineke Willems, en dat is de vrouwelijke helft van Harte 10, is mij ooit eens verteld. Tineke Willems dus, en geef mij de avond daarvoor. The One and Only, Koos Albers, The Voice uit Hierde. En gisteren heeft zij mij verlaten en daarvoor het blokje van drie begonnen we met een plaats speciaal voor Gijsje, Hendrik Wijngaarden en Geloof, Hoop en Liefde. Ja, het volgende bericht, dat staat op de website van loopmedia.nl, is geschreven door Joël Jansen en die is van de VRMG. En die letters die hoor je wel eens vaker ook hier bij LoopFM, de VRMG, de gezamenlijke groep omroepen hier uit de regio, de VRMG dus. En Joël Jansen is een van de redacteuren en die plaatst regelmatig een bericht op die site van de VRMG. En dat is ook overgenomen op de site van loopmedia.nl. Luister, want het is wel een belangrijk bericht. Vrijwel alle herkenbare foto's van haar kinderen zijn verdwenen van Facebook en andere sociale media. Ook familie en vrienden vroeg de Elburgse Marijke om foto's te verwijderen. Niet omdat er iets is gebeurd, maar omdat ze niet meer kan overzien waar beelden uiteindelijk terechtkomen. Eerst verwijderde Marijke de foto's van haar eigen accounts. Daarna vroeg ze familie en bekenden hetzelfde te doen als zij nog herkenbare foto's van haar kinderen online hadden staan. Foto's waarop de kinderen alleen van achteren te zien zijn, die mogen blijven. Hun gezichten wil ze voorlopig niet meer op sociale media. Wat ik heb gedeeld, weet ik niet wat er mee is gebeurd. Dat zal ik nooit weten, zegt ze. Je weet namelijk niet waar zo'n foto terechtkomt. Voor zover Marijke weet, zijn foto's van haar kinderen nooit misbruikt of bewerkt. Ze kreeg geen waarschuwingen en vond zelf ook geen verdachte beelden. Haar keuze is daarom puur uit voorzorg. Marijke en haar man waren altijd al voorzichtig. Foto's in badkleding plaatsen ze bijvoorbeeld nooit. Op Facebook deelden ze naar eigen zeggen ongeveer 10 tot 12 foto's per jaar, vooral met vrienden. En toch veranderde haar gevoel. Ze las steeds vaker over kunstmatige intelligentie en deepfakes, waarmee bestaande foto's eenvoudig kunnen worden aangepast. Als volwassene kiest ze zelf voor een profiel op sociale media. Kinderen kunnen de gevolgen daarvan volgens haar nog niet goed overzien. Foto's van je kinderen zijn heel leuk, zegt ze, maar er kan op heel veel manieren misbruik van worden gemaakt. Dat bestaande kinderfoto's met AI kunnen worden aangepast, is volgens deskundigen een reëel risico. Of Limits melden dat het in 2025 duizenden AI-gemaakte afbeeldingen tegenkwam tussen meldingen van mogelijk strafbaar beeldmateriaal. Ook de Britse Internet Watch Foundation en de National Crime Agency waarschuwen dat openbaar gedeelde kinderfoto's kunnen worden gebruikt om realistische AI-beelden te maken. Hoe groot de kans is dat een willekeurige familiefoto wordt misbruikt, is niet bekend. Juist die onzekerheid gaf voor Marijke, hier uit Elburg dus, de doorslag om geen nieuwe herkenbare foto's meer te plaatsen. Ze denkt daarbij niet alleen aan onbekenden op internet. Ook kinderen kunnen volgens haar met eenvoudige AI-programma's foto's van klasgenoten aanpassen en verspreiden. En dat kan volgens haar grote gevolgen hebben binnen een klas- of vriendengroep. Marijke die weet dat het verwijderen van foto's niet ongedaan maakt wat er eventueel eerder met een beeld kan zijn gebeurd. Toch wil ze voorkomen dat er nieuwe foto's bijkomen. Ze wil dat haar kinderen later zelf kunnen bepalen wat er van hen online staat. En tot die tijd voelt zij zich verantwoordelijk voor die keuze. Ze vindt trouwens niet dat iedere ouder direct alle kinderfoto's moet verwijderen. Wel hoopt ze dat mensen bewuster nadenken voordat ze iets plaatsen. Wie kan de foto zien? Kan iemand hem opslaan? En vindt het kind het later prettig dat dit beeld online staat? Organisaties als de al eerder genoemde Internet Watch Foundation adviseren ouders daarom om privacy-instellingen te controleren, afspraken te maken met familie, scholen en verenigingen en kinderen zodra ze oud genoeg zijn mee te laten beslissen over het delen van foto's. Ja,
Heel verhaal geworden. Staat dus op de website van loumedia.nl. En als je het nog eens eventjes na wilt lezen. De titel erboven. Marijke haalt kinderfoto's offline. Je weet niet waar ze terechtkomen. En ik zei het al, het is een stuk van de VRMG-redacteur Joël Jansen. Het is inmiddels 11:12. Je luistert naar Lou FM, het muziekmuseum. Middelste uurtje. Uurtje poldergoud, verstaanbare liedjes. En kreeg een reactie van Ruud naar aanleiding van de bottenschijf van Belinda Kinnaar. Met, dit is mijn leven. En het is mijn leven. Nou, het volgende liedje gaat ook een beetje over hetzelfde. Dus vandaar, speciaal voor Ruud.

Honey, ik ben je vrouw en geen slavin. Naar aanleiding van een appje wat ik kreeg. Naar aanleiding van de bottenschijf. Belinda Kinnaar, het is mijn leven. Nou, speciaal voor Rudy was deze dus van Honey. En ja, eerder in het uurtje Poldergoud draaide ik 3 keer achter elkaar een liedje van Jannes. Nou, dan kunnen we ook wel 2 keer achter elkaar Honey en de Rekels draaien. Want ja, nou ja, hoewel de eerste was van Honey alleen. En dit keer is ze samen met de Rekels... Mijn lievelingsplaatje van Honey, je bent niet rijk.

keer Hanny. Eerst Hanny alleen en daarna met haar Rekels. En ja, ik zei net al, mijn favoriete Hanny en de Rekels liedje. Ja, je bent niet rijk. En daarvoor hadden we dus Hanny met Ik ben je vrouw en geen slavin. Brengt ons bij het eind van het uurtje Poldergoud. Zo dadelijk het journaal van 11 uur daarna. Ja, dan komt ze weer langs. Belinda Kinnaar, Het is mijn leven. En dan het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.

0: mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
1: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: LoFM muziekcomputer, als we die de gang laten gaan, dan kiest hij heel vaak een liedje van Maywood, Rio. Maar ja, ik geef zelf de voorkeur aan deze die we net hoorden, Late at Nights. En daarvoor hadden we Belinda Kinnaar, de bottenschijf voor deze week. En het is Mijn Leven. Het is 11:12. Welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Fijn dat je luistert naar LoFM en blijf luisteren. Straks nog een bericht. Vrij lang bericht over de acties van gisteravond van de boeren. En het volgende heeft ook indirect te maken met boeren. Want er is vanaf vandaag een verbod op het gebruik van slootwater in verband met de droogte. Boeren, maar ook particulieren, mogen vanaf vandaag vrijwel nergens nog water oppompen uit kanalen, beken en sloten. Het verbod geldt ook voor kleine pompjes waarmee inwoners hun tuin besproeien. Waterschap Vechtstromen, maar ook het Drents-Overijsselse Delta, Waterschap Rijn en IJssel en ook Vallei en Veluwe, waar wij hier onder vallen, die hebben ook onttrekkingsverboden ingesteld. Het verbod treft vooral boeren die oppervlaktewater gebruiken om gewassen te beregenen. Ook particuliere tuinbezitters moeten hun pomp uitzetten. De tuin sproeien met leidingwater blijft wel toegestaan, al wordt ook daarbij zuinig gebruik aangeraden. Water dat noodzakelijk is voor industriële processen mag nog wel worden gebruikt. Daarnaast mogen veehouders via een weidepomp water blijven oppompen als dat als drinkwater voor het vee wordt gebruikt.
1: Dit is LoFM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: LoFM.

Chris Andrews en Pretty Belinda, de vaste luisteraars van het Muziekmuseum, die weten het onderhand wel zo af en toe. Dan draai ik een plaatje voor mijn Duitse kennissen aan de Moezel, ja, in Punderlich. En de volgende is van Danny Christian en die gaat ook die kant op van de Moezel. MUZIEK

0: Nanny Christian, richting Punderlich. Ja, ja. En het ging over Besame Mucho. En dit keer de Duitse uitvoering voor Rudy en Birdie. Ja, nog even wat koppen uit de Telegraaf. Een beveiliger die grijpt een persfotograaf bij de keel. Terwijl agenten toekijken. Het gebeurde allemaal tijdens het zomercarnaval in Rotterdam en we nemen dit zeer serieus. Nou weet ik niet of daar de baas van de politie mee bedoeld wordt, of de baas van de beveiligers, of de mensen van de ambulance. In ieder geval, of misschien wel de vereniging van persfotografen. Maar het hele verhaal in de Telegraaf van vandaag en ook een verhaal over Chris Stoffer. Ja, ja, die kennen we. Elspeter Christoffer, momenteel namens de SGP in de Tweede Kamer. En een artikel in de Telegraaf. Het sanctiebesluit Israël schiet het doel voorbij en raakt ook de Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever. Aldus Christoffer. Nou, de tropische hitte die keert terug. Dat weerbericht zullen we er straks bij pakken. En dan ook showbiznieuws. Ja, ja, oh. Christina Curry. Dat is de dochter van Patricia Pai en Adam Curry. Ja, en die Christina die is moeder geworden op haar 35ste. En die schenkt Patricia Pai, oma dus, is inmiddels 77, haar eerste kleinkind. Zo zie je maar weer. Nou, tuurlijk, het kan niet missen. Ook Trump weer in de Telegraaf. En Trump is momenteel positiever over Zelensky dan dat hij ooit geweest is. Want Zelensky die behoort steeds meer tot de categorie mensen die winnen. En daar sluit Trump zich graag bij aan. Nou, als we het dan toch over Trump hebben, ook in Amerika. De Democraten die willen dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino verhoord wordt over zijn banden met Donald Trump. En dat heeft dan te maken met het opheffen van de schorsing van die Amerikaanse voetballer. Volgende bericht is iets dichterbij, gaat over Toon Hagen. Die geeft een orgelconcert in de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Elburg. En dat doet hij op 31 juli, aanstaande vrijdag is dat. En dat is een concert op het historische Kwelhorst-orgel. En zoals gezegd in de Grote Kerk in Elburg. Even wat details over dat orgel. Het werd in 1825 gebouwd en vormde decor voor een programma met werken van onder andere Johann Sebastian Bach en Felix Mendelssohn. Hagen, de organist, speelt onder meer een eigen partitza fantasie over Psalm 8. Daarnaast staan een sonate van Mendelssohn en verschillende werken van Bach op het programma, waaronder koraalbewerkingen van, en nu komt er wat Duits, Schmücke dich, o liebe Seele von Gott will ich nicht lassen. En ook nog weer nur den lieben Gott lässt walten. Muziek die dus, keurig in een kerk thuis hoort. Ja, zo kunnen we het wel stellen. Het concert wordt trouwens afgesloten met het preludium pro organo pleno en de fuga in S. Nou, ik ben daar niet in thuis, maar dat is ook niet zo belangrijk. Mensen die van orgel spelen houden, van orgelmuziek houden, die zijn natuurlijk van harte welkom. En die kennen dat wat ik net probeerde op te lezen. Nou, dan die Toon Hagen, die studeerde orgel en kerkmuziek. Niet de eerste, de beste dus, aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en improvisatie aan het Arnhems Conservatorium. Hij is actief als concertorganist en componist en is als kantororganist verbonden aan de Grote of Sint-Michaelskerk in Zwolle. Nou, dan wanneer is dat concert? Ik zei het al, aanstaande vrijdag 31 juli. Het begint 's avonds om 8 uur, de kerk is open om 19:30. Kost wel even wat entree, bedraagt 10 euro. En kinderen tot en met 15 jaar wel even de ID-kaart meebrengen. Is misschien wel zo handig bij twijfel, want kinderen tot en met 15 jaar hebben gratis toegang.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: klonk de muziek in de jaren 80 in de Nederlandse disco Sydney Youngblood, If Only I Could. En daarvoor, een oudje van de Sensations, Let Me In. Ja, net bij de artikelen uit de Telegraaf. Eentje, ik wil het niet eens weten, ik wil het niet lezen, maar een macabere vondst in een woning in Frankrijk. 5 dode pasgeboren baby's en de stoffelijke resten in kartonnen dozen. Nou, laten we het maar eens over het weer gaan hebben, want de tropische hitte die keert terug en lokaal stijgt het kwik naar 30 graden. Na enkele wisselvallige dagen laat de zomer vandaag weer van zich horen. Op veel plaatsen schijnt volop de zon en lopen de temperaturen op tot lokaal, zoals ik net al zei, zo'n 30 graden. Wie van het warme weer wil genieten, kan vandaag prima naar het strand of een recreatieplas. Al is insmeren vanwege de hoge zonkracht wel belangrijk. Nou, Dries die adviseerde vanmorgen ook al een bezoek aan een meertje. Ja, hij zei het goed, een meertje, dus niet het Veluwemeer, maar een meertje. Dus ja, denken we dan aan het Uddelemeer, tenminste van wat daar nog momenteel van over is. Nou, zou zomaar kunnen, in ieder geval. En dat insmeren had Dries het ook al over. Nou, hij was dus goed wat betreft de adviezen. Ja, die wolkenvelden die vanochtend nog boven het noordoosten hingen, die zijn inmiddels weggetrokken naar het oosten toe. In de rest van het land is het overwegend helder en met veel zon loopt de temperatuur snel op. Rond het middaguur is het op veel plaatsen in het zuiden al zomers warm met zo'n 25 graden of meer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig, al trekken regionaal ook enkele hoge wolkenvelden over. Temperatuur stijgt vanmiddag naar ongeveer 23 graden in het noorden, 27 graden in het midden van het land en lokaal zelfs 30 graden in het zuiden en zuidoosten. Daarmee wordt het aanzienlijk warmer dan de afgelopen dagen. En zoals we net al zeiden en zoals Dries ook al vertelde, uitstekend weer voor een dagje aan het strand of een recreatieplas of een meertje. Maar wel de zonnebrand meenemen. Want door de krachtige zon kun je zonder bescherming al binnen 15 tot 25 minuten verbranden. In de loop van de avond blijft de zon nog geruime tijd schijnen. Vooral in het noorden komt wat hoge bewolking voor, terwijl het in het zuiden grotendeels helder blijft. Het wordt een warme zomeravond met nog lang temperaturen rond de 25 graden. De komende plaknacht koelt het in het noordoosten af tot ongeveer 17 graden, terwijl het in de Randstad met zo'n 20 graden warm blijft. En ook hier in het midden van het land, ja, blijft het warm, vandaar dus die plaknacht. Door de relatief hoge luchtvochtigheid kan in de nacht kan het dan plaatselijk benauwd aanvoelen.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken. Bart van Dijk.

David McWilliams en The Days of Pearly Spencer. En we hoorden ook nog onmiskenbaar de Bee Gees met Don't Forget to Remember. Ja, dan het beloofde verhaal over de boeren, de actievoerende boeren. Gisteravond dus in een aantal plaatsen, ook hier in de regio, onder andere Wezep, maar ook in Nunspeet. Boeren hebben gisteravond actie gevoerd op rotondes van toegangswegen in Nunspeet. Met de actie vroegen ze aandacht voor de zorgen die binnen de agrarische sector leven. De boeren verzamelden zich vanaf 8:30 op de rotonde van de Harderwijkerweg, de Kienschopenweg en de Vreeweg. Precies om 9:00 werden de tractoren verplaatst, zodat de doorgang via de rotonde werd geblokkeerd. Tegen 10:00, ja, toen hadden ze daarbij de Vreeweg wel bekeken, toen verplaatste de blokkade zich en in een stoet trokken de boeren, niet lopend, maar met hun tractoren, richting de Ovonde aan de Nijverheidsweg. Nou, die ze tot gisteravond, of zoals je wilt, vannacht 12:00 bezet hielden. De woordvoerder van de avond, Herman Smit, die sprak ter plaatse met Mehdi Holstegen, collega van ons bij RTV Nunspeet. En Herman die sprak met Mehdi over de aanleiding voor het protest en de zorgen van de deelnemende boeren. Volgens Herman Smit is de actie bedoeld om een duidelijk signaal af te geven aan burgers, politici en belangenorganisaties. We willen laten zien dat de boeren in nood zijn. De minister heeft een brief aangekondigd met nieuw beleid, maar dat betekent in de praktijk dat de grondgebonden landbouw, die jarenlang werd gestimuleerd als kringlooplandbouw en duurzame landbouw, nu juist wordt beperkt. Volgens Herman heeft het voorgestelde beleid ingrijpende gevolgen voor veel agrarische bedrijven. Voor veel boeren betekent dit dat zij hun bedrijf moeten halveren. Niet alleen de omvang van het bedrijf, maar uiteindelijk ook het inkomen komt daardoor onder grote druk te staan. Voor veel ondernemers blijft er dan ook geen toekomst meer over. De actievoerders zeggen door te zullen gaan totdat de plannen van tafel zijn en er volgens hen weer sprake is van normaal en fatsoenlijk beleid voor de boeren in Nederland. De woordvoerder, Herman Smit dus, spreekt daarnaast zijn waardering uit voor de steun die de boeren vanuit de samenleving ontvangen. Tijdstip van de actie is bewust later op de dag gekozen, zodat de dagelijkse werkzaamheden op de bedrijven zoveel mogelijk kunnen doorgaan. Ook waren veel jonge boeren aanwezig. Wat zeg ik? Heel veel, je weet het, van die jonge jongens die werkzaam zijn bij een loonbedrijf en de een met een nog grotere tractor dan de ander. Er was ook een veewagen was erbij, de demonstrerende boeren. En dat is een veewagen, ja, niemand kent het bedrijf en de auto ziet er ook niet uit dat die nog voor veel veetransporten wordt gebruikt. Maar volgens een van de aanwezigen is dat een veewagen die we alleen maar zien als er een lichtjestoer vanuit Hulshorst wordt georganiseerd. Dan is hij erbij met zijn veewagen. En gisteravond dus ook bij de protesten daar bij de genoemde rotondes. Nou, er was ook nog een positief verhaaltje voor de actievoerende boeren. Want de familie Rovers die zorgde voor een leuke tractatie. Met de Gelateria Prima Donna autokraam werden er gratis ijsjes uitgedeeld aan de aanwezige boeren en andere belangstellenden. En het gebaar werd zichtbaar gewaardeerd. Nou, ja, er gingen ook wat dingetjes niet helemaal, laten we het zo zeggen, publieksvriendelijk. Want op de Ovonde zelf werd eerst een stroobaal op de rijbaan in brand gestoken. En niet veel later ontstond ook brand in de begroeiing op het middenterrein van de Ovonde. Daar vatte ook de heide op meerdere plaatsen vlam. Tevens werd er ook nog geprobeerd om bomen in brand te steken en de politie en brandweer kwamen ter plaatse. De brandweer wist de verschillende brandhaarden te blussen, waardoor verdere uitbreiding van het vuur kon worden voorkomen. Na een gesprek tussen politie en actievoerende jeugd vertrokken alle actievoerders en dat was dus rond 12:00 weer naar huis.

De Golden Earring uit de tijd dat ze nog de Golden Earrings met een S heette. Daddy, buy me a girl. We hoorden ook nog Neil Diamond met Skybirds. En daarvoor Toto met Pamela. Nog even een belangrijk vakantieberichtje. Want tijdens de vakantieperiode kun je hier in Elburg niet alleen op zaterdag, maar ook op donderdag om 1:30 'smiddags ontdekken. Kun je Elburg ontdekken tijdens een gezellige inloop stadswandeling. Onder begeleiding van een ervaren stadsgist is altijd wel handig. Verdwaal je niet. Nou, onder leiding van die stadsgids wandel je dus in ongeveer 90 minuten langs de mooiste en meest historische plekken van de vestingstad Elburg. Onderweg hoor je bijzondere verhalen over de rijke geschiedenis van Elburg en haar karakteristieke gebouwen. De wandeling start om 1:30 op donderdagmiddag en zaterdagmiddag bij VVV Elburg, /Museum Elburg. Na afloop is er volop gelegenheid om de stad op eigen gelegenheid verder te verkennen, een museum te bezoeken, te winkelen of neer te strijken op een van de gezellige terrassen of in een van de restaurants. Wel even van tevoren reserveren, dat kan online. Want dan ben je verzekerd van een plekje en kun je onbezorgd genieten van een verrassende ontdekkingstocht door historisch Elburg. Nou, dat reserveren, dat kan op inloop stadswandeling vesting Elburg. Inloop stadswandeling vesting Elburg. En dit was de dinsdag editie van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen, maar morgenochtend tussen 9 en 12 dan spreken we elkaar weer. En dan om ongeveer 10:30 natuurlijk, als die tenminste op tijd is aangeleverd, de column van Arnold Bergmans. Zo dadelijk na het journaal en de botterschijf is het tijd voor de middagmatinee met Jeanette. Is momenteel nog even in gesprek hier, maar zal ongetwijfeld op tijd klaar zijn. En dan zit zij achter de microfoon, Jeanette dus bij de middagmatinee. Zo dadelijk van 12 tot 2. Hele fijne luisterdag met Lou FM en wat mij betreft graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Nadevesting en Blarikum 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: 105.5. Dit is Lou FM.
7: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: ik vind dit deuntje zo heerlijk, joh. Zeker met deze temperaturen. Die zee die kabbelt zo lekker op die achtergrond. Keith Marshall en Only Crying. Maar officieel begonnen we natuurlijk met de bottenschijf van deze week. En die is van Belinda Kinnaar en Het is mijn leven. En gelijk heeft ze. Inmiddels is het 11:11. En dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM, Middagmatinee met Jeannette Broil.
0: En dat ben ik en ik heet je inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. Je kent het bekende recept, ik houd je op de hoogte van het nieuws. En uiteraard heel veel lekkere muziek. Met om 12:30 het lunchblokje, 3 platen achter elkaar. Om gewoon even heerlijk te genieten. Niet alleen van het eten, maar ook van een rustpuntje van de dag. Laten we gelijk maar met een oudje beginnen van Michael Jackson. En Don't Stop Till You Get Enough.

Latte Disco uit 1979. En ik heb je al eerder gezegd, hè, heb je hem nog niet gezien? De nieuwste film over Michael Jackson. Hij is tegenwoordig bij alle streamingdiensten wel ergens. Wordt hij aangeboden, betaald uiteraard. Maar het is zeker de moeite waard om dat eens te gaan bekijken. Ja, ik moet hier wel om lachen hoor. Want nou ja, niet voor de eigenaar van de caravan of camper. Want de een naar de andere caravan of camper die rijdt zich muurvast op de nieuwe brug over het spoor tussen Groesbeek en Molenhoek. Op social media buitelen mensen over elkaar heen om de situatie van commentaar te voorzien. Hoe kan dit? Dat is dan weer de grote vraag. Op maandag was het weer twee keer raak. We kwamen hier nietsvermoedend rustig aanrijden en toen zat hij klem. Zo vertelt de vrouw die samen met haar man in de auto zat die de caravan trok. Ze wil liever anoniem blijven, maar wil wel met Omroep Gelderland praten. Balen, zeker, gaat ze verder kijken naar een beschadigde caravan waar geen millimeter beweging meer in te krijgen is. Het begin van de vakantie. Ik hoop niet het einde van de vakantie. Nou, een paar uur voordat deze caravan muurvast kwam te zitten, was er al uren op onthoud omdat een klemgereden camper moest worden bevrijd van de brug. En de volgende die weg worden gesleept zijn dan wij, zo zegt de vrouw in afwachting van de sleepdienst. Nou, wat er met de brug aan de hand is, kun je allemaal lezen op onze collega's van Omroep Gelderland. Er is al een stuk karton op een paal gespiest met een caravan. Past niet als duidelijke waarschuwing dat je gewoon moet opletten. Ja, en tijdens de, we gaan even terug naar Elburg, want tijdens de vakantieperiode kun je Elburg niet alleen op zaterdag, maar ook op de donderdag om 1:30 in de middag ontdekken tijdens een gezellige inloopstadswandeling. Leuk woord voor het Scrabblebord. Onder begeleiding van een ervaren stadsgids wandel je in ongeveer 90 minuten langs de mooiste en meest historische plekken van de vestingstad. Onderweg hoor je bijzondere verhalen over de rijke geschiedenis van Elburg en haar karakteristieke gebouwen. De wandeling start om 1:30 bij VVV Elburg Museum Elburg en na afloop is er volop gelegenheid om de stad op eigen gelegenheid verder te verkennen. Museum te bezoeken, te winkelen of neer te strijken op een van de gezellige terrassen of in een van de restaurants. Nou, ben je zelf woonachtig in de vesting, dan is het nog steeds leuk om deze wandeling eens te gaan ondernemen. Waarom? Nou, omdat je natuurlijk bewoner bent, kijk je ook niet meer zo vaak naar boven. Of dan weet je het allemaal wel. Tenminste, dat denken we. Als je dan zo'n stadswandeling neemt, dan ontdek je weer hele nieuwe gaatjes in jouw o zo vertrouwde stad. Zeker de moeite waard. Wat ook de moeite waard is, is dit nummer dat ik voor jou heb klaarstaan. Starship and We Built This City. We

Douwe Bob en Slow Down uit 2016 alweer. Maar goed, hij is nog steeds lekker bezig hoor. En brengt diverse platen uit. En die worden allemaal weer stuk voor stuk hits. Ja, de dekkers die op de weg stonden gisteravond. Er werd geprotesteerd tegen het stikstofbeleid. En ik vind dat het toch wel vrij rustig is gebleken. Oké, er zijn wat balen, hooi of stro in de fik gevlogen. Maar voor de rest gebeurde er niet heel veel. Daar stond er ook een rij tractoren maandagavond langs de Ozenweg tussen Oldebroek en Oosterwolde. Maar ook hier op de rotonde bij de Flevoweg werd geprotesteerd. En allemaal vreedzaam geprotesteerd als ik dat zo zag. En echt in de weg stonden ze niet met die bakbeesten van een tractoren. Nou, boeren en sympathisanten die kwamen bijeen natuurlijk uit protesten tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Dat deden ze met protestborden en zichtbare aanwezigheid langs de weg. Hiermee wilden ze dus hun zorgen onder de aandacht brengen. En ik denk dat die zorgen wel bekend zijn, maar ja, die niet genoeg meegenomen worden in de besluitvorming van al dus het kabinet. Het is een heel verhaal. Er staat ook een video op. Ik stel voor dat ik hem niet helemaal mee ga nemen. Ik denk dat Bart van Dijk het hier ook al over gehad heeft. Maar dat je het gewoon terug kunt lezen op vrmg.nl of loopmedia.nl. Jij mag zelf die keuze maken. Ja, en soms zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Want artsen in Italië die hebben voor het eerst in de geschiedenis iemands zicht hersteld via een complete oogtransplantatie. De 67-jarige vrouw kan weer zien nadat het centrale deel van het netvlies van haar ogen was getransplanteerd. Dat werd eerder als onmogelijk beschouwd. De 6 uur durende operatie werd eerder deze maand uitgevoerd in het Città della Salute e della Scienza ziekenhuis, lekker makkelijk weer, in Turijn. Artsen hebben het voorste oogsegment en het centrale deel van het netvlies, de macula, van het ene oog naar het andere getransplanteerd. Een ingreep op deze manier werd voor het eerst uitgevoerd en succesvol, zo meldt het ziekenhuis. We gaan er nog één draaien voordat we ons lunchblokje openen. En welke heb ik dan voor je klaarstaan voordat ik de verkeerde noem? Ja, ik vind dat deze verdient wel eens een keertje wat aandacht. En dat doe ik wel vaker. Het is een Nederlandse groep. Ze komen gewoon hier vlakbij vandaan uit Zwolle. En je hoort ze nog wel eens op de radio voorbij komen hoor. Daar zal ik niet over klagen. Maar aan de andere kant, eigenlijk niet genoeg. En dat geldt ook hier bij Lou FM. Ik heb het over Higo. En dat is gewoon een leuke band en maakt leuke muziek. Alles wat ik zoek. Dus Higo, onthoud die naam.

het enige hoor wat ze gemaakt hebben. Nee, ik zal er een paar noemen. Tankstation waar het valt of staat, vallen in geluk en niets meer. En ze zijn al te vinden in de top 2000 van onze collega's van Radio 2. Inmiddels is het 1:01. Dat betekent dat we die lunch gaan openen. Heerlijk even in het zonnetje genieten van die zonnestralen. Nou, heb je al gegeten? Hoop ik dat het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Prakje van het weekend kan allemaal nog net, hè? Wel even opletten natuurlijk. Maar dan wens ik jullie ook eet smakelijk. En voor iedereen, hè, geldt, geniet even van het rustpuntje van misschien wel een hectische dinsdag de 28e juli. En als die niet hectisch is, toch genieten van het weertje. Dus even lekker naar buiten als je dat nog niet hebt kunnen doen. Dat betekent 3 platen achter elkaar. En die platen zijn meestal net even iets langer als de gemiddelde plaat die we draaien hier bij Lou FM. Bob Marley als eerste om toch maar richting de zon weer te gaan. Hè? Bob Marley en the Wailers, One Love, People Get Ready.

The Romantics en Talking in Your Sleep. Nou, daar moet je toch op gaan letten, want dan heb je 's morgens heel wat uit te leggen. Maar een lekker nummer is het wel uiteraard. Daarvoor de Reunited en die is van Peaches and Herb. Even relaxed. En One Love, daar begonnen we mee met Bob Marley en The Wailers. Ja, of er morgen een kerstverse lunchblokje is, dat is nog even onbekend. Maar dat vertel ik je straks allemaal wel. De volgende, nou, dat is echt een complete liefdesverklaring hoor. Ik zal hem eens in het Nederlands gaan vertalen. Ik hou van vliegtuigen, ik hou van jou. Ik hou van reizen, ik hou van jou. Ik hou van de ochtend, je raadt het al, ik hou van jou. Ik hou van de wind, ik hou van jou. Ik hou van dromen, ik hou van jou. Ik hou van de zee, ik hou van jou. En zo gaat het maar door. En dan heb ik het over de vertaling van het nummer van Manu Chao. Nou, in deze taal klinkt het nog wel, maar als je deze in het Nederlands zou vertalen, laat maar zitten, veel te veel werk voor niks. Mi gustas tu.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ja, hier moet je echt op wachten hoor, want dan is de plaat pas echt afgelopen. Ja, en gasfornuis, stoelen, kleding en kasten die zijn afgelopen zaterdag gedumpt op het militaire schietterrein bij Wezep. De koninklijke marechaussee spoorde na onderzoek de verdachte op. Die heeft bekend verantwoordelijk te zijn voor de dumping, zo laat woordvoerder Jeffrey van Ooyen aan de redactie van de VRMG weten. De spullen lagen aan de Kamperweg ter hoogte van het crossbaan op het terrein van Defensie. Tussen het afval lagen volgens de marechaussee geen gevaarlijke materialen. De marechaussee voert de politietaak uit op militaire terreinen en onderzocht daarom de dumping. De verdachte moet zich binnenkort melden bij de marechaussee. De persoon wordt verdacht van een economisch delict. En ook worden de kosten voor het opruimen van de gedumpte spullen op de verdachte verhaald. Nou, volgens Van Ooyen vond in april ook een vergelijkbare dumping van huisraad plaats. Hij heeft niet bekendgemaakt of beide zaken met elkaar verband houden. Ja, ik denk dan, je kunt dat spul gewoon wegbrengen. Oké, het kost even wat, maar dan ben je van je rotzooi af. En om dat illegaal te dumpen, en zeker op zo'n terrein, dan ben je toch een beetje kansloos, moet ik heel eerlijk zeggen. Wie niet kansloos is, was Terence Trent D'Arby, Wishing Well.

0: We gaan op voor het nieuws van 1 uur en ik laat je achter met de Shadows Wonderful Lands.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem bij het Gelredome 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Nergens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: 1055. Dit is Blue FM.
4: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

je weet het, hè, zomers buiten is, dan beginnen we ook standaard met een zomerse plaat. En dit keer van Jimmy Cliff en ja, daar is niks mis mee. Sunshine in the Music. Hebben we eigenlijk alles samengevat. Ja, Zwitserland is in de kwartfinale van het WK voetbal tegen Argentinië benadeeld. Jij denkt dat het allemaal afgelopen is. Het nieuws blijft gewoon binnenkomen. Maar ze zijn benadeeld vanwege het wegsturen van Bril en Bolo. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst lekker verder met muziek in het tweede deel van middagmatinee tot twee hier op Lou FM. Leuk dat je luistert. Ja, dit is een oud collega van me. Helaas al heel lang niet meer onder ons. Het was een man die naar Nederland was gekomen uit Amerika. Volgens mij moest hij dat wel. Maar goed, dat is een zaak waar gaan we het helemaal niet over hebben. Maar hij was een goede muzikant. Hij leidde ook jonge muzikanten op. En hij maakte radio bij het station waar ik vroeger ook werkzaam was. En het mooiste was, ik heb het al eens vaker verteld, die man die had werkelijk al met de grootste der aarde gewerkt. Maar als hij dan achter de welbekende knoppen van het mengpaneel zat, dan kroop hij eigenlijk in één. En dan was het echt shaken geblazen. Want toen was hij echt niet meer zo zeker van zijn zaak. Terwijl hij het gewoon heel erg goed kon. Dus dat hoefde allemaal niet. Ik heb het over Arthur Conley. Ja, klein in lengte, groot in daden. Sweet Soul Music.

Ice House en Hey Little Girl, maar dat had je ongetwijfeld al wel begrepen. Het is inmiddels 10 minuten voor 2:30 en ben je net ingeschakeld. Leuk dat je toch nog aangehaakt bent en luistert naar middagmatinee tot 2. Nou, ik zei het al in de vooraankondiging. Zwitserland is in de kwartfinale van het WK voetbal tegen Argentinië benadeeld vanwege het wegsturen van Bril en Bolo naar een zwalbe. Dat is de conclusie van de internationale spelregelorganisatie IFAB. Bij een stand van 1-1 oordeelde scheidsrechter Joao Pinheiro aanvankelijk dat Leandro Paredes en Bolo had neergehaald. Die arbiter die gaf de Argentijn een gele kaart. Na tussenkomst van de VAR herzag de Portugese scheidsrechter zijn beslissing, trok de kaart in en gaf Mbolo in plaats daarvan een tweede gele kaart voor een zwalbe. Het scheidsrechtersteam baseerde zijn beslissing op een regelbepaling betreffende persoonsverwisseling. Dit had volgens de IFAB niet mogen gebeuren. Een gele kaart kan alleen worden herzien om de speler te identificeren die de overtreding heeft begaan. De overtreding zelf kan niet worden herzien of gewijzigd. De Argentinië won naar verlenging met 3-1, maar gelukkig in de finale was Spanje te sterk. Dus wat dat betreft zijn ze weer mooi gepakt. En de vierde hittegolf van dit jaar kondigt zich deze week aan. De temperaturen lopen overdag weer op tot boven de 30 graden en de nachten koelen ook niet echt af. Vandaag natuurlijk allemaal al begonnen. Gisteren hadden we zo'n tussendagje, maar vandaag schijnt die zon toch echt volop en wordt het vanmiddag warm. En volgens mij zou het eventueel de 30 graden al aan kunnen tikken. Nou, dan hebben we het morgen. Dan kan het nog iets warmer worden. 33 of 34 graden. Nou, zo blijft het de hele week wel een beetje doorgaan. En dan vrijdag dan draait de wind weer naar het westen. En komt er wat meer lucht vanaf de Noordzee. Toch blijft het voorlopig zomers met dagelijkse temperaturen van 27 tot 30 graden. Dat betekent dat het Nationaal Hitteplan ook weer uit de kast is gehaald. Weet je wat je doet? Je gaat gewoon naar een huisje aan zee. House aan zee, Peter Fox.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Hoe vaak dit nummer niet meegezongen is in 2009 van Peter Fox. Ik weet nog dat wij toen de tijd een horeca hadden op camping in Kampen. Bestaat al lang niet meer helaas. Het is nu weer een groot bungalowpark geworden. Maar de schamde deze ook heel regelmatig uit de boksen. Ja, de langste vliegtijd die er ooit is geweest. Ik heb het over de luchtvaartmaatschappij Qantas. Want die heeft vandaag een luchtvaartgeschiedenis geschreven. Een Airbus A350 van de luchtvaartmaatschappij vloog in 24 uur en 23 minuten non-stop van Melbourne naar Toulouse. En dat is de langste vlucht ooit. Nou, waarschijnlijk komen ze dan in het Guinness Book of Records. Ik weet het niet, maar ruim 3,6 miljoen mensen hebben de vlucht gevolgd. Ja, ik denk dan van ik heb wel wat anders te doen. Maar goed, je hebt van die mensen die houden daar ontzettend van. En het Pentagon verandert telling gesneuvelde soldaten. Want Trump wil impactoorlog klein houden. En dan ga je maar wat aanpassingen doen in de tekst. Een aanpassing in de telling van de gesneuvelde en gewonde Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten leidt in de VS tot kritiek. Sinds het conflict met Iran na een tijdelijke bestand opnieuw is opgeleid, worden slachtoffers ineens onder een andere categorie geschaard. Critici zeggen dat de president de impact van de oorlog zo voor het publiek klein probeert te houden. Zo zegt Amerika-correspondent Erik Mountain. 4 Amerikaanse militairen die de afgelopen weken zijn omgekomen, werden afgelopen week ineens niet langer meegerekend in het officiële dodental van deze oorlog. Dat zorgde toen al voor gefronste wenkbrauwen. Maar volgens de woordvoerder van het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, was er sprake van het verdoezelen van dodelijke slachtoffers, maar van een tijdelijke datastoring. Nee, geloof het niet. Ik was even stil, ik moest even nadenken van, zou dat zomaar kunnen? Maar we hebben het hier wel over de regering in Amerika. En dan zeg ik, nee, ongetwijfeld niet. Trouwens, de Democraten die willen Infantino graag spreken in verband met banden met president Trump. Of dat gaat gebeuren, ja, dat is maar de vraag. Maar het zou goed zijn als het een keer gebeurt, want daar gebeuren dingen nou die kunnen het daglicht niet zien. Love Unlimited. I'm so glad I'm a woman. Tuurlijk ben ik dat.

Lekker zonnig Riguera en no tango dinero. Ja, lekkere zonnige muziek die niet zal ontbreken de komende dagen hier bij Lou FM. Het is een beetje komkommertijd als het gaat om het nieuws. Natuurlijk, er is altijd wel nieuws. Nieuws blijft nooit uit, maar het is allemaal niet zoveel. Ook niet hier lokaal. Ja, diverse evenementen, maar dan houden we toch wel van op de hoogte. Ja, deze kan ik nog wel even meenemen. Want olie- en gasconcern Qatar Energy blijft voorlopig minder vloeibaar gemaakt aardgas aan Europa leveren. Door de oorlog in het Midden-Oosten kan het bedrijf zijn afspraken niet nakomen. En daarom beroept het zich opnieuw op overmacht. Daarmee verslechtert het vooruitzicht voor de gasvoorziening in Europa, dat moeite heeft de voorraden tijdig aan te vullen in aanloop naar de winter. Qatar is normaal gesproken een van 's werelds grootste exporteurs van LNG. Gasinstallaties in Qatar hebben dit jaar te maken gehad met meerdere Iraanse vergeldingsaanvallen. Volgens ingewijden blijft het Qatarese staatsbedrijf tot eind september minder ING leveren aan Europa. Of LNG is het eigenlijk, sorry. Ik dacht dat het hoofdste letter I was, maar dat is het dus echt niet. Nou, eens even kijken wat we nog meer te melden hebben. Maar nee, voor de rest is het niet vermeldingswaard. Dus we gaan lekker verder met muziek. Sonny en Cher staan voor jou klaar. I got you, babe.

Laten we vooropstellen, alles leuk is van Guus Meeuwis en Van Gant, maar dit is wel een van zijn mooiste hoor, zo ver weg. Turn Back the Clock van Johnny Hates Jazz en Sonny & Cher, daar begonnen we dit blokje van drie mee. En I Got You Babe. Inmiddels ruim 2:15 geworden, hoog tijd om de programmering van vandaag met jou door te nemen. Nou, die gaat er nog eventjes door hoor, want zo meteen na twee uur, het is lang 12 uur geweest natuurlijk, dan hebben we topdag en er staat hier nog Aad Withaar. Ik heb verzuimd om daar weer de originele naam bij te zetten. En dat is natuurlijk Gerrit J. Top. Dat gaat door tot 4:00 in de middag. Daarna gezellige muziek in de muziekcarousel. En om 6:00 Ellen versus Rob met Ellen Pitlow en Rob Terkonis. Dan gaan we over naar Stemloos. Instrumentaal gepresenteerd door Ben Ransdorp. En hij doet zijn mond wel open. Gevolgd door Love Songs door dezelfde Ben. Dan een herhaling van Wat Wij Willen Weten van gisterenavond met Rob en Egbert. En dan gaan we de nacht in met de muziekcarousel om 7:00 verder te gaan met de bekende ochtendspit. Zo, daar zijn we helemaal doorheen. Heb ik nog best wel een leuk bericht voor René LeBlanc. Mis ik neem aan dat ik het zo uitspreek. Ik ben niet zo'n fan van De Beste Man. Maar zijn lied die hij geschreven heeft, die komt op een nieuw album van niemand minder dan de Britse wereldster Engelbert Humperdinck. Popzanger Humperdinck, bekend van hits als Release Me en The Last Waltz, verkocht wereldwijd meer dan 150 miljoen platen en ontving tientallen gouden en platina onderscheidingen. Dat juist hij een lied opneemt van de Gelderse artiest voelt voor LeBlanc als een kippenvel moment. Vorig jaar september was hij te gast bij een concert in Antwerpen van deze Humperdinck. Nou, ze kwamen met elkaar aan de praat en hij vertelde erg veel over zijn vrouw Patricia. Ja, die Humperdinck dan, hè, niet over verwarring brengen, die in februari 2021 op 85-jarige leeftijd overleed. Nou, op een gegeven moment dacht LeBlanc van, nou, daar ga ik eens even een nummer over schrijven. En wat blijkt? Het lied Always My Love krijgt nog een prominente plek op Humperdinck's nieuwste album Faithfully. Nou, ik ben heel benieuwd, want die hebben we natuurlijk niet. Die is nog niet te horen. Dat is allemaal nog onder embargo, zoals dat zo mooi heet. Maar wel deze klaarstaan voor René LeBlanc, My Sexy Lady. MUZIEK

Allebei gedraaid. Engelbert Humperdinck en Quando. En dus die René Leblanc, die dus een nummer heeft geschreven voor deze Humperdinck. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n fan van René. Maar goed, misschien heb jij me ontzettend leuk gevonden. En dat is dan ook het allerbelangrijkste. Inmiddels 6 minuten voor 2. We zijn met het staartje bezig van middag matinee tot 2 hier op Blue FM. Nou, ik heb nog een 2 tapplaten voor je hoor. Dus geen nood. Bruce Springsteen onder andere en Working on a Dream.

Cannibals himself, Bruce Springsteen. En dat is de ene laatste plaat hier in middagmatinee. Gerrit die is al hier druk bezig om zijn playlist samen te stellen voor natuurlijk een topdag vanaf 2 uur, dus na het nieuws. Ik bedank je voor het luisteren. Morgen even geen middagmatinee voor mij. Maar ik hoorde van Aad dat hij zijn best ging doen om er wel wat van te maken. Dus daar zou ik erg blij mee zijn als dat lukt. Donderdag, dan zijn we er gewoon weer. Dus ik maak graag een afspraak met je. Zelfde tijd, zelfde plek. Geniet van het weer. En vooral naar buiten gaan als je de mogelijkheid hebt. Maar zet de koptelefoon op en de radio aan. Want topdag wil je natuurlijk niet missen. Dit is de laatste voor dit uur. Robbie Williams en Mr. Bojangles. Dag. En Tony, bedankt hè.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een kwartier.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Gardens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: 105.5. Dit is Blue FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

Goedemiddag, loesteraars. Het is dinsdag, het is 28 juli 2026. Het is 8 minuten over 2. En buiten is het een graad of 28. Er is een zuidwestenwind kracht 2 à 3. Kortom, een mooie dag voor een mooie dag. Nou ja, als je houdt van het mooie weer. Hou je er niet van? Balen. Maar maak er een mooie dag van. En wij draaien natuurlijk de tophits van toen en van nu, van hier en van minder. En we vullen het aan met berichten uit de huis aan huis, de Stentor en eventuele andere media. We zijn begonnen met de bottenschijf van Belinda Kinnaar. Het is mijn leven, zegt ze. En even een waarschuwing vooraf voor de mensen die hun kunstgebied op een glaasje water hebben staan. Leg er even een schoteltje over, want we gaan beginnen met Tina Turner en Nutbush City Limits.

Andrea Berg, du hast mich 1000 Mal belogen. Ik kan er niks aan doen, ik kan er helemaal niks aan doen, maar als ik dit plaatje hoor, dan denk ik altijd aan politici. Ja, politici. Ik zal heel eerlijk zijn, ik heb deze playlist, alle muziek die ik nu draai, die heb ik dinsdags voor de verkiezingen heb ik die ook gedraaid. En deze heb ik toen speciaal voor de politici gedraaid. Ja, het vertrouwen groeide met de dag. Als kool net zo hard groeide als mijn vertrouwen in de politiek. Maar goed, we zitten bomvol. We hebben nog een hele hoop te doen. Dus we gaan vrolijk verder met Lucy Pearl, Dance Tonight.

Danny Sinclair, de lange hete zomer. Dat een mooi bruggetje is, een goed bruggetje naar het volgende onderwerp. Zoveel goede bruggen hebben we niet meer in Nederland, uiteindelijk. De zomervakantie is overal begonnen en de kampeerliefhebbers kunnen weer op pad met hun huis op wielen. Volgens het RDC, dat is het Centraal Bureau Mobiliteit Informatie, vraag me niet waarom of ze die afkorting hebben. Maar goed, volgens het RDC dat de vliegvoertuiggegevens verzamelt, staan er in Elburg 361 campers en 753 caravans geregistreerd. Waarvan eentje bij mij op de Dam. Jawel. De Sleurhut, hij blijft populair. In de Elburg staan er ongeveer twee keer zoveel caravans als campers. 5 jaar geleden waren er nog 747 caravans, nu zijn dat er 753. Who cares? De caravans die we achter onze auto hangen worden steeds zwaarder. Een lege caravan in Nederland woog 5 jaar geleden gemiddeld nog 1058 kilo. Deze zomer is dat 1102 kilo. Dat komt door twee tegengestelde trends, zegt Claudia van Engelenburg, de branchemanager caravan- en camperbedrijven bij BOVAG. BOVAG, hè? Caravans die worden luxer. Mensen willen luxere bedden, een aparte douche en toilet, een grotere koelkast, een airco. Ja, en ik heb er zelf ook nog een boiler in. En dat maakt materialen zwaarder. Tegelijk vragen steeds meer mensen, vooral jonge kopers, juist een compacte mini-caravan. Die zijn lichter en vragen minder stallingsruimte. Per saldo wint de vraag naar comfort. Een lege caravan in Elburg weegt gemiddeld 1119 kilo. Dat is iets meer dan de doorsnee Nederlandse caravan. Ik laat het hierbij. Want ja, we weten allemaal wel dat er een hele hoop caravans zijn. En dat ze ontzettend leuk zijn. En dat we er heel graag mee weggaan. Die van mij die staat, wat ik zeg, al op de Dam. En hij veert al een beetje, want hij heeft er zo ontzettend veel zin in om te gaan. Nou, niet voor mogelijk. We gaan verder met Teach-In in de Summer Night.

Fjordo Aliso. Met een vogel, non-foglio Mica La Luna. Oftewel, ik vraag je niet om de maan, ik vraag je de onmogelijke niet. Daarvoor hadden we Donna Summer. Met Lady of the Night. Met daarin meer akkoorden als Donald Trump ooit heeft gesloten. Bijna ongelogen waar. We gaan vrolijk verder, want we zitten bomvol met Air Supply. All Out of Love.

Die on This Hill van Sienna Spiro. Een nummer van het afgelopen jaar. Stond hij nog volop in de hits. Het is 2:02. En daarmee zijn we aan het einde van het eerste uur. We waren er weer rap doorheen. Heel snel, heel snel. En we sluiten nu af met Let's Kiss Jenka van de Dutch Swing and College Band.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Voor Nijkerk 3 kilometer en 10 minuten extra. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Daar zijn we weer met het tweede uur van Toptijd. We zijn weer te ontvangen zoals te doen gebruikelijk op het internet. De FM op DAB Plus en altijd met ADD natuurlijk. We zijn dit uur begonnen met Loop maar gewoon van Goed Mooi Werk. En we gaan met spoed door. Aas de Braan weer. De Hoe met Concern van Chris Andrews.

0: Aldus Britney Spears.
1: One more time. Daarvoor hadden we Bankubeval van de Erste Allgemeine Verunsicherung. Wie kent hem niet?
0: Ik?
1: Nee, helemaal goed. Ik heb een nieuwtje uit de Stentor. Over een brandje. Wel in de buurtgemeente. Slecht nieuws uit onze eigen gemeente. Daar hou ik niet van. Maar de buurtgemeente, prima. Bij een leegstaand bedrijfsgebouw in Nunspeet is maandagavond brand uitgebroken. Het pand wacht al jaren op de slopershamer om plaats te maken voor woningen. De brand brak vlak voor 9 uur uit in het voormalige kantoorpand aan de F.A. Molijnlaan in Nunspeet. De brandweer rukte met meerdere wagens uit om het vuur te blussen. Ongeveer een uur na de eerste melding kon het zijn brandmeester worden gegeven. Hoe de brand is ontstaan is vooralsnog onbekend en brandstichting wordt niet uitgesloten. Als ik kan kiezen, heel eerlijk, als ik kan kiezen tussen brandmeester of badmeester. Ja, badmeester dus. We moeten snel verder, want we zijn natuurlijk hier helemaal vol. We hebben Dave met Danser maintenant.

Venus van Shocking Blue. Maar wat er nou Shocking Blue aan Mariska Veres was, ik weet het niet meer. Heel lang geleden. Heel erg lang geleden. Daarvoor hadden we Gerard Joling. Maar vanavond. En nu hebben we weer een nieuwtje uit de Stentor. Gelderland vreest dat de komst van een megakazerne in Zeewolde verkeersproblemen gaat veroorzaken. De provincie wil daarom dat het Rijk 275 miljoen uittrekt om de doorstroming van verkeer op de Veluwe te garanderen. Meer drukte op de wegen in Gelderland, dat verwachtte de provincie. Met de komst van de megakazerne net over de grens in Flevoland. Dat bleek uit een reactie die Gelderland indiende op de plannen van Defensie. De provincie stemde de inhoud af met onder meer de gemeente Ermelo, Nijkerk, Apeldoorn en Harderwijk. Defensie gaat tussen 2029 en 2035 aan de Spiekweg in Zeewolde, dat is in Flevoland dus, een nieuwe kazerne bouwen voor ondersteunende diensten van de landmacht. Het moet ruimte bieden aan 6000 medewerkers en 1000 leerlingen. Die kazerne zorgt, volgens de provincie Gelderland, voor meer verkeer tussen Zeewolde en andere defensielocaties op de Veluwe. Denk aan de kazernes in Ermelo en Stroe. Later komt daar nog het Korps Mariniers in Nieuw-Billingen bij. Ja, die kunnen gewoon domweg door het Veluwemeer lopen hoor. Er zijn mariniers voor, als ze vak moeten leren. Het gaat om de verplaatsing van defensiepersoneel en materieel. Terwijl die wegen nu aan vol zitten, zegt de woordvoerder Everdien Gunsing namens Gelderland. In de plannen schrijft Defensie dat ze meer onderzoek gaat doen naar de gevolgen op de directe omgeving. Specifiek noemt de Defensie de verkeersstroom van en naar Nijkerk. Aldus de Stentor. Nou, mijn verhaal gaat nog even door. Maar we zijn hier om muziek te draaien en niet om... Juist. We gaan verder met Bobby Brown. Good enough.

Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymed. Daarvoor hadden we La Luce Buena della Stella van Eros Ramazzotti. En nog een zangeres, waarvan ik de naam even vergeten ben. Helaas. We hebben een nieuwtje uit de... van de Veluwe Randmeren Media Groep. Wat een woord zeg. Retractoren stond maandagavond langs de Oosterweg tussen Oldebroek en Oosterwolde. Boeren en sympathisanten kwamen daarbij heen uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Met protestborden en zichtbare aanwezigheid langs de weg wilden zij hun zorgen onder de aandacht brengen. De actie sloot aan bij vergelijkbare protesten die op verschillende plaatsen in het land werden gehouden. Ook mensen die zelf geen boer zijn sloten zich bij de actie aan. Volgens de deelnemers is het beleid dat onlangs bekendgemaakt wordt niet houdbaar voor de agrarische sector. Dit beleid kan gewoon niet, linksom of rechtsom. Het is destructief, aldus Hanneke Westendorp, aanduwer van de protestactie in Oldebroek. Hanneke vertelt al 40 jaar op het platteland te wonen en zich zorgen te maken over de gevolgen van het beleid voor boerengezinnen en andere ondernemers. De actievoerders benadrukken dat het protest vreedzaam moest verlopen. Op verschillende plaatsen werden rooksignalen gebruikt om de acties zichtbaar te maken. Oh, dus daarom brandt het in het zuiden van Frankrijk. Het zijn rooksignalen. Ja, goed. En door. Veiligheid bleef daarbij volgens de deelnemers belangrijk. Hanneke sprak haar zorgen uit over de gevolgen van de stikstofplannen voor de toekomst van de boerenbedrijven. Volgens haar blijft het bovendien niet alleen bij de veehouderij. Het stopt niet met de boeren. Straks krijgen ook andere sectoren ermee te maken. Aldus Hanneke. Met de leus No Farmers No Food wilden de demonstranten duidelijk maken dat volgens hen de hele samenleving belang heeft bij een sterke agrarische sector. De deelnemers hopen dat hun boodschap in Den Haag aankomt en dat ook burgers zich realiseren dat de gevolgen van het stikstofbeleid volgens hen verder reiken dan alleen de landbouw. Aldus de Veluwe Media Veluwe Randmeren Media Groep. Ja, ik krijg het er niet uit. We gaan verder met hoe heet die ook alweer? Fats Domino, Blueberry Hill. Dat is weer eens wat anders dan de Woldberg.

Lou FM maakt de Veluwe wakker met de beste muziek op 105.5 FM.

Oh, Lonesome Me van de Walkers. Hoe passelijk een week na de Vierdaagse. En daarmee zijn we aan het einde van het programma gekomen. Jawel, de tijd vloog voorbij. Hierna is er nog een uurtje muziekcarousel. En om eerlijk te zijn, ik heb geen idee of Brigitte Hemminger is om vanuit het college nog wat te vertellen. We luisteren nog even naar de Unknown Man van Vangelis. Maak er nog een topdok van. Ik ben op vakantie. Oh, trouwens, voor degene met hele boze plannen. De camera staat aan. En onze buren hebben een chihuahua van 75 kilo. Tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes 10 minuutjes vertraging. En 5 minuten oponthoud op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd. Een kapotte vrachtauto blokkeert daar de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna twee keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A27 vanuit Utrecht naar Almere over 4 kilometer tussen Hilversum en Eemnes. Vertraging daardoor is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: is geen plaats voor...
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust, 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: weer terug. Herman versus Rob.
1: Kan ook niet zonder mij. Nee,
0: ja, het was inderdaad heel ongezellig eigenlijk verleden week. Maar goed, dan gaan we 2 uurtjes lekkere muziek en allerlei nieuwswaardigheden. En ja, Ellen gaat de hele vakantie vertellen natuurlijk.
1: Nou, ik heb wel bizarre dingen meegemaakt, ja.
0: Maar je hebt er niet hoeven blussen?
1: Nee, ik niet hoeven blussen. Okay. Ik was wel in Frankrijk en ik heb niet in de brand gezeten. Maar ik heb wel besloten het eerste uur alleen maar Franse muziek te draaien.
0: Okay.
1: Dat deed ik ook voor de vakantie. Ja. 2 uur zou ik me aanpassen hoor. Maar mijn hart gaat echt uit naar Frankrijk. Ja, verschrikkelijk.
0: Ja,
1: Het is ook zo droog daar.
0: Ja, maar dan kan je ook bij Spanje uitgaan natuurlijk. Zelfs
1: ja, vooral. Ook. Maar ik was in Frankrijk, dus ik moet een keuze maken. Okay. Dan draai ik volgende week Spaanse
0: muziek. Was je in de buurt van Bordeaux?
1: Ja.
0: Aan de andere kant van Bordeaux, oké.
1: Périgord, dus dat zit er vlakbij.
0: Ja, oké, nou goed. Laten we hopen dat het goed gaat. Maar inmiddels laait het weer op allemaal in Frankrijk, heb ik begrepen.
1: Dus. Ja, ze hadden het onder controle, maar het is veel te heet. Dat is de ellende.
0: Dus nou goed, we gaan eerst even jouw muziek luisteren. Jij mag als eerste eventjes...
1: Zullen we dan gewoon maar even met een Frans liedje beginnen? Dan zal ik zo meteen vertellen hoe het daar allemaal is.
0: Ah, geweldig. Ja?

0: In-grid.
1: Oké, okay, zo heet ze ook.
0: Misschien heet ze In en met haar achternaam Grit. Of ja, ze heet Ingrid,
1: dat ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Geen idee.
1: Zou maar goed, dat, maakt niks uit.
0: Klopt dat in Frankrijk? Ingrid?
1: Nou, ik denk het niet. Ze zal een of andere rare naam opgenomen.
0: Artiestennaam heet dat.
1: Een artiestennaam.
0: Ja. Artiestennaam.
1: Hey, maar goed, jij bent naar Amerika, naar Frankrijk geweest. Weten we dat half Frankrijk een brander is? En toch ga je met een gerust hart ernaartoe.
0: Nee, het was toen nog niet uitgebroken.
1: Is dat zo?
0: Het is halverwege onze vakantie is het uitgebroken. Kijk, je weet wel dat het gigantisch droog is. Mm-hmm. Dat was het hier trouwens ook. Ik ben dolblij dat het een beetje geregend heeft. Want ja, bij ons was het natuurlijk ook gewoon linkersoep. En je gaat dan weg en dan moet je maar zien wat er gebeurt. Nee, dus ga je niet omdat het droog is. Ik zou nu niet gaan.
1: Nee, maar die brand is al veel eerder uitgebroken dan in Frankrijk.
0: Nee. In Spanje waren er branden. Er zijn trouwens overal branden. Hè? In Schotland is er een brand. Ja. In Zuid-Engeland, in Portugal, in Spanje. Frankrijk was bij Parijs. Want dat is ook
1: dat
0: nog dubieus.
1: Parijs, dat ja, klopt.
0: Precies, en nu was het dus in Lelande.
1: Ja, oké.
0: Dus ja, heftig. Heel heftig. Ik zal ik zo nog wat over vertellen. Ik wou even beginnen met dat je zo'n beep and go kunt aanschaffen voor een
1: beep
0: tolweg.
1: And go. Oh, tolweg. Dat gaat toch hartstikke goed, die dingen?
0: Ja, nou, dat is ook nog een dingetje. Die plak je op de ruit.
1: Ja.
0: En je moet dat ding bestellen. En dat duurt dus best even voordat je hem hebt. Dat zegt niemand erbij. Dus vlak voordat je vertrekt denk je, komt dat kreng nog?
1: Ik neem aan dat je bij de grens kan kopen ook.
0: Ja, nee, maar dat doet hij niet. Dus dat heeft geen zin. Ja. Dus je moet hem wel instellen en je kenteken moet erop en weet ik wat allemaal. Dus, dat was echt even een dingetje. Maar je kan dus gewoon dwars door die toldingen heen.
1: Door
0: je krijgt later
1: rijden.
0: De rekening.
1: Ja, dat weet ik. Dat
0: dus hij doet wiet en dan, de schade moeten we nog zien, maar het is echt super lekker. Je hoeft niet in de rij te staan, niks. Nee. Dus voor iedereen die gaat rijden, je hebt ook zo'n ding voor Italië.
1: Wat kost zoiets?
0: Weet ik veel, een paar tientjes.
1: Oké.
0: En dan, dat is een aanrader. Een dikke aanrader. De stress. Ik zat te denken, vroeger gingen wij op vakantie. En dan zat mijn moeder met een kaart. Zo groot als de hele auto.
1: Alle tolwegen te onvermijden.
0: En mijn vader te schelden dat zij niet op tijd vertelde waar hij naartoe moest. En dan gingen we in Parijs weer van de verkeerde dingen af. Ik weet nu nog uit mijn hoofd. Al die portes d'Italie. Ik denk, daar moeten we eraf. Nou ja, goed dat. En hoe heet het? Door de route, meneer en mevrouw, hoef je dat al niet meer te doen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dan heb je natuurlijk nog de vette stress van dat je geld moet hebben. Het kaartje, heb jij de ticket, heb je dit, heb je. Ja. Hoef je ook niet meer te doen met zo'n ding. Dus het leven wordt steeds makkelijker. Beep and go.
1: Je bent door België heen gekomen? Nee, hè?
0: Nee, heen.
1: Jullie zijn via Limburg gegaan.
0: Terug zijn we wel via Parijs en Antwerpen gegaan.
1: Okay.
0: Maar heen werd daarvoor gewaarschuwd. Dus wij dachten, laten we nou eens slim zijn en laten we via Maastricht gaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan vraag je dus AI daarom en dan zegt hij van rij maar gewoon over Parijs. Ik zeg volgens mij is het hartstikke druk, dus is dat niet zo slim. Nee, zegt AI dan, als ik jou was, zou ik in elk geval ook niet over Parijs gaan. Daar heb je dus ook allemaal helemaal niks aan. Je rijdt een heel eind om, maar ik moet wel zeggen dat wij super relaxed hebben gereden.
1: Over Luxemburg?
0: Ja, over Luxemburg. Ja. Waren het niet dat je de helft van de tijd op de snelweg gewoon tussen de tractoren zit?
1: Dat is toch leuk?
0: Dat mag er allemaal.
1: Waarom?
0: En de

0: benzine is heel leuk daar. 1,76 goedkoop. Goedkoopst getankt. Nou, jij weer.
1: Maar Maastricht, en dan moet je altijd nog een stukje over België, denk ik.
0: Ja, Maastricht, Luik.
1: Ja, inderdaad. En dan dat ga is over je... een paar maanden ook over. Dan moet je ook tol betalen in België.
0: Ja, dat is volgend jaar, hè?
1: Is dat volgend jaar? Ja. Okay.
0: Nou ja, als het zo doorgaat in Frankrijk, dan gaan we niet meer op vakantie naar Frankrijk.
1: Er is er niks meer over, wou je zeggen.
0: Nou, weet je hoe groot dat gebied is?
1: Ja, dat weet ik. Heb ik tenminste gehoord... Heel wat hectare.
0: Het is
1: een ander gebied dan wat hier in het harde gebeurd is. Dacht ja, dat het een groot was.
0: Verschrikkelijk gewoon. Ja, het is echt verschrikkelijk. En dan moet je voorstellen, hè, mensen die zijn hun hond of hun huis kwijt. Die moeten met hun hond. Ja, ik zag een beeld voor me. Er was een stel die was aan het eten in zo'n opvang. En de hele oude hond lag daarachter. En dan denk ik, arm dier, moet je dit ook nog meemaken? Ja. Ja, en die goed. Mensen natuurlijk ook. Je moet maar zo flexibel zijn. Wanneer heb je weer een huis?
1: Ja, klopt, ja.
0: Toch? Schrikkelijk.
1: Dat zei ze.
0: Weet je wat ik hoopte? Ik weet niet of ik de oplossing heb, hoor. Maar straks zijn de vakanties voorbij. En er zijn natuurlijk heel veel chalets, vakantiehuisjes, weet ik het allemaal. Misschien dat er een deal gemaakt kan worden dat die mensen tijdelijk daar kunnen wonen.
1: Nou ja, dat zal ook wel gaan gebeuren natuurlijk. Hoor.
0: Ja.
1: Dat is een gegeven natuurlijk, want je moet toch ergens gaan wonen, mensen.
0: Ja, want Bordeaux, weet je, kijk, ze hebben die buitenwijken ontruimd. Zijn er ook nog weer van die losers die gaan plunderen? Hè?
1: Ja,
0: dat
1: klopt,
0: ik denk, goh, ben je dan ook toch weer een held? Tjonge, jonge, jonge. Maar goed, doe maar. Maar het is gewoon, de lucht is gewoon heel naar. Het stinkt er naar rook. Het is natuurlijk heel ongezond. Dus ja, kan je daar blijven? Ik weet het niet.
1: Oh,
0: het
1: trekt er straks over. Het duurt een paar maanden voordat ze die... Ze hebben ze al gezegd, een paar maanden duurt het voordat die bosbranden over zijn. Want er zit allemaal in de grond ook allemaal. Maar dan komt er wel weer verse lucht aan. Alleen het ontzaggelijk zielig is al de kinderen, de beestjes in dat toestand.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: We hebben op televisie beelden gezien waarin ze de paarden gewoon hebben losgelaten lopen om weg te wezen.
0: Dus ik kan me van een vorige brand herinneren. En daar moest ik ineens ook aan denken dat iemand een 06-nummer op zijn paard had gespoten.
1: Okay.
0: Dat ik denk, wat slim, weet je? Want een hond heeft natuurlijk een chip die je snel kan uitlezen of een band om met
1: een paard iets?
0: Nee, een paard
1: Waarom
0: heeft wel
1: niet?
0: Een chip, maar, maar goed, die kan je niet snel uitlezen. Het handigste is toch zo'n penning om de nek. Daar heb ik het in het dierenprogramma ook vaak over. Maar hoe slim is het om je 06-nummer desnoods met een stift op je paard te zetten.
1: Ja, ja, ja,
0: maar het was een drama wat daar gebeurde. Echt, mijn hart huilt als ik dat zie. Schrikkelijk.
1: Hé, maar jullie hebben een week gezeten daar en toch ook vroeger weggegaan.
0: Nee. We zouden zaterdag weggaan.
1: Ja.
0: En eigenlijk ook niet zo heel erg vroeg. Alleen vrijdag kreeg ik al een beetje de zenuwen, want wij wilden tanken. En... Ja, er waren een heleboel tankstations. Dan mocht je maximaal €30.
1: Waarom?
0: Er was geen aanvoer. Dus ik denk, lekker dan. Straks moet je weg. Want Dordogne ook, hè. Dat is wachten dat er brand komt. Zo droog. Niet te geloven. En toen dacht ik, dan kun je dus niet weg. Dus dat vond ik al niet prettig. En nou ja, goed. Wij waren van plan om gewoon nog gezellig een nachtje daar te slapen. En... Nou ja, midden in de nacht wordt Rien wakker. En die zegt van... Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ruik gewoon brand. En de hele auto zit onder de as. Dus ja, wat doe je dan?
1: Ja, dat is maar één keuze.
0: Nou, ik was ook gelijk wakker. Ik zeg, ga douchen, pak de hele boel in, we gaan.
1: Ja.
0: Maar ja, wij konden weg. Nou, jij weer. Heel veel mensen konden niet weg.
1: Ja, en hoe was je huisje waar je zat? Of hotel, wat was het?
0: Nee, het was heel erg leuk. Een soort boerenhoeve.
1: Okay.
0: Met verschillende... normaal kunnen daar ook verschillende gezinnen zitten. Maar Rien vond het leuk om met de hele familie opeens te... We waren nogal met wat. En ja, het was geweldig. Ja. Moet je je voorstellen, zo lekker boers ingericht. Grote open haard. Wil je niet als het zo warm is. Maar goed, het was er wel. En dan tussen die... Als je zo'n hoeve hebt, is vaak zo'n hoeveijzerachtig ding. Een enorme tafel waar denk ik wel 30 mensen aan konden. Met lampjes erboven. Ja, leuker kan je het niet bedenken.
1: Ja,
0: zwembad erbij, fantastisch.
1: Dus je hebt in ieder geval genoten.
0: Ja, het was heel erg leuk. Heel leuk.
1: Nou, ja, geweldig.
0: Ja.
1: Eens even kijken. Ga je nog eentje pakken? Voor je nog maar een Frans wat dat betreft.
0: Ja, we doen nog even een Frans liedje. Stromae ben jij minder van. Maar goed.
1: We gaan het meemaken.
0: Speciaal voor Lelande.

0: Wat zegt hij allemaal?
1: Ja,
0: hij gaat dansen
1: niet.
0: Of zo.
1: Ik dacht precies, het wordt tijd om weer eens te dansen. Maar dat zal even duren daar.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Goed. Nog wat al meer over jouw geweldige vakantie?
1: Even kijken, wat wou ik? Ik wou nog één ding vertellen. Oh ja. Wij zaten in de Dordogne.
0: Ja.
1: Maar we hebben de heenweg overnacht in Orléans.
0: Ja.
1: En op een hele mooie plek, een beetje het leek een heel oud buiten. Het bleek uit het begin 1900 te zijn, dus dat viel tegen.
0: Maar 1900 is nogal wat, zeg. Dat is te wat, 2 eeuwen terug.
1: Ja, nee, maar goed, zo'n oud kasteelachtig ding is meestal uit 1300 nog wat. Dat was het niet.
0: Okay.
1: Maar goed, dat werd gerund door een Vietnamese mevrouw en meneer.
0: Okay.
1: Het grappige was, die meneer zei dat hij dokter was. Dat zal hij ook wel zijn geweest. Alleen hij sprak geen woord Engels. Dat ik denk, dat is wel apart. En zijn Vietnamese vrouw had zo'n Vietnamees voertuig in de tuin gezet. Ja. Dus dat was ook al heel dubie. Maar ontzettend aardige mensen. Dat heb je niet altijd in Frankrijk. En nou ja, goed. Zij wilde een praatje maken. En nou ja, zij hadden een diner voor 3 tientjes. Gaat nergens over. Wijn, voorgerecht, hoofdgerecht,
0: toetje. Nou, ik hoop te eten is, maar goed, een ander verhaal.
1: Nou ja, Rindy keek op een gegeven moment in de keuken. En die zei van, hij zegt, het is niet helemaal fris en fruitig daar. De katten lopen daar over het aanrecht. En de volgende dag zitten wij daar te ontbijten. En dan zie je dus al dat het kleedje niet vervangen is enzovoort. Nou, ik heb in een pannenkoekenhuis gewerkt.
0: Nou, wat kan je hebben voor 30 euro? Dat kan net zo.
1: Nee, maar goed, weet je, het is natuurlijk niet heel fris en fruitig. Maar doe maar. Maar nou komt het. Hij stond de hele tijd met zijn neus bovenop dat buffet.
0: Ja.
1: En uiteindelijk ging hij het tafeltje afruimen wat naast ons was. En toen dacht ik, ja, ik heb altijd geleerd, zelfs in de pannenkoekenhuizen. Alles gaat mee, kleedje gaat eraf,
0: de
1: schoon, opnieuw dekken
0: klaar,
1: en opschieten. Maar dat deed hij niet. Hij keek overal en dan ging hij het mes omhoog doen. En dan kreeg je zo'n soort inspectie. Schoon genoeg, niet schoon. En werd het gewoon weer teruggelegd. Dat ik denk, nou, dat vind ik ook wel bizar.
0: Ja,
1: dan zit je toch naar te kijken en dat lijkt wel een soort bananensplit, of niet dan?
0: Ik zou een heel ander verhaal. Vroeger heb ik bij een open haardenfirma gezeten, Helix. En dat was meneer Lindeman. Hij leeft wel maar heel oud inmiddels. Mevrouw Lindeman en meneer Lindeman, die waren eigenaar van dat bedrijf. En ik had altijd zaterdagse showroom gebeuren en alles dingen meer. En iedereen kreeg altijd koffie in een plastic bekertje. En uiteindelijk haalde
1: het is heel vies.
0: Ja, nee, echt waar. En achter de, nou, ik weet niet of het vies was, maar goed, maakt niks uit. Maar achter de keuken was een beetje afgeschermd van de showroom. En gem klopen die keuken in. Staat de oude Linneman, die staat die plastic bekertjes, staat die schoon te maken.
1: Echt waar? Ja. Godverdomme.
0: Dus wat dat betreft kan nog erger.
1: Maar goed, weet je, het feit dat hij ze nog schoonmaakt, dat zegt nog iets.
0: Ja.
1: Deze man schat in dat het wel of niet gebruikt is.
0: Ja, okay,
1: nou, wie weet heeft iemand met we hadden corona een poosje geleden. Ik zal er geen grapjes over maken. Maar zo krijg je dat. Of niet dan? Nou, ik vond het heel bizar.
0: Maar jullie zijn niet ziek geworden.
1: Nee, we zijn niet ziek geworden. En ik vind dat soort dingen altijd wel. Dan zit ik ernaar te kijken en dan denk
0: leuk.
1: Ik van, dit geloof je gewoon weer niet.
0: Ja,
1: maar ja, dus wel.
0: Ja, daarom is toch leuk. Zoiets moet kunnen, toch?
1: Ja, nou ja. Dat dus. Heb jij intussen tijd een muziekje gevonden? Of is niet
0: ik heb wel een leuk muziekje, maar ik weet niet of je Sera vind je wel leuk. Maar
1: ja,
0: dat is
1: Sera
0: geen,
1: vind ik wel oké.
0: Dat is geen Frans muziekje natuurlijk, maar ik heb nu ook wel genoeg gehad, die 2 Fransen.
1: Ja, maar ik heb nog een paar Franse nummers.
0: Ja,
1: dus,
0: maar dan gaan we straks even naar luisteren. Daar komt ze.

0: Dat was Sera, de nieuwe.
1: Ja, dat is goed.
0: Ik weet niet of dat inderdaad goed is. Zullen we die uitzetten? Anders gaan we meteen het liedje wat straks weer doen.
1: Zoe,
0: die komt bij de beste zangers.
1: Oh, leuk. Ja. Dat begint over 2 weken, zei je.
0: Nou, 29 augustus. Ik ben iets te enthousiast geweest. Maar goed, over 4 weken begint dat. En dan kunnen ze ook wel even praten wie er allemaal deelnemen. Frankrijk hebben we gehad.
1: Ja.
0: Hoe is het met je peren gegaan?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, oké.
1: Dus hebben zich goed gedragen. Ja. Maar mijn andere paarden gedroegen zich tijdens de vakantie ook wel te goed, hoor. Dan gingen ze naar buiten en dan had je er geen kind aan.
0: Ja.
1: Maar dat was wel grappig. Normaal haalde ik mijn vorige setje, zullen we maar zeggen, dan binnen. En dan begon gelijk het gezeur weer. Dan haalde je er even eentje weg en dan was het weer oorlog. En het grappige is nu, want ik denk, ja, ze hebben 9 dagen met z'n tweeën gestaan en niemand heeft ze uit elkaar gehaald. En dat heb ik vandaag
0: maar
1: dus gedaan.
0: Niet, ja, buiten op het vel in het
1: ja, ze konden lekker in de wei blijven. Ja. Het was niet zo heet. Het is nu weer te heet. Het is te vliegerig. Maar goed,
0: maar
1: dat lukt.
0: Gaan ze s'nachts van naar binnen toe of blijven ze
1: buiten?
0: Nee,
1: dan blijven ze buiten. Oh, okay. Ik heb zo'n wolvenraster eromheen. Ja. Voor zover dat helpt. Maar dat heb ik wel. En ja, ze hebben het hartstikke goed gedaan. Ja, en ik dacht gisteren van, ik haal ze weer even uit elkaar. Zou dat lukken? En dat ging prima. Dus ik kan nu wel door gaan pakken.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd dan.
1: Dus dat
0: he?
1: Gaat goed.
0: Goeie vakantie. Leuk met de kinderen en kleinkinderen. Nou, wat wil je nou nog meer?
1: Nou, ik heb nog een debakel.
0: Ach, nee, wat nu weer?
1: Ik heb een stel lovebirds. Ja, dat is ook nog wel even grappig. Wij hebben boerenzwaluwen. En ik heb een uitzending gehad van de vogelbescherming. Boerenzwaluwen, die zijn beschermd.
0: Ja.
1: Die hebben het moeilijk. Wist je trouwens dat die in Nederland kleintjes krijgen en dat ze dan naar Afrika vliegen?
0: Nee, dat wist ik niet, maar ik kan er wel bij voorstellen. Ja.
1: Nou, dat doen zij dus.
0: Andere vogels ook, hè?
1: Ja. Nou hebben wij een hele grote kapscheur. En daar kunnen ze erin en eruit. En ze kunnen doen wat ze willen. En allemaal leuk. Nou, dit setje denkt nee. We gaan lekker in de schuur zitten. Dus nou, we hebben eigenlijk al weken lang...
0: Moet je de deur open houden.
1: Ja, dat is eigenlijk wat het is. Dus we hebben al weken gezeur. Maar goed, dan zorg ik dat zoveel mogelijk die deur open is. En dan is het zelfs een soort afspraak. Wanneer ga jij weg? Wanneer ga jij weg? Wil je even opletten voor die vogels? Nou goed, tijdens...
0: Maar hoe bedoel je opletten voor die vogels? Die gaan toch in en uit?
1: Ja, maar die kunnen toch, als de deur dicht zit,
0: ja,
1: de
0: deur
1: laat je
0: toch openstaan?
1: Ja, hallo, als je op vakantie gaat, laat jij de deur openstaan.
0: Ja, nou oké, goed, dat is een ander
1: verhaal. Nee, dat bedoel ik. Dus dat kon niet. Dus ik had iemand die zorgde voor de paarden, iemand die schepte de mest. En ik heb 2 hele lieve buurvrouwen. Dus ik zei, kun je ons redden met die vogels? Ik trek dat niet als ik terugkom en ik heb allemaal dode vogels daar liggen. Dat wil ik niet. Nou, dat hebben zij dus fantastisch gedaan, de hele vakantie. We hebben het een van de kleintjes al Pip genoemd. Helemaal leuk. Ik kom vanmorgen de deur uit.
0: Ja.
1: Wie ligt er op de grond?
0: Dood.
1: Pip. Nou, hij was dus niet dood.
0: Oké, hij was uit het nest gevallen.
1: Ja, maar dat nest zit op 4 meter hoog. Ja, dus ze zeggen van, je moet hem terugzetten. Het liefste kon niet. Dus ik in paniek, joh. En ik denk, ja, nou heb ik dat dierenprogramma. Wat moet ik nou doen? En ik denk, ik bel de dierenambulance. Kan mij het schelen.
0: Ja, logisch.
1: En nou goed, dus ze zeiden dus eerst, je moet hem in een doosje zetten. Ik vertel maar gelijk even voor andere mensen met boerenzwaluwtjes. Want dat zijn echt belangrijke vogeltjes. En nou, je moet ze dus in een doosje zetten waar ze wel uit kunnen. De Aldi heeft van die fantastische doosjes met zo'n halve kant eruit. Anders moet je even een kant eruit halen.
0: Ja.
1: Papier erin, bijvoorbeeld keukenpapier. Dan moet je hem heel voorzichtig oppakken. Want ik weet niet dat hij in 4 meter, dat hij zijn poten gebroken heeft. Geen idee. Ja. En toen dacht ik, laat ik hem heel slim op de trailer zetten. Dat is ongeveer, weet ik veel, 1,5 meter van die 4 meter vandaan. Maar goed, dat ding zat helemaal in een hoekje zielig te zitten. En toen dacht ik, ja, ik bel gewoon weer die dierenambulance. Of dit wel goed gaat. Want ik had gelezen, als ze op de grond zitten, dan voeren die ouders niet meer.
0: Nee.
1: En ik hoopte dat als ze in dat doosje gingen, dat en zo dicht mogelijk bij dat nest, dat wel lukt. Het had allemaal al veertjes. Heel klein vogeltje. Nou ja, goed. Dierenambulance komt daarvoor. Dat is echt geweldig. En van de Ark is dat.
0: Ja.
1: Die zijn ook wel eens in de uitzending geweest. Nou ja, goed. En hij zei dat ik het goed gedaan had. Alleen nu moeten die ouders weer gaan voeren.
0: Ja.
1: En dan hoop ik dat op een dag Pip is uitgevlogen.
0: Wat moet jij straks gaan voeren?
1: Nee, dat schijn je niet te moeten doen. Okay. Want dat doen wij niet goed. Okay. Dus je moet niet ermee gaan zitten bemoeien. Geen water geven, nee. Niks. Die ouders moeten dat doen. Want anders kunnen ze ook niet naar Afrika vliegen straks.
0: Nee, dat begrijp ik, ja.
1: Okay. Maar nou heb ik dus al die weken de deur open. De hele vakantie alles geregeld. Valt er een uit het nest. Weet je niet zielig?
0: Hoeveel zitten er in het nest? Dat weet je niet.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Ik
1: kan niet zien.
0: Hoeveel zitten er? Normaal 3, 4? Zo'n beetje,
1: zal ik
0: denk
1: dat eens opzoeken zo? Ja, ik weet het niet. Nee, ik kan het niet zien.
0: Leuk.
1: Gewoon.
0: Dus leuk, ja, thuiskomen.
1: Ja. Dus nou, dat hadden we vandaag. Dus weer stress. Enzovoort. Want toch maar weer een Frans liedje, hè?
0: Mooi.
1: Doen we even speciaal. Het hele uur is Frans. Het volgende uur stopt ermee.
0: Ja, dat vrees ik al, ja.
1: Tadaa.

0: zeggen, de liedjes die je op één na vind ik wel leuk. We hebben trouwens, ik heb nu dus, terwijl jij op vakantie was, vier keer ben ik aangesproken over het feit dat Ellen vs. Robson ook een leuk programma is.
1: Wie zegt dat
0: dan? Dat maakt niet uit. Tijmer heb ik je aangesproken, dat heb ik het eerder gezegd. En vanochtend liep ik langs iemand die ging op vakantie. Die heb vroeger ook bij de Loe gezeten. Goh, ga je op vakantie? Ja, ik ga naar Denny toe, maar dan kan ik Loe ook ontvangen. Kan ik ook. Ja, dat is echt wel. Ik krijg het al langzaam een beetje een reactie. En dan is het eigenlijk. Tijmer gaf het perfect aan. Die zegt van ja, het is lekker schuren tegen elkaar aan.
1: Ja, alleen, dat is ook het idee.
0: Dus dat is toch wel leuk. Je wat reacties krijgt en al soort dingen meer.
1: Nou, als we dan ook nog eens een appje krijgen, dat zou dan helemaal gerennig zijn, toch?
0: Ze kunnen ons gewoon bellen naar 0525-681899.
1: Ja, en anders even naar loemedia.nl, even helemaal naar beneden. Dan kan je een appje sturen. Ja. Kijk, want wij leuteren wat over die brand. En hoe heet het? Misschien heeft iemand iets meegemaakt. Misschien zijn er mensen die uit Frankrijk komen of uit Spanje of weet ik veel wat. Of
0: die een caravan
1: heb
0: moet
1: je
0: laten
1: ook
0: staan.
1: Een hoop plezier met zo'n bliep ding door die thee heen als je op vakantie gaat? Ja, weet
0: klopt,
1: het niet, toch?
0: Hey, even Frankrijk genoeg, denk ik. Hè? Daar komen we straks ongetwijfeld nog een keer op
1: terug. Ik heb alleen nog iets over Vietnamese zo.
0: Ja, oh, dat is die.
1: Dat sloffen, maar dat doen we straks.
0: Oh ja, nee, we zijn wel niet geïnteresseerd daarin.
1: Ben je
0: dat
1: geïnteresseerd in?
0: Ja, waarom nou, sloffen? Ze tillen hun benen niet op. Simpel is het.
1: Ja, maar
0: ze lopen altijd sloffies.
1: Zij sloften dus. Ja. Het was een
0: zij,
1: echtpaar.
0: Zij, dus waar jij logeerde.
1: Ja, wij logeerden in Frankrijk. Ja. En we hadden een Vietnamees echtpaar die boel runde. En een Fransman trouwens ook. En ik dacht, wat sloft die vrouw? En toen dacht ik van, volgens mij in Azië sloffen ze. En dat komt door de warmte, denk ik. Maar toen dacht ik, ja, dat moet ik toch even opzoeken, toch? Nou, in bepaalde Aziatische landen, met name Oost-Azië en Japan en Zuid-Korea, lopen mensen vaker sloffend. En dat wil zeggen dat ze hun voeten slepen over de grond.
0: Niet optillen.
1: Ja, het is ten eerste door het dat het warm is, maar het is ook het type schoenen wat ze aan hebben. Ze hebben namelijk slippers en flip-flops. Ja, ja.
0: Wat zijn flipflops?
1: Weet ik veel.
0: Kan je zo instappen of zo?
1: Flipflops. En ze hebben universele gastensloffen. En die traditionele kleding. Ja, en platgelopen schoenen als een instapper. Dat ken ik wel. Vroeger had je toch van die. Dat is ook weer Frans. Van die espadrilles.
0: Nooit van gehoord.
1: Jawel, ja, dat is een touwen zool. Met een soort canvas. De hele lekkere schoenen
0: daar
1: zijn dat.
0: Daar heb ik nooit op geloven.
1: Maar niemand loopt daar normaal op. Nee. Je loopt altijd die achterkant in. Dat deed ik ook altijd. Ik had altijd een paar zwarte. En dan aan het eind van het seizoen waren ze ook op. Dus nou, daarom sloffen ze.
0: Oké. Nou goed, we gaan nu even 29 augustus. De start van de beste zangers.
1: Ja.
0: 2026.
1: Oké.
0: En de deelnemers.
1: Ja.
0: Ze zijn al wat promotjes geweest op de tv. Dus.
1: Ja.
0: Maar jij kijkt geen tv, dus ja, dan zie je dat
1: hoezo,
0: niet.
1: Hoezo kijk ik geen tv?
0: Jij zegt, ik kijk geen tv.
1: Ik kijk wel tv.
0: Oh, okay,
1: we gaan het straks over B&B voor liefde hebben.
0: Ja, oké. Okay,
1: ben hier maar bij.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, dat dacht ik, ja.
0: Oké, ik neem het allemaal op dan en dan kijk ik op die manier. Maar goed, deelnemers. Yves Berens, ken je die?
1: Ja, ja.
0: Clouseau?
1: Ja, dat is natuurlijk uit mijn tijd.
0: Goed. Die is toch al, die is al 80 volgens mij.
1: Ja, nee, maar er is altijd één bejaarde bij, hè?
0: Oké. Die is ouder dan ik in ieder geval.
1: Ja, nee, hij Clouseau niet.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik zal zo even opzoeken.
0: Die is zeker 83.
1: Nee, joh, hou op. Maar vorige keer was Karin Bloemen een keertje. Hoe heet die man die in dat stadion iemand heeft omgereden? Marco Bakker. Er is altijd een oudere bij. Nou, dat is nu Clouseau.
0: Macroy. Nou, die ken je ook natuurlijk wel. Macroy.
1: Jean Goeyen. Is dat een tennisser?
0: Die heeft op het Eurovisie Songfestival. Zo kijk je ook naar. Dat weet je niet. Bizou. Bizou, dat ken ik niet.
1: Bizou, dat is een liedje. Dat is ook Frans. Ik ken het ook niet.
0: V. Klaas en Zoe Lief Lafay. Ik weet nog hoe ik het uit moet spreken. Maar dat is wel een Lafay ook.
1: Weet ik het. Nee, ze zou het wel niet uitspreken.
0: Maar die heeft. Nou ja, goed. Ze moeten elkaars liedjes gaan zingen. Dus gaat wel goed allemaal. Ik verheug me er wel op.
1: Ja, weet je, het is altijd leuk. Ik heb altijd wel een beetje moeite met dat ik dan niemand ken.
0: Ja, aan de andere kant. Dat ligt in jezelf.
1: Nee, maar zo hebben we Floor Jansen ook
0: leren kennen. Jij zit
1: alleen
0: maar in die oude muziek.
1: Ja, nee, maar goed, weet je, Yves Berendsen weet ik wel wat hij zingt.
0: Oké.
1: Dan word ik nou niet echt heel erg. Ga je daar wat van draaien dan?
0: Nee, ik ga het van gelukkig. Zoe ga ik het draaien.
1: Zoe.
0: Dan weet je ook wie voor die ook deelneemt. Maar een hele mooie stem heeft hij.
1: Waar kennen wij Zoe dan van?
0: Ja, ik ken hem, maar goed, jij bent niet hedendaags met je muziek, dus dan is het wat anders allemaal natuurlijk. Hè?
1: Nou ja, maar jij, als jij het zo goed weet, hoe zit dat dan met die Zoe?
0: Wat is een goeie zangeres is dat?
1: Oh ja. Ik zoek het wel even op.
0: Ze is volgens mij van islamitische afkomst en we gaan even luisteren naar hem.
1: En trouwens, die Koen Wouters van Clouseau, die is gewoon 58, hè?
0: Ja, dus een stuk ouder dan ik ben.
1: Keep on Dreaming, Koen Wouters, die doet mee. Die ken ik dan weer. Ik ga Zoe zoeken. Ga maar even draaien.

0: Ja, dat is gewoon nieuw. Zie je dat?
1: Nee, dat wat nou weer zo verdrietig is dat ik het nou weer uit moet leggen.
2: Nou, vertel.
1: Die Zoe de Hooy, die is bekend van The Voice of Holland. 2019, wat deed ik toen met mijn leven?
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Zeven jaar geleden.
2: Ja.
1: Nou, ze is me niet bijgebleven. Het is een hele mooie meid. Maar wat ik jammer vind...
2: Voor mij is ze een Molukse achtergrond.
1: Ja, ze is een mooie vrouw. Ja. En ze zingt mooi. Maar wat ik jammer vind... Kijk, weet je... ze gaan elkaars liedjes zingen.
2: Nou, dat hoeft niet altijd, hè?
1: Nee, maar goed. Zij heeft geen repertoire. Ga ik vanuit. En zo zijn er meer. En dan denk ik... Ja, wat gaan we dan zingen?
2: Nou, ik ga het meemaken.
1: Kijk, we kunnen alleen van Clouseau kennen we een liedje.
2: Nee, Yves Bienes ken je en Macrooy ken je.
1: Wie, nou, zet dan zo eens wat van Macrooy op.
2: Ja, is dat zo?
1: Weet ik ken wel Macron, maar dat is de president
2: dat
1: van
2: Macron.
1: Frankrijk.
2: Dat is Macron, daar ben je geweest. Ga weer over Frankrijk hebben jij.
1: Ja, nee, ja, maar de Macrooy, het zal.
2: Nee, oké, maar toch een nieuwigheidje. Het is nog niet helemaal 100% zeker, maar toch even kijken. Waar is het? De Pride Amsterdam aanstaande zaterdag.
1: Ja.
2: Ja, dat gaat zoals het nu eruit ziet. Het is nog niet bevestigd, maar Madonna gaat op een van de boten staan.
1: In zo'n roze pakje.
2: Ik weet niet, een roze pakje.
1: Ze heeft zo, ja, maar dan moet je even opzoeken. Maar. Madonna.
2: Die zijn...
1: Madonna 2026.
2: Ja.
1: Die heeft zo'n soort pakje.
2: Ja, maar het is hartstikke goed als die met de Pride meevaart.
1: Ja, nee, fantastisch.
2: Dat is, het is niet helemaal nog niet bevestigd hoor. Maar dat gaat wel. Ze hebben een nieuw liedje. En dat liedje dat gaat ze volgens mij op de Pride gaan ze zingen. Nou.
1: Is dat een rainbow song dan?
2: Bring You Love.
1: Okay.
2: Samen
1: nou,
2: met Sabrina
1: Carpenter. Ik vond pakje een beetje dat ik denk van...
2: Oma, hè?
1: Ja, als je nou bijna 70 bent, weet ik niet of het nodig is om dat pakje aan te trekken. Okay. Maar goed.
2: Stel ook bij de... Want ze zat in de halftime... pauze van de WK, hè? Voetbal.
1: Maar ja, ik heb een paar dingen
2: dat
1: gezien
2: veel,
1: op
2: dat
1: internet.
2: Dat heb niet veel gezien. Is dat
1: ik durf niet eens met een hemdje te lopen, joh, ouwe en troep. En ik ben een stuk jonger dan zij. Maar ja, ik weet niet of je op een gegeven moment alles nog moet laten zien. Ik weet niet of dat nodig is.
2: Nee, ja, goed.
1: Maar
2: goed,
1: ja.
2: De zaak zo is altijd geweest, hè?
1: Jawel, maar ik weet je...
2: Het knalde er alle kanten uit.
1: Je kent nog dat Hotter Than My Daughter van Gordon. Daar zal ik straks nog even op terugkomen. Ja. Want er is één deelnemer die zou zo met Gordon verder kunnen in zijn leven... En daar zie je dan vrouwen van mijn leeftijd en ouder. Ja, die dan in kleding gaan lopen die geschikt is voor kinderen van 20. En dan denk ik, daar word je niet leuker van. Weet je, je kan beter dan gewoon iets ordentelijks aantrekken. Je hoeft niet alles te zien.
2: Ja, ze schijnt toch wat ze verdiend hebben in de WK in Rotterdam. In Amerika. Maar ze verdient er goed bij, volgens mij.
1: Absoluut. Maar goed, zij zal al het overtollige vel wel weg laten zagen. Ik weet niet, maar dat is dan zo, denk ik.
2: Ja, nou goed, zij zou het te kijken.
1: Nee, dat mag ze ook doen, hè. Dat is prima. Maar ik vond dat pakje dat ik dacht...
2: Ik vind het er niet uitzien.
1: Nee, nou jij zegt het, ik dacht het.
2: Dus dat is, maar goed, dat zei ze. Maar ze is er wel. En ja, het is een heel gerucht, maar die geruchten worden steeds strakker. Volgens mij gaat ze optreden op een van de boten. Het is de Wereld Pride, hè? Aanstaande zaterdag. Het is niet de Pride.
1: Ja, en het is natuurlijk echt, in Amerika een hoop gezeik, hè? En er zijn heel veel mensen die willen daar weg, hè?
2: Ja. Ja,
1: het is toch verschrikkelijk dat je gewoon niet mag houden van iemand waar jij voor kiest. Ik vind die branden verschrikkelijk, maar ik vind dat ook verschrikkelijk.
2: Ja,
1: verschrikkelijk gewoon.
2: Maar goed, ik hoop dat ze zaterdag mooi weer hebben. En normaal heb je elk jaar de Pride. En nu is echt de Wereld Pride. Dus ja, heel de wereld komt er straks op af. Dus ik hoop wel, en dat is het andere verhaal. Niet een of andere idioot komt met een vrachtwagen door de water en die kan rijden.
1: Ja,
2: maar het is daar zo gigantisch veel mensen dat. Gisteren waren er drie deelnemers van de Vierdaagse.
1: Had je ook bij WWW?
2: Ja, bij WWW hadden we twee dames. De zusters, de dames en Lammert zat. Die had 17 keer al gelopen. Maar daar zat ik ook even over. Zaterdag is er bij de Pride in Berlijn is er een vrachtwagen of een bus erin gereden. Zondag, wat was er zondag? Was er ook een probleem. En maandagochtend waren er ook zondag was er in Amerika, in Seattle, waren er een aantal... neergeschoten en maandag was er een of andere idioot in Parijs met messen aansteken gegaan. Ik denk van ja, goh, als je dan, daar had ik hem in de mei erover. Zeg, goh, dan lopen daar 45.000 man.
1: Ja, daar had het ook nog.
2: En zeg, hoeveel toeschouwers zijn er dan? Nou, het zouden wel, het staan gewoon 2 miljoen. Want je loopt echt, weet je, heb je wel eens de avondvierdaagse gedaan? Gelopen?
1: Nee, niet de avondvierdaagse, okay. Maar wel de vierdaagse. Ik heb hem niet gelopen, maar ik heb een jaar geketerd, een stuk meegelopen. Okay. Collega's van mij liepen. Hè?
2: Maar hun zeiden geven, waar je ook loopt, er staan gewoon mensen langs de weg.
1: Ja, absoluut.
2: Dus er moeten miljoenen langs de weg staan. Dan moeten we iets een of andere idioot te wezen. En dat zie je met zijn Pride ook weer eens dan.
1: En het erge is, hè, want die vierdaagse, dat is echt één groot feest. Overal is muziek. Iedereen helpt elkaar. Je wordt er gewoon doorheen gedanst eigenlijk. Ook al heb je zulke blaren dat je niet meer kan. En als je dit soort dingen gaat doen, doe het toch normaal. Ja,
2: er is ook niks tegen de beveiliging in zo'n situatie.
1: Nee, maar goed, dat zag je natuurlijk ook met die naald in Apeldoorn. Ja. Dat gewoon één meneer die op een verkeerde ochtend opstaat en denkt, ik ga mijn Fiat, weet ik veel wat. Dat was het niet, maar
2: sommige van die auto en die mensen die er overleden zijn allemaal. We gaan eventjes terug naar jouw Frankrijk.
1: Ja, we hebben nog één Frans nummer, hè? Ja, dat gaan we wel redden. Misschien kunnen we er ook nog maar met een Frans liedje uit. En daarna gaan we weer normaal doen.
2: Julien Claire?
1: Wat zei je? Nee, niet Julien Claire. Kijk, dit is professioneel, hè? Als je hem dan een beetje aanzet, dan praat je een beetje door.
2: We zijn professioneel.
1: Tot 9876 en dan knal je hem eruit.

0: We zitten nog 3,5 minuutjes hebben we.
1: Wat een timing, wat een timing.
0: Even, toch nog even dingetje om te vertellen. We hebben in jouw vakantie hebben we ook de schaakrobot in de uitzending gehad.
1: De schaakrobot?
0: Ja, de schaakrobot.
1: Oh ja, die lijkt wel een beetje op die robot die bij de Chinees de borden op komt halen.
0: Ja, alleen hij staat alleen vast op tafel.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar we hebben een uur hebben zitten praten met degene die het allemaal geregeld heeft.
1: Ja.
0: En die hebben gewoon een normale schakelrobot. Dat kost een klein vermogen natuurlijk. En die hebben uit China hebben ze geïmporteerd. En ja, dat gaat geweldig. Die robot doet ze uit zichzelf. Ze zetten gewoon voor een bord neer. En hij gaat gewoon nadenken en hij gaat aan de slag.
1: Maar ga je dan tegen die robot schaken?
0: Je kan tegen de robot. Daar kan je ook leren wat je moet doen en al onze dingen meer.
1: En wint hij altijd?
0: Dat ligt aan hoe hoog je hebt verschillende klassementen die erin zet. Levels erin zet.
1: Ja, je kan natuurlijk een spelletje kun je ook.
0: Zij zijn in Rotterdam is er eentje en Elburg is de tweede in Nederland. Die schaakrobot hebben.
1: En een hele domme vraag. Waarom wil je tegen een robot schaken?
0: Nou, misschien dat er te weinig leden zijn bij de schaakclub.
1: Ja, dat is ook wel een goeie. Dat is ook niet grappig.
0: Dat is natuurlijk ook een verhaal. Daardoor trekt het ook helemaal weer publiek. En je kan nu inderdaad in het huiken is dat inderdaad gaan. Ze kunnen zich helemaal wat laten zien. Er komen misschien wat nieuwe leden bij en alle soort dingen meer. En ja, als ik voorzitter was, zou wezen van die club en ik zou van schaken houden en ik zou voor 6.000-7.000 euro zo'n ding kunnen kopen, zou het geld hebben, zou ik het ook doen.
1: Ik moet elke keer denken aan een serie dat begon dan misschien wel met een schaakrobot, maar dat eindigde met een soort robot die dus gewoon bij je in huis zijn. En waar dat worden eigenlijk je beste vrienden en alles. Maar die robots die gingen op een gegeven moment tegen die mensen met z'n allen een beetje samenzweren. Dat is wel een beetje mijn angst.
0: Oké, nou ik zie het enige wat ik als robot ken, zie ik allemaal bij een Chinees. Meestal is het een Chinees die zo'n dingetje hebben rondrijden.
1: Oké.
0: Maar dan gebeurt er ook niet gek veel, want dan kunnen ze alleen met de borden erop gezet en dan wordt die naar tafel gebracht.
1: Ja, ik heb dat laatst bij het Chinees voor het eerst gezien. En ik vond dat wel grappig.
0: Maar dan moet het woord niet niet op je tafel gezet, dan moet er toch weer iemand bij. Maar ze kunnen wel één keer alles meenemen natuurlijk.
1: Ja, nou ja.
0: Waar gaan we ermee uit? Julien Claire.
1: Tot het volgende uur, zou ik maar zeggen.
0: Ja, tot straks.
1: Waar gaan we het over hebben? B&B voor liefde?
0: B&B, inderdaad.
1: What else heet dat? Tot zo. Tot.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crasht in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
2: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
1: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Ja, 2 uur alweer.
1: Iedereen weet ineens wat het woord discord betekent.
0: Is dat zo? Ik nog steeds niet hoor.
1: Ja, ik heb het al 3 keer uitgelegd.
0: Ja, ik vergeet het elke keer.
1: Nou, het is wel grappig. Je had toch bij Frits Spits of bij Edwin Evers
0: een
1: woord wat je niet zo vaak hoort.
0: Ja.
1: En dan gingen zij dat uitleggen.
0: Oké, nou.
1: Maar wij hebben het al 2 keer uitgelegd.
0: Ja, maar leg het dan eens voor deze oude man uit.
1: Nee, dat doe ik strakjes.
0: Dat doe ik straks.
1: Dat doe ik strakjes wel.
0: Oké, wat hebben we nog meer? Je hebt nog heel... ik moet even kijken. We hebben weer wat een en ander over Trump. Maar de helft van de mensen in Amerika denken dat Trump niet helemaal meer scherp is.
1: Nee, nou, dat denken ze al een hele poos, toch?
0: Nee. De meesten hebben altijd gestemd voor Trump. Dus, maar ze beginnen toch een beetje af te takelen, denk ik, met scherpte. Maar ja, dat blijkt er wel. Ik snap er helemaal niks van. Volg jij Iran-Amerika nog?
1: Ja...
0: Hoe is nou plotseling? Is gisteren schijnt hij gestopt te zijn met bombarderen. Hebben ze toch weer een of ander vergelijk met elkaar. Maar ja, waarom?
1: De dochter van Rien, die woont daar in Dubai.
0: Oh ja.
1: En daar is ook allemaal gedoe. Maar zij geeft wel aan dat er van alles wordt bekonkeld. Om bepaalde landen erbuiten te houden of weet ik veel wat. Maar goed, ik weet het niet. Ik kan hem niet beoordelen. Het enige wat mij opvalt is dag 1 gaat hij naar links en dag 2 naar rechts. Ik weet het niet.
0: Nou, nu een ander probleem nog erbij gekomen. De Amerikaanse congreslid onderzoekt FIFA-voorzitter. De voorzitter vanwege de banden
1: met Donald Trump.
0: Nee. Oh. Die schijnt geld aan Trump te betaald te hebben. En ja, dat is echt een probleem op dit moment.
1: Geld aan Trump? Trump zou dan toch hem geld moeten geven om die rode kaart weg te krijgen?
0: Nee, rood hij vergeet allemaal. Dat is al gebeurd. Dat is gewoon mijn kleine geitje. Dat is mijn kleine geitje.
1: Oké, wat heeft hij nu weer gedaan dan?
0: De congreslid Jamie Raskin onderzoekt FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege de mogelijke financiële banden met Donald Trump.
1: Aha.
0: En als je een beetje doorleest allemaal, dan hebben ze kantoren gehuurd voor €600.000. Nou, allemaal krankzinnige bedragen zijn dat. Maar goed, er zal nooit echt boven water komen. Die Valentino, ja, die moeten ze ook afserveren. Die is net zo gek als Trump. Dat moet ik niet zeggen, want er worden straks mijn ramen ingegooid. Maar...
1: Precies, dan sta je hier buiten en dan is het klaar. Dat wil je ook niet, maar ja, niet te filmen. Het is toch heel raar. Maar goed, ik denk dat wij de helft van het nieuws verkeerd voorgeschoteld krijgen. Schetsen maar wat.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: En dan moet jij het maar zien te geloven.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: We gaan het afwachten. Even kijken, wat heb jij nog voor lekkere muziek staan?
1: Nou, ik heb muziek. Ik weet niet of jij dit trekt, maar ik vind dat een heel lekker nummer. Het is niet Frans dus, hè?
0: Oké, kom maar.
1: Het is een beetje, weet ik veel,

0: Nou, we zijn weer heel wakker met jouw muziek.
1: Lekker nummer, hè?
0: Dat gaat hartstikke goed, zeg. Hey.
1: Ik heb hierna nog erger. Ready
0: ja,
1: to go.
0: Ja, is zo? Nou, dan ga ik voorlopig eerst even draaien. Hey, even één dingetje tussendoor. Er moet toch iets van mijn hart. Winter in de vesting.
1: Ja.
0: Gaat wel door, gaat niet door. Ik word een beetje moe van al die organisaties. Die lopen te piepen. Als de zus niet is, die zo niet is. Gaan we er wel door, gaan we er niet door. Op radio heb je ook met WNL. Ook die vier mensen die elke keer lopen te piepen. Nu zag ik een brief van de week binnenkomen. Verleden week binnenkomen over winter in de vesting. Er zijn op dit moment in Elburg zijn er minder parkeerplaatsen.
1: Okay.
0: En de gemeente wil daar niet helemaal meedenken of wel meedenken. Maakt allemaal niks uit. Maar het verhaal is nu inderdaad zo. De organisatie Winter in Vest heeft aangegeven dat die parkeerplaatsen wel moeten komen. Anders gaan de mensen in de wijken parkeren, et cetera, et cetera, et cetera. Dan zou ik zeggen van ja, gewoon haal op met die brieven sturen en los het gewoon met de gemeente erop. Heel simpel. En ga niet lopen dreigen met winter in de vesting wel, winter in de vesting niet. Inmiddels heeft ze een brief gestuurd dat winter in de vesting wel weer doorgaat. En nou ja, goed.
1: Dat is toch zonde als dat niet doorgaat?
0: Ja, nee, maar
1: dat
0: goed, los dat intern om. Ga niet allerlei brieven rondsturen. Ik vind dat een beetje moeilijk in dat hele verhaal. Maar goed,
1: hoeveel dagen is dat, winter in de vesting? Dat weet
0: vrijdag,
1: elke
0: zaterdag.
1: Ja, en dan zijn er 2 dagen dat er geparkeerd wordt in de wijk. Is dat het allerergste?
0: Ik ga me lezen over winter in de vesting. Maar er is ook bijvoorbeeld WNL in op de RTL 4. Hè? Dat is altijd 's morgens van 8 tot 10 op de radio, op tv is dat. En in de zomer mag het niet gedraaid worden.
1: Ik kan het werk, daar kijk ik niet naar.
0: In de zomer mag het niet gedraaid worden. Daar hebben ze geen budget voor en alles dingen meer. En nu zijn ze... Weer met z'n vieren doen ze al jaren hetzelfde verhaal. Van ja, WNL gaat niet door, et cetera, et cetera. Zorg dat je lid wordt van ons, dan kunnen we het volgende keer wel doen. Dat doen ze al jaren. Er wordt een beetje afgezaaid. Ik ben een beetje moe met organisaties die alleen maar lopen te piepen. Als het zus niet gaat, dan gaan we het zo niet doen, et cetera, et cetera. Organiseer het verdikken en los het intern op.
1: Waarvan akte heet dat?
0: Waarvan akte. En dat geneuzelen allemaal. Maar goed, winterfest gaat gewoon door. En we gaan het meemaken.
1: Ik kom eens een keertje kijken, want ik heb geen bedoel.
0: Ben je er nooit geweest?
1: Nee, ik zit hier altijd erover te praten. Maar ja, dat
0: nou,
1: was
0: moet
1: het.
0: Je, het is 11 en 12 december.
1: Moeten ze wel ook beloven dat ik mijn auto kan parkeren?
0: Ook als er geen parkeerplaats is.
1: Ik moet helemaal uit Wapenveld komen.
0: Hey, dromen zijn...
1: Maar dan parkeer je toch hier? Dan loop je toch even
0: daar naartoe? Ja, maar dan staat hier ook allemaal vol. Dus er komt een gigantische hoop mensen af. Dat klopt allemaal wel. Maar ik begrijp het probleem wel, maar hou dit gewoon even intern en los het zelf op met de gemeente.
1: Dan kom ik op mijn paard. Dan weten we zeker dat we nog een beetje levende brouwerij hebben, of niet?
0: Ja, het is onze vorige burgemeester. Dat vind ik trouwens wel een goed. Maar dat is die aan de Patrijs. De hoek van de Patrijs heb je twee, weilanden. En die wou die eigenlijk bestraten. Open bestraten. Ik heb met de bloksteden, er wilde gras er een keer groeien en al. Nou, dat waren twee geweldige parkeerplaatsen. Maar dat mocht ook die vanwege, alle toestanden.
1: Nou ja, weet je wat een beetje jammer is? Je kan zo een weiland opengooien. Alleen als het natuurlijk heel veel regent.
0: Nee, dat loopt vol. Dat gaat niet werken. Dat is alleen een klei is dat. Dus dat gaat niet werken.
1: Oké, dus daar blijf je vastzitten.
0: Ja, dus de burgemeester had toen het idee om die twee weilanden uit te graven. Daar open stenen in te gooien en gewoon laten groeien. Dan kunnen de schaapjes even goed eroverheen lopen. Maar dat is toen niet doorgegaan van wegen. Ik weet het niet meer.
1: Heel even wat anders. Kan jij je herinneren, je hebt zo'n programma. En die gozer die presenteerde altijd Top Gear.
0: Ja.
1: En die is gaan boeren in Engeland. Ja, ik moet ineens vreselijk lachen. Die...

0: Nou ja, weet ik veel. Die ging 100 hectare land beploegen. Dat kon die helemaal niet. Ook één grote puinhoop. Nou,
1: 100 hectare is wel heel wat hoor.
0: Nee, echt heel veel. En nou, had een plaatselijke jongen, een mooie vent ook trouwens. Die hielp hem dan en die stond echt elke keer hoofdschuddend te kijken. Maar goed, op een gegeven moment had hij een soort boerderijwinkel. En dat mocht eigenlijk helemaal niet, want hij moest daar plaatselijke producten verkopen. En nou ja, goed. Hij denkt, ik heb er maling aan. Ik open dat ding. En dat is uitgebreid op tv geweest vrijdag. En nou echt, al die mensen die daar wat gingen kopen, die zaten tot hun assen in de blub.
1: Ja.
0: Dus zij moesten gewoon met tractoren al die mensen er weer uitrukken. Dat is echt onvoorstelbaar. Daar moet ik ineens aan denken. Een fantastisch programma is dat. Zal het even opzoeken hoe het heet.
1: Mag ik een liedje draaien?
0: Ja, mag jij een liedje draaien?
1: Geweldig. En het is wel buiten mijn comfortzone, maar toch Marco Borsato. Dromen zijn bedrog.

0: Ja, dat was André Borsato. Nee, Marco Borsato.
1: André van Duin.
0: Marco Borsato. Ja, dat is inderdaad...
1: Nou ja, ik zal nog even... De serie heette Clarkson's Farm. Het gaat om Jeremy Clarkson. Hij is dus Top Gear presentator. Ja, hij laat met zijn actie zien hoe moeilijk de boeren het daar hebben in Engeland. Hij draait ook gewoon nul. Dat schiet helemaal niet op. Maar de hulpboer die ik net noemde was Caleb Cooper. Waanzinnig goede boer. Nog geen meter daar ooit vandaan geweest. Hij stuurt hem op een gegeven moment met een plantje naar Londen. Nou, dat gaat ook helemaal mis. Ik hoop echt, ik heb volgens mij seizoen 1 en 2 gezien op Veronica. Ik hoop van harte dat het terugkomt, want dan kunnen we hier echt wat vullen. Dit is te gek. En overigens, ik was niet aan het overdrijven. Hij heeft 400 hectare land.
0: 400, hoe vierkante meter is dat?
1: Weet ik veel. 100 acre. 1000 acre. Weet ik veel. 400 hectare.
0: Ja.
1: Nou ja, en het grappige is dan, hij werkt ook nog met iemand die niet kan verstaan. Dus die lult wat binnensmonds en dan overleggen ze wat en dan gaat ook alles mis. Briljant.
0: Nou, geweldig. Hé, hey, maar even, Italië heeft een oplossing, hè? Je kent dan wel al die stranden en zo waar ze bedden neerzetten en laten staan. En,
1: nou, ik ken het alleen bij hotels, je bedje claimt. Maar hier gaan mensen gewoon een IKEA-bed opzetten.
0: Dat schijnt in Italië ook twee. S'avonds laat zetten ze dan een bed neer en alles dingen. En dan kunnen ze lekker 's morgens ontbijten. En dan kunnen ze op tijd naar een bedje naar hun. Maar nu heeft de kustenwacht het opgelost.
1: Maar waar komen die bedden vandaan?
0: Ja, weet ik hoe dat gaat. Maar alles wat s'avonds neergelegd wordt, haalt de kustwacht in Italië, haalt die gewoon weg. Ja,
1: heel goed.
0: Gewoon weg.
1: Heel goed.
0: Dat los je in één keer op in dat hele verhaal.
1: Als mensen maar niet bedenken dan dat ze straks beton gaan storten om dat bedje.
0: Langs de kust van Napels, stoelen, strandbedjes, parasols worden weggehaald. En die verdwijnen gewoon. En dus dan heb je ook in ieder geval dat geneuzel wat je ook bij de hotels hebt en alle soort dingen meer. Het is gewoon asociaal.
1: Ja, het is ook asociaal. Ik vind het in hotels ook gewoon asociaal. Weet je,
0: ja, maar een hotel kan er wat aan doen. Die zegt, dat was in Malta ook, hadden we niet zo groot gebeuren op het dak. Maar daar werd s'avonds, als er iets bleef liggen, werd opgeruimd. En dan kon je de volgende weer ophalen. Heel simpel.
1: Ik vind het wel netjes dat je het op kan halen. Maar ik vind het ook asociaal. Want als jij niet op dat bedje ligt, laat iemand anders op dat bedje liggen.
0: Ja.
1: Sommige mensen maken een tripje en die komen dan om 4 uur terug.
0: Een tripje?
1: En die, een dagje uit. Oh, okay. Een excursietje met toei, een dagje met de bus op stap. Weet ik het. Zoiets?
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, inderdaad. Ben ik met je eens.
1: Okay.
0: Nou, gisteren hebben we het eerste boerenpatros voor protest gehad. Maar ja, er is weer brandstichting op de rotonde gekomen. En dan denk ik van ja, waarom eigenlijk? Ik kan me voorstellen, ze hebben het inderdaad netjes gehouden. Hoor. Een uurtje hebben ze gisteravond de weg tegengehouden. Maar ja, er zitten weer een aantal van die jonge jongens bij die dan toch weer de berm in brand steken en alle soort dingen meer. Dat werkt zo averechts allemaal.
1: Nou ja, en ik vind dat nu, het heeft gelukkig een paar dagen geregend, maar ik vind dat je echt gewoon walgelijk aan de gang bent door iets in de brand te steken.
0: Maar je steekt iets in de brand van een ander ook.
1: Nee, maar even buiten dat, weet je. Als je dat voor die regen had gedaan, dan had heel Elberg wel af kunnen branden. Doe normaal, het is hartstikke droog. Dit doe je niet.
0: Nee. Maar goed, kijk, dat ze transporteren. Protesteren is prima allemaal. Dat begrijp ik allemaal wel. Hoe het opgelost wordt, weet ik ook trouwens niet hoor. Dat is maar goed, daar heb ik niet gestudeerd. En laat ze dan maar met de regering alles uitzoeken. Maar het feit dat ze dan inderdaad brandsticht, ik vind het ook
1: niet handig.
0: Ik vind het ook. En trouwens, burgemeester Celine Blom, die is er ook niet meer. Ja, we hebben in Nunspeet een vrouwelijke burgemeester. In Oldebroek hebben we een vrouwelijke burgemeester. Ja. In Elburg zijn we nog. Ja, we hebben wel een burgemeester, een tijdelijke burgemeester, maar het is nog burgemeesterloos. Dus misschien dat daar ook wel een vrouwelijke burgemeester gaat komen.
1: Nou, we hebben in Amsterdam ook een.
0: Vrouwelijke. Ja, is
1: misschien een kort stapje straks naar B&B voor Liefde.
0: Is dat ook een vrouw?
1: Ja, dat is ook een vrouw.
0: Oké, dan gaan we straks over B&B voor Liefde. Wat voor muziek heb jij staan?
1: Nou, ik wil eerst even reclame maken.
0: Voor wie?
1: Voor mijn programma aanstaande donderdag. Ik heb te gast woordvoerder van Stichting Zwerfkatten Nederland.
0: Ja.
1: En daar is wel even wat leuks over te vertellen. Want er zijn heel veel mensen die hebben last van zwerfkatten. En deze stichting pretendeert dat er vanaf 2040, dat is het doel en het motto, geen zwerfkatten meer zijn. Nou weet ik dat hier in Elburg, er zijn huisjes en weet ik het allemaal, daar zijn allerlei zwerfkatten. En dat gebeurt ook vaak.
0: Wat bedoel je met huisjes?
1: Nou, er is een park toch, hier, ergens in Elburg.
0: Ja, weet ik inmiddels. Er is al genoeg parken overal.
1: Nou ja, precies. Maar er zitten heel veel zwerfkatten. Die zitten niet alleen daar, die zitten ook bij boerderijen.
0: Ja, ik denk dat eerder het verhaal is.
1: Ja, nee, maar ik weet dat ze daar ook zitten. Ik weet niet hoe dat heet, maar ik heb wel wat inside information onderhand. Maar het punt is dat die katten, ja, weet je, die klooien maar aan. En die... ja, zitten op een gegeven moment vol met nieuwe katten. Zo werkt dat. En zij hebben een mobiele operatiekamer. Die heet Katopia. Ik heb hem gezien bij Stichting Dierenlot.
0: Ja.
1: Zij neutraliseren, zij vangen dus eerst die katten in vangkooien. Dat is wel even zielig, want dan raken ze natuurlijk in paniek. Maar goed, doe maar. Ze gooien daar snel een doek omheen. Dan neutraliseren ze, dus castreren of steriliseren ze die katten. Indien nodig vaccineren, chippen registreren, ontwormen, ontvlooien en bladibla. En ja, dat doen ze dus echt gewoon op een hele mooie manier. Want ik heb begrepen.
0: Maar doen ze dat in Nederland of Duitsland?
1: Ja, ze doen het in Nederland. Okay. We gaan het er uitgebreid over hebben. En het punt is namelijk dat bij RTV Oost, volgens mij in Overijssel, waren ze van plan om alle katten maar dood te schieten. Dat ik denk, jemig, weet je, is dit nou weer de oplossing? Dus we gaan het er uitgebreid over hebben. Karien Radstaken is mijn gast en dat is echt de moeite waard. En misschien voor de mensen hier in de omgeving, dat ze ook even weten waar ze naartoe kunnen als ze dus last hebben van zwerfkatten. De kat komt wel weer terug, maar in elk geval gesteriliseerd. Dan
0: kan er geen kindje meer maken.
1: Precies, dan op een gegeven moment dan houdt het gebeuren op. Dat wou ik even zeggen.
0: Nou, maar je zei in 2030 hebben we geen zwerfkatten.
1: 2040, dat is het doel wat zij hebben. Dat er dan geen katten meer zijn. Geen wilde katten.
0: Mooi initiatief, maar volgens mij is het... hoe noemen we dat? Dweilen met de kraan open.
1: Dat denk ik niet, want volgens mij pakken zij het fantastisch aan.
0: Maar wie betaalt dat dan?
1: Ze zijn een stichting. Dus ja, zij hebben natuurlijk gewoon geld nodig. Maar Dierenlot stopt daar ook een stuk in. Ja. Ja, weet je, als het maar doorbost...
0: Ja, ja, dat ben ik met je.
1: Dan kost het nog veel meer geld.
0: Nee, prima. Ik ben het er volledig mee eens, maar... Blijf het zeggen, het is volgens mij toch...
1: Nee, ik denk wel dat ze dit gaan fixen.
0: We gaan het donderdag allemaal horen van jou tussen 5 en 6.
1: Precies.
0: Hashtag over dieren.
1: Juist. En dan gaan we nu nog een beetje herrie schoppen. Republica, ready to go.

0: Nou, ik hoop dat we nog luisteraars hebben aan deze muziek, maar goed. Er komen luisteraars op
1: die
0: af.
1: Die muts weer op. Zijn we helemaal klaar.
0: Even een vooruitzichtje. We gaan straks luisteren naar Bel me als je thuis bent.
1: En dat is van Pommelien.
0: Ja, dat is vanwege...
1: Kan je eigenlijk je kind Pommelien noemen?
0: Ja, het zullen we daarover hebben. Belgisch is dat, hè? Belgisch.
1: Ja, op joh.
0: Ja, Belgisch.
1: Pommelien.
0: Hey, maar ja. Gaan we nu nog over... hoe heet dat? Wat wou je ook weer over de... Nou, ben ik even naam kwijt.
1: Nee, er was even nieuws over Ozempic. Dat bedoel ik?
0: Ja.
1: Er zijn mensen die... die lukt het niet om af te vallen. Dan kan je dus injecties krijgen... Dat heet Ozempic. Dat is uitgebreid in het nieuws geweest. En dat is natuurlijk best wel... Ik heb te veel gegeten op vakantie. Dus ik heb nu straf. Geen Ozempic.
0: Ga je toch wat minder drinken? Want het eten is al niet zo'n probleem geweest. Het zal drinken wezen.
1: Nou, wijn heb ik al niet meer gehad. Dus dat is dan klaar. En dan ook niet elke dag een croissantje. Dat deed ik dan wel in Frankrijk. Dus dat gaat ook niet goed.
0: Je bent toch op vakantie.
1: Maar die mensen lukt het dus niet om af te vallen. Dus dat Ozempic, dat kan ze helpen. Maar het probleem is, dat was ook in het nieuws. Als je snel gewicht verliest door injecties, krijg je ook een minder elastische en slappe huid. Die kan dat dus niet bijhouden. Dus je raakt een beetje van de regen in de drup. Want daarna kun je dus het vel weg laten snijden. En ja, ik weet niet wat er allemaal nog bij komt kijken. Misschien wel botox of weet ik veel wat. Vind ik eigenlijk wel triest.
0: Dus het betekent gewoon dat je eigenlijk natuurlijk af moet vallen als het kan. Sommige mensen kunnen dat uiteraard niet. Dat is een ander verhaal. Maar...
1: Nee, ik heb een vriendin. Die luistert toch niet. Die zit in Rotterdam. Maar zij kan dat niet. Zij zegt van... Als ik wat gegeten heb, moet ik weer wat eten.
0: Ja, maar goed, dat zijn ook sommige... Ja, oké, ik kan er geen oordeel over.
1: Nee, en ik kan zeggen dat ik daar wat van vind. Maar het is natuurlijk waardeloos als je dat hebt.
0: Ja, klopt. Sommige mensen kunnen ook echt niet stoppen met roken.
1: Nee, nou goed, ik heb vreselijk gerookt. Ik heb altijd gezegd, als ik kan stoppen, dan kan iedereen het. Ik begrijp het fuik nu precies van roken. Maar goed, ja, weet je, als je eenmaal in dat fuik zit, is het lastig om eruit te komen. Dat
0: ja,
1: weet
0: klopt. Ik heb een monteur lopen, die heeft zijn hele leven gerookt en gedronken. Ook zijn vrouw is dan twee jaar geleden overleden. Een nieuwe verdiening gekregen en alles. En die heeft gegeven door de, denk ik, maar ik weet niet hoe, ik heb het niet over gehad. Maar die is gestopt met pilletjes. En die rookt echt absoluut niet meer, daar heb ik geen problemen mee. Je moet ook een beetje tussen je oren in zitten, hè, denk ik.
1: Ja, weet je.
0: Je moet ook wel willen.
1: Je moet het willen. Ik ben bij Ellen Carr geweest.
0: Iedereen wil wel stoppen met roken.
1: Nee, veel mensen blijven er ook. Kijk, deep down wil je dat wel. Tuurlijk. Maar uiteindelijk ga je dan zeggen... Ja, nee, maar dit en dat en dat. Ik ben bij Ellen Carr geweest. Een of andere mevrouw in Amsterdam. En die heeft mij feilloos uitgelegd... hoe het rookfuik in elkaar zit. En als je dat eenmaal weet...
0: Dan
1: stop je wel. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... dat ik uiteindelijk ook nog een stel pluisters heb moeten plakken. Ja. Maar ik ben er gelukkig vanaf en ben er nog altijd dankbaar voor. Okay.
0: Maar goed, mijn monteur is gestopt met roken. Dat gaat hartstikke goed. Hij is ook misschien een beetje chagrijnig door. Maar hij gaat ook weg. Dus dat is wel jammer. Dan heb ik eindelijk een rookvrije monteur en dan gaat hij weg. Dus ik ben op zoek naar een monteur.
1: Hoe lang heeft hij bij je gewerkt?
0: 4 jaar, denk ik. 4, 5 jaar.
1: Ja, dus dat is toch wel even
0: aan. Ja, is dat wel goed. Ja, oké, goed, zij zo. Hij wordt ouder, heeft ook wat moeite met de werkzaamheden die we hebben en al soort dingen meer. Dus dat zij zo, maar goed.
1: Ik zet nu in op iemand van 18.
0: Nee, helemaal niet. Maar iedereen vanaf 18 jaar, als je geïnteresseerd hebt om bij ons, bij decoretten, raam bekleden, schilderen, vloeren leggen, et cetera, behangen. Je krijgt een opleiding. Nou, meld je even aan bij info@decorette-elborg.nl of 0525-683133.
1: Dus je wordt opgeleid voor de vloeren, voor alles.
0: Kijken wat er binnenkomt, laat ik het zo zeggen.
1: Oké. Okay. Dus nou, volgens mij is het een hartstikke leuk bedrijf.
0: Je krijgt nog eens een keer een auto, een bus en alles te zijn. En tijdens wat dat betreft gaat het eigenlijk hartstikke goed. Ik ben jarig, dus ik mag een liedje uitzingen.
1: Ga je dat nu pas vertellen?
0: Ja, want anders gaat iedereen mij bellen, joh. Dat doen wij niet, hè. We gaan bellen als je thuis bent.
1: Ja, maar dat heeft niks te maken met jarig zijn.
0: Ja, hoor.

0: Ik snap er niks van dat jij Pommelini mooi vindt.
1: Ja, ik snap niet dat jij het mooi vindt.
0: Goed,
1: het niet.
0: We gaan even over B&B. Het zijn er een stuk of 12. Hè? Het is echt...
1: Nou, het is vorige week begonnen. Maar wij hebben nu even het rijtje voor ons. Ja. Ik heb de helft nog niet gezien.
0: Mireille hebben we nog niet gehad. Die zit ergens in Zuid-Frankrijk op een oud kasteel.
1: Okay. Thomas was gisteren voor het eerst. Ja, allemaal mooie vrouwen.
0: Die stond zijn auto te schoon te maken, volgens mij. Ja.
1: Dat heb ik dan even niet gezien. Ja. Maar
0: die zocht al een mooie vrouw, ja.
1: Hij zegt
0: alles behalve eentje CDA tegenoveral. Ja, dus dat,
1: ja, precies. Zou ik ook doen.
0: En dan hebben we Eline.
1: Ja, Eline zit op Aruba. En daar is nu een gozer Boy, heet hij of zo.
0: Ja, ja.
1: Die is van de planten.
0: Oh ja,
1: dan gaat ze mee naar het tuincentrum.
0: Inderdaad, met haar Japanse autootje of Chinese auto.
1: Ja, en met het stuur aan de verkeerde kant. Ja, dat is lekker onhandig.
0: Ja, ik weet niet waarom dat eigenlijk is, maar goed.
1: Dat weet ik ook niet. Want ik zei nog van, is het een Engelse kolonie? En toen dacht ik, nee, ze rijden allemaal keurig aan de rechterkant. Ja, ik weet het niet.
0: Oké, maar goed. Dat is wel
1: Eline
0: heeft
1: heel veel tattoos.
0: Ja.
1: Eline wil kinderen.
0: Klopt.
1: Maar of zij kinderen gaat krijgen met Boy, dat weet ik niet.
0: Nee, ze is natuurlijk al een redelijke datum, hè? De 37 al.
1: Nee, en dan... maar die man is wel een schat.
0: Wie?
1: Maar ik denk dat
0: nee,
1: zij...
0: Nee, maar zij zelf 37 wil nog kinderen hebben.
1: Ja, maar
0: dat
1: hij
0: is
1: ook.
0: Dat...
1: Boy ook.
0: Ja, Boy wordt er gewoon
1: dat wordt
0: niet.
1: Hem niet.
0: Dat is...
1: Heb jij dat nou ook, hè? Dat had ik de vorige seizoenen ook al. Dan komt er iemand aanrijden en dan denkt, raar maar waarom? Dat wordt niks. Ik ben toch niet helderziend of
0: zo? Nou, ik zit even kijken. Die twee, die Paul, dat is toch degene die iemand binnen is laten komen die binnen een dag weer weg was?
1: Ja, Paul is een schat. Die is opgegeven door zijn dochters. Volgens mij echt een hele lieve man.
0: Ja.
1: En die had twee vrouwen. En nou,
0: was al weg en die andere ging gelijk
1: achteraan.
0: Ja,
1: die ene heette Heladio of zo. En de ander, weet ik veel, die had hij weggestuurd. Ja. En toen dacht ik ga leuk door met Heladio. Maar Heladio ging zelf weg.
0: Ik vond het wel welletjes. Ja.
1: Dus dat was in no time gefixt.
0: Ja, dat was gauw gebeurd.
1: Heeft Paul nog nieuwe mensen uitgenodigd?
0: Ja, natuurlijk. Ik heb er een stuk of 5, 6 ook rondlopen. Maar die zijn er nog niet. En dan hebben we Carolina. Ja, Carolina, ja.
1: Nou ja,
0: wat zullen we daar nog voor zeggen?
1: Je kan van alles van haar zeggen. Maar ze is een ontzettende dierenvriend. Ze werkt daar in het plaatselijk asiel. Ze heeft 3 honden. Die mogen alles. Die mogen bakken uitlikken. Overal poepen. En weet of het is allemaal goed. Ze kan niet koken. Ze heeft een roze airfryer. Ze noemt zichzelf de airfryer koningin. Ja, ze lijkt een beetje op een Barbie op hogere leeftijd.
0: Ze woont al 20 jaar alleen.
1: Ja, weet je, dat is een dingetje.
0: Daar gaat nooit iemand bij wonen.
1: Maar weet je waarom?
0: Die komt niet binnen.
1: Maar weet je hoe ik dat altijd noem?
0: Nou.
1: Kijk, als je... En dat is niet voor iedereen, hè. Ik ben hier niet stellig. Maar mensen die al zo lang alleen zijn, worden niet gecorrigeerd.
0: Nee, klopt.
1: Kijk, als ik uit mijn plaat ga vanmorgen uit dat vogeltje, of over dat vogeltje, dan word ik wel gecorrigeerd. En dan denk ik op een gegeven moment, oké, het kan wel een beetje minder. En dat hebben zij niet.
0: Nee.
1: En nu zit daar een hele lieve meneer bij haar. Ik ben de naam even vergeten. Ja, Ben komt eraan.
0: Ja,
1: kunnen wij zien. En hoe heet het? Ja, ik weet het niet.
0: Nee, die gaat nooit wat vinden.
1: Nee, hij pikt het allemaal van haar.
0: Ja.
1: Maar ik zag nu een voorstukje. Er komt nu een donkere meneer waar ze gelijk ook alweer tegen tekeer gaat.
0: Ja,
1: ik weet het niet.
0: Dit gaat
1: valt
0: niet worden.
1: Op tan, hè? Daar
0: gaan
1: dat
0: we eerst
1: weet.
0: De muziek voor jou luisteren of verder doorgaan?
1: Nee, we gaan nog een stukje door en dan gaan we even plaatsen.
0: Nisha, Tara is degene die met die laars rondloopt, hè? Loopt de
1: ja, zij, ik heb het even opgeschreven. Zij zoekt een vrouw die een boom om kan zagen.
0: Ja.
1: Is op zoek naar een vrouw die een boom omzaagt. Wat ik wel weer tof van haar vind, is zij gaan een kasteel of een ding bekijken. Daar zit ook een vogeltje klem. Dat had
0: ja,
1: ik
0: die
1: dan
0: wordt,
1: ook weer.
0: Die...
1: Ze doet haar uiterste best om die deuren open te krijgen en die mensen te waarschuwen. Dat vind ik weer super.
0: Ja, ja, ja, maar...
1: Alleen, ja, zij is wel een ongelijk projectiel. Als ik het voorzichtig mag zeggen.
0: Ja, dat is inderdaad. Nico, die hebben we nog niet
1: nee,
0: gezien.
1: Nico, die lijkt een beetje op... Op een zes. Hoe heette die? Thijs.
0: Ja, Thijs
1: en Nico.
0: Ja, ja, die gaan we nog meemaken. Timothy. Nou, dat
1: ja,
0: is.
1: Timothy.
0: Dan gaan we eerst even muziek luisteren. Want wat
1: dan
0: heb je
1: staan?
0: Dan
1: gaan we zo op Timothy. Wat gaan we doen? Zal ik even Gold opzetten?
0: Ja, lijkt me een lekker muziekje.
1: Dat past ook wel bij hem, Gold. Hij is een beetje een golddigger.

0: Timothy.
1: Timothy. Ja, ik vind het nummer Gold wel bij hem passen, vind je niet?
0: Ik heb er één woord voor hem.
1: Nou?
0: Eikel.
1: Ja?
0: Ja, is echt een eikel.
1: Oké.
0: Wat een. Maar goed, jij had een voorstel om hem te matchen met.
1: Nou, ik had zoiets van, dit is de perfecte partner voor Gordon. Die kan het nooit vinden. Ze praten op dezelfde manier. Ze hebben dezelfde humor.
0: Ja.
1: Ze liggen in een kreuk om hun eigen grappen. Ik weet niet of dat oorlog wordt, die twee bij elkaar. Maar ik had het gelijk.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat hij dat moet fixen.
0: Overigens, die eerste jongen die er kwam.
1: Zou die luisteren naar ons? Dat weet je niet, hè?
0: Dat weet je nooit hoe ver.
1: Maar Gordon is niet meer op de radio.
0: Maar
1: dus,
0: die eerste jongen die er bij hem op visite kwam, is echt een leuke jongen.
1: Die komt op Deventer, man. Hè?
0: Ja. Ja. Is echt die anders, denk wat minder. Maar het is echt een leuke keer. Die gaat nu op vakantie, hè? Die gaat weg.
1: Die gaat naar een huwelijk
0: en dan komt hij daarna een keer terug, ja.
1: Ja, nou, maar ik denk dat hij wel zo'n Timothy een beetje neutraliseert.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Denk je niet?
0: Ja, ik denk het wel, ja. Dus ik denk dat ook een slim set van hem is. Laat hij hem even al die andere mannen af weer werken en dan komt hij weer terug. En dan, die twee gaan elkaar met elkaar matchen, volgens mij.
1: Ik kijk eventjes naar Rick Evers, want die schrijft er altijd over. Gelukkig biedt de aankomende bruiloft op Curaçao uitkomst.
0: Ja.
1: Even weg van die kaviaarlikker. Nou ja, toe maar.
0: Bertica, ja. Die hebben we nog niet gehad. In Italië is dat. Toch? Nee, die hebben we nog niet gehad.
1: Nee.
0: En dan hebben we Karen in Italië, hebben we ook niet gehad.
1: Nee.
0: Volgens mij, dan hebben we Iris.
1: Iris die hebben we
0: wel gehad, Spanje.
1: Ja, daar is die ook een meneer, die heeft twee tenten opgezet. Ik weet niet of je het gezien hebt gisteren.
0: Ja, klopt, ja.
1: Ze
0: ontving gisteren haar eerste gast. Ze was toch een partij zenuwachtig?
1: Nou, ja, maar dat is nou typisch zo'n man waarvan ik denk, maak maar rechtsomkeerd, dat wordt helemaal niks.
0: Ja.
1: Maar zij was super enthousiast over de bloemen en de champagne.
0: Ja, ze was heel zenuwachtig, hoor.
1: Ja?
0: Dat was echt. Maar goed, we gaan het meemaken.
1: Ja, nou goed. Ik heb het verwerkt. En dan moeten we natuurlijk gewoon even. Want volgende week zijn we weer een stukje verder. Ja, jemig, Fred.
0: En dan krijgen we. Ja, die vind ik geweldig, Fred. Fred, 67 jaar, Bonaire. Hij denkt dat hij nog een hippie is.
1: Ja, dan denkt hij dat hij heel jong is.
0: Hij krijgt een dame van, ja, die is ook zo 63 of zo. Viel wel mee. Die was. Die was meteen verliefd op hem.
1: Ja, nee, maar hij had eerst. Ik heb natuurlijk even de week gemist, hè. Dat was die mevrouw uit Amersfoort met die hoed. En die botox in de lippen. En factor 50 die nooit in de zon ging zitten. Dat duurde een uur, geloof ik. Toen was het al voorbij.
0: Die heeft hij naar huis gestuurd, ja.
1: Ja, dat was klaar.
0: Ja.
1: En nu kwam dus Yvonne.
0: Ja, Yvonne, ja.
1: En dat ging maar iets te snel.
0: Ja, dat was, die hadden allebei was kant en klaar. Ze zijn kipjes aan het verkopen gegaan. Hij heeft een kittypan of zo, heeft hij.
1: Kippie. Nou, niet om het een of ander, hè. Maar ik zou... Als jij nou... Fred had ook een vrouw kunnen zijn. En jij komt daar en je wordt gelijk in zo'n kippenkar gerukt.
0: Ja, dat deed ze zelf.
1: Nee, maar hou eens op,
0: joh. Dat is gewoon leuk. Ik vind het een leuke kerel. Ik zou er... ik ben geen homo, maar anders zou ik er wel over weg. Dit de hele komische man is.
1: Ik zou knettergek van die man worden. Nou, echt gewoon knettergek.
0: Hmm.
1: Weet je, ik vind sowieso al... Natuurlijk, ik wil ook jonger zijn dan dat ik ben. Maar ik vind dat al een beetje lastig. Dan dat hele gedoe met die kippen. Dat vind ik al gedoe. Heb je gezien hoe die man een fik stookt?
0: Ja, dat is hartstikke mooi.
1: Hij steekt bijna het hele eiland in de fik.
0: Ja, dat is een leuke kerel,
1: Vind ik
0: leuk.
1: En dan gaat hij met die Yvonne tekeer. Dan roept hij gelijk 26 keer. Die blijft. En dan denk ik, nou, die blijft helemaal niet. En ik hoorde aan het eind ook even als voorbode voor de nieuwe uitzending.
0: Ja, ik heb het ook gehoord.
1: Dat er al wat gerommel was.
0: Ja, maar dat kan altijd. In een huwelijk kan er al veel. In een liefde kan altijd wat gerommel ontstaan.
1: Het is helemaal niet eens begonnen, joh. Hou eens op.
0: Ja, het is gewoon een leuke kerel. Maar nou goed, daar zijn wij het niet over eens met elkaar.
1: Nee, dat hoort ook met dit programma, toch? Of
0: ja,
1: niet?
0: Eens even kijken. We hebben nog 7,5 uur. Ik mag er nog een liedje zingen. Draaien jij, hè?
1: Ja, je mag het ook zingen, hoor.
0: Nee, wacht op mij.
1: Ik zing het
0: wat
1: niet.
0: Wat vind je daarvan?
1: Oké.

0: Nou, voor de goede luisteraars, Ellen wist niet wie dit was, maar het is Hannah May.
1: Ja, en wie is Hannah May?
0: Hannah May is een zangeres die heel erg mooi zingt. Ze zou optreden in Groningen op het Hala Balo Festival. En hij heeft zich teruggetrokken. Dat begrijp ik niet helemaal.
1: Hula Boela.
0: Ik weet het niet. Het gaat een heel groot festival in Groningen. Ik ben er nooit geweest, maar door onvoorziene planningsredenen gaat het niet door. Dus gaat zij niet optreden. Snap ik niet helemaal. Want je plant een jaar vooruit volgens mij. Dus een beetje luiigheid. Dus dat valt een beetje door de mand heen. Maar goed, het zij zo. Wat heb jij nog voor nieuws?
1: We moeten nog een minuut vullen.
0: Ja, dat maakt niet zo. Maar jij hebt best wel wat nog nieuws natuurlijk, denk ik.
1: Ja, ik ben nou wel een beetje uitgedust.
0: Hoezo?
1: Uitgekletst.
0: Wat is je volgende vakantie?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Oh.
1: Dat weet ik nog niet.
0: Oh, ik weet het wel.
1: Jij mezelf. Wel?
0: Ja, natuurlijk weet ik
1: Mag
0: het.
1: Mag jij naartoe dan?
0: Ik ga in september ga ik een weekend naar met de hele familie naar Texel.
1: Oh ja, dat doe je wel vaak. Ja, wij waren nu met de hele familie in de Dordogne.
0: Ja, nou, groot huis. Jullie hadden verschil.
1: Dat is wel fijn met kleine kinderen, hoor. Want het was toch nog wel... Ja, weet je, als er één kind zegt trouwens... Dit vind ik niet lekker, dan vinden ze het alle negen niet lekker. En dat is met slapen gaat dat net zo. Dus het is uiteindelijk wel lekker dat je toch ook je eigen plekje hebt. Buiten dat, ik had mijn honden bij me... En dat zie je ook vaak, dat zij niet heel goed opletten. En gewoon binnenkomen en de deur open laten staan. Dag rond.
0: Nou, die lopen toch niet weg?
1: Jawel, fik wel. Oh jongen, zal ik volgende week vertellen.
0: Heel groot, hè, Frankrijk.
1: Nee, we hebben nog een herrie gehad met een kip. Maar daar hebben we nu geen tijd meer voor.
0: We moeten eruit, want Ben die zit al achter ons te hijgen.
1: Waar is Ben?
0: Ja, Ben die zit. Je hoor je niet dan.
1: Ben?
0: Nee,
1: wil je niet,
0: we gaan nog maar
1: 2,45, Ben.
0: We gaan hem doorzetten.
2: Je stoppen, natuurlijk.
0: Ja, we gaan luisteren naar Stemloos.
1: Ja, en naar...
0: Love Songs. Ja, oké.
1: En het wordt ook herhaald.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht, morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: QFM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. Een graadje of 25 buiten in Elburg. En in studio gaat het best wel. Goed, dit is het, de uitzending van 2 uur lang. Eerst Stemloos en daarna natuurlijk de Love Songs. En afwisselende instrumenten zoals altijd. We gaan beginnen met Frans Lambert. Dat is een poporgel. Die komt volgens mij uit België. Met een mooi nummer van Johnny & Cher.

Het originele kwam inderdaad uit de jaren 60 van Sonny en Cher. En het voorafgaande uur was, of twee uur zelfs, was van Rob en Ellen. Mijn dank voor alle informatie die gegeven is over de sociale media. Want dat speelt natuurlijk ook altijd wel bij heel veel mensen. Goed, we gaan naar een mooie panfluit in het nummer van Enya. De uitvoerende is Stefan Nicolai.

Van de twee P's, de poporgel en de panfluit, gaan we naar de AP, oftewel Alan Parsons Project. Die hebben heel veel mooie vocale nummers gemaakt, onder andere Turn of the Friendly Card. Maar ze hebben ook ongetwijfeld veel, een aantal heb ik gezien, instrumentale nummers gemaakt. Het is Pipeline, in ieder geval Alan Parsons.

Ja, dat was toch een hele mooie nummer, hè? De Pipeline van Alan Parsons Project. Hoor je die saxofoon nog eventjes tussendoor komen. Goed, van Alan Parsons, van een groep waar een akoestische gitaar. Ook weer zo'n hele bekende, dat is natuurlijk Francis Goya. Maar wat heeft hij gedaan? Die heeft een prachtig nummer van Nana Mouskouri uit 1986 vertolkt met Why Worry. Laten we daar maar eens naar gaan luisteren. Dat was de goede dus.

0: Laatste toontje van Francis Goya. En ik heb het even over die Why Worry. Nou, die is natuurlijk van Nana Mouskouri. Maar kijken we even terug naar een groep in het verleden. De Dire Straits. Dezelfde titel met Why Worry.
1: Stem en de klassieke uitvoering.
0: Dat betreft inderdaad Exception. We gaan naar Wolfgang Amadeus Mozart. Maar een Exception is een uitvoering van Eine kleine Nachtmuziek.

Ja, weten jullie nog? Rick van der Linden, die zat bij Exception en die was ooit getrouwd geweest met Penny de Jager. En die was ook altijd in dansen bij Top Op als er geen groep was of geen filmpje. Ja, dat kwam ook wel eens voor in toenertijd. Goed, van een Exception naar de Synthesizer. We gaan ons verplaatsen naar Frankrijk. We pakken de Synthesizer op van Jean-Michel Chardin. Fort Rendezvous.

0: Stemmeloos met de avondspecial.
1: De avondspecial, daar gaan we voor naar Herb Alpert. Dat is alweer een trompetist. Hij leeft nog, hij is 91 jaar. Het is dus een Amerikaanse trompetist. Dit is special betreft drie nummers. Eerst beginnen we zo met A Taste of Honey. Daarna The Lonely Bull en daarna Brasilia. Dus beginnen we met A Taste of Honey. Dat is ook wel een van de bekende. Maar ook een van de oudste, 1959.

Dat waren de eerste twee. A Taste of Honey uit 59. The Lonely Bill uit 1962. We gaan naar het blokje van drie. Gaan we de laatste draaien. Het is Brasilia. Het is 1966.

Dit was aan het einde van de special van Herb Elpert. Ja, naar het zoeken van de muziek, daar kom je wel eens muziek tegen waar geen uitvoerende achter staat. Dat is toch wel een beetje vreemd, maar ja, het gaat ook eigenlijk, uiteindelijk gaat het mij ook om hoe klinkt dat nummer, hoe mooi is dit. In ieder geval, hoe wordt het uitgevoerd? En waar hebben we het nu over? Over een klarinet. En dat is een diverse artiesten wordt er geschreven. Ja, dan laten we maar gaan luisteren naar Are You Lonesome Tonight? Dus oorspronkelijk van Elvis.

Je zou er bijna van in slaap vallen, maar ja, uiteindelijk is dat natuurlijk nu nog niet te doen, omdat je dat nog veel te vroeg is, want het is pas 9:50. En als je inderdaad zaterdagavond luistert, is het 10:50. Nou, dat weet u dan ook weer hoe dat zit. Wij hebben James Last bereid gevonden om een samenwerkingsverband te nemen met Berdien Stenberg. En die had natuurlijk zo'n mooie fluit. Zij gaat een nummertje vertolken van met Robertino. Dat is eigenlijk een soort heintje, maar dan in Italië. Dat was Robertino. Torna Surgiento.

0: Stemloos. Met filmmuziek.
1: Ja, je wilt het bijna niet geloven, maar Ennio Morricone komt natuurlijk veel terug. Want hij heeft natuurlijk ontzettend veel geschreven voor films. We hebben het hier over de film La Califia, ja, 1970. Het is voor mij niet zo bekend, maar ja, alles, ik wou bijna zeggen, heel veel van Ennio Morricone is prachtig.

doodse stilte, inderdaad. Het is heel bijzonder. Het is een heel mooi nummer van Ennio Morricone. Ik zie net dat ik een dubbel nummer dubbel heb staan. Die gaan we er eventjes helemaal uithalen. Moment, dat is... Oké, dit is zover dan. We gaan naar een mooi nummer. We gaan het volgende doen. André Mos.

Heel snel afgelopen ook weer met de saxofoon van André Mas. Perfidia, we gaan weer een stukje klassiek doen, maar dan een hele andere soort uitvoering van Poor Elise, dat is van Beethoven. Dat is Carillo Antamino, ook weer bijna nooit van gehoord. Maar het is een fluit en dat is wel mooi.

Mooie fluituitvoering door Carillo Altamino. We gaan naar een piano. Jaap Dekker, Boogie Woogie, zou je bijna zeggen. Yellow Rose of Texas en Oh Lonesome Me.

straks na 9 uur of straks na 11 uur de Love Songs. Tot straks.

0: Dus, digitaal op de kabel, als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
1: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief, maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Lou FM.
1: Het tweede uur met Love Songs. We hebben vanavond weer een heel mooi lijstje. En vanavond een special met Anne Murray. Die is een hele bekende Canadese zangeres. En die is ook alweer 81. Goed, laten we maar beginnen. Met de Carpenters.

Sommige luisteraars vinden de stem van Karen Carpenter, ja, een beetje de Carpenter zelf, die muziek, te gladjes. Maar ze hebben een prachtige stem. Alleen het is heel jammer dat ze in het verleden, ja, is overleden. Waarom? Omdat ze te zwaar was. En toen heeft ze een vermagingskuur gedaan. En dan weer te dik en dan weer vermageren. En op een gegeven moment zei het hart, nou, daar kan ik dus echt niet meer tegen. En dat is heel jammer voor haar, want ze heeft een prachtige stem.

We waren even in 1980 met Rob de Nijs. Alleen is maar alleen. Maar ja, we hadden in de jaren 60 natuurlijk al zoveel nieuwe muziek. En vreselijk goede zanger is ook in Engeland. Een van is natuurlijk Dusty Springfield.

1964 met Dusty Springfield. Anyone Who Had a Heart. Nou, konden we in Nederland natuurlijk niet achterblijven. Want we hebben natuurlijk ook verschillende zangers, zangeressen, maar ook groepen. We gaan daarvoor toch weer echt naar Volendam. In de tijd dat Piet Veerman volgens mij nog niet alles zong. Want uiteindelijk besloten ze bij de Cats dat Piet Veerman toch de beste zanger was. Maar dit nummer, Without Your Love uit 67, mag er ook best wezen.

Deze is wel prachtig hoor, van de Cats. We gaan nu naar een nummer wat oorspronkelijk is geschreven door Gilbert Bécaud, in het voor Franse talige zangers.

Zangers of zangeressen. Later is het vertaald en dat is specifiek gedaan voor de Everly Brothers. En later kwam ook nog eens een keertje de Buffoons langs met het prachtige nummer. Maar ik heb hier de Zweedse uitvoering gevonden, gelukkig wel in het Engels, van de Hep Stars. Het is dan 1968.

Ik weet niet of ik het goed heb, maar ik voel toch enige emotie in dit nummer, hoor. Let It Be Me uit 1968. Goed, we gaan weer naar Nederland, want we hebben ook nog eens een zanger die ook helaas al niet meer leeft. We hebben hier André Hazes, een zijventolking, hè, uit 1982. Wat is dan liefde?

Zo kan het natuurlijk ook in Nederlandse taal. Wat is dan liefde uit 82 van André Hazes. We gaan vanavond verder weer met een special. In dit geval naar een Canadese zangeres. Ja, en ik heb even gekeken natuurlijk op internet. Tegenwoordig is dat zo makkelijk te vinden. Ze is al 81 jaar. Op 20 juni is ze 81 jaar geworden. En eigenlijk haar genre is country. Maar het best verkochte LP, What a Wonderful World. Nou heb ik dat zitten zoeken of ik dat kan vinden. Maar helaas, ik kan dus die LP of CD opnames niet vinden. Dus best What a Wonderful World. Hetzelfde nummer als, ja, wat hoe heet die ook, die zanger? Kom even niet op die zanger worden. Louis Armstrong, ja. What a Wonderful World. Goed, laten we de eerste starten. Het is You Needed Me. We gaan naar 1978.

Dat was dan 1978. We gaan naar de covers eigenlijk, want True Love is natuurlijk niet van Anne-Marie zelf en Secret Love al helemaal niet. True Love is natuurlijk van Bing Crosby en Chris Kelly. En Secret Love die ken ik dus van Doris Day. Maar goed, het is dan ook weer voor haar 1993.

Zo'n 3 minuten over half 10 of 3 minuten over half 12, als dat inderdaad op zaterdagavond is. En we gaan naar een duo, Guys and Dolls, of was het een groep? Volgens mij was het een groep ook, de Angel of the Morning. We gaan naar dus 1977.

Een engel in de morgen in 1977. Tijd voor een stap naar Amerika te gaan. We gaan naar Barbra Streisand. Een van de beste zangeressen van Amerika volgens mij. Echt de Evergreen, oftewel de Love Theme from a Star is Born. We verplaatsen ons dan naar 1977. Even kijk ik goed inderdaad, 1976.

De hoge stemmen van Barbara Streisand, zo volgens mij hoor je dat te zeggen, 1976. Ja, de volgende plaat, die zou ik eigenlijk, nou ik bijna zeggen, niet draaien, nou dit draaien, maar het hoort eigenlijk wat rustige muziek te zijn, vind ik, als love songs. Maar het is zo imposant, Meat Love, het is dan ook 1993. Laten we maar eens gaan luisteren, het is wel een lang nummer, iets van 6 minuten volgens mij.

1993. En als ik goed geluisterd heb, hoorde ik ook als laatste gedeelte Bonnie Tyler. En helaas is die ook sinds kort overleden. Goed, we gaan naar een andere vrouw. We gaan naar de mooie, zachte stem, zwoele stem van Vicky Leandros. We gaan naar 1971.

Na een mooie zangeres, Vicky Leanders met een prachtstem, gaan we weer naar de broers, de Everly Brothers. Ja, gaan we ook weer heel ver terug in de tijd, want ja, toen de tijd was ik nog heel jong, want het is 1957.

Ja, 6 minuten voor 10 eindigde Ebony Eyes. Oftewel 6 minuten voor 12. We gaan de laatste draaien. Het is Celine Dion. Het is 1996. Because You Love Me. For all

Dit waren dan weer twee uurtjes instrumentale muziek en de love songs. Wat dat betreft, wat mij betreft, nog een hele fijne avond. Luister je toevallig op zaterdag? Nou, welterusten en goede nacht.

0: En volgende week weer dit programma, 2 uur lang.
1: Op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
3: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
2: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
4: En die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier een gemeente lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
2: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Lou FM.
1: Ja, goedenavond luisteraars. Egbert achter het glas, die gaat heerlijk meepraten. En Rob achter de andere microfoon. En we gaan eigenlijk vanavond praten zoveel mogelijk, denk ik, over de Vierdaagse in Nijmegen. Egbert, jij bent er geweest ook, hè?
2: Ja, we zijn er. We hebben een live uitzending gedaan vanaf donderdag. En woensdag vertrokken, woensdagmiddag. En vrijdagmorgen weer teruggekomen. En was wel een mooie liveverslag. Was wel moeilijk, want er was geen bereik, zeg maar. Je had in plaats van 5G, had je geen 4G. We hadden gewoon 0G.
1: Hoe kwam dat? 0G. Ja, hoe kwam dat?
2: Omdat er 30.000 mensen op zo'n top voorbij komen.
1: Een beetje opschroeven.
2: Ja, maar dan nog gewoon ook geen lopend niemand had. Dus er moet wel heel iets anders gebeuren. Willen we dat op een goede manier kunnen? Nou, ik had per ongeluk de goede telefoon, twee telefoons bij me, één van de Lou. En dan zag ik op een gegeven moment, toen ik wat wegliep daar van die berg, zeg maar. En liep ik, ik moest ook per ongeluk een straatje in. En dan kwam ik trouwens ook nog een of de hoofd van de Vierdaagse tegen. Maar toen ik daarin liep, toen had ik nog iets bereikt. En toen kon ik Geert-Jan Mulder nog even weer bellen in de uitzending. Ja. Met mijn gewone telefoon, dus niet het Loes-systeem. En dat vond ik ook wel fijn, want Geert-Jan Mulder die kwam speciaal voor mij, voor de uitzending, zeg maar, hier naar de studio tussen 2 en 4. Ik denk, ja, dat is ook vervelend. En je kunt ook niet bellen dat je niet kan bellen. Nee, maar dat was echt wel een drama. Gelukkig ging het twee keer goed. En daar heb ik nog ook opnames van. Ja. Vooral van de mensen die bij de bezemwagen liepen of achter de bezemwagen. Maar mooie Vierdaagse. Die derde dag is ook een mooie dag. Tenminste, voor ons dan, niet voor de lopers.
1: Ja, was dat de derde, dat donderdag.
2: Ja, en dan moeten ze ook echt de berg op, hè, berg en dal. En dat zijn echt zware klimmetjes. Voor ons niet, wij staan daar boven op die berg, op het hoogste punt. Dus zowat 100 meter boven de NAP.
1: Ja.
2: Heel mooi. En,
1: maar toch niet te bereiken?
2: Nee, niet te bereiken, nee. Er stond wel een hele grote mast achter ons. En waar die van is, weet ik niet. Van de Duitsers vroeger, want er zat ook een bunker waar nog een heel verhaal bij stond. Dat de Duitsers bovenop gezeten hadden. En ingezeten in die bunker. Dus misschien kunnen we stiekem dat Dries vond. Ja, die antennes even kan...
1: Ik weet niet. Vroeger heb ik ook een sportevenement gehad. En was bij badminton ook. En dan is het wel zo, in een sporthal weliswaar. Als dan de NOS begon uit te zenden live. Dan waren ook alle mobielen waren gewoon over. Was gewoon weg.
2: Ja.
1: Het wordt gewoon weggetrokken op de een of andere manier. Dat is...
2: Nu kwam het echt door de lopers. Hè. En alle lopers hebben natuurlijk dat bij draaien. Dat was mijn... collega omroepen, zeg maar, presentator, die was mee. Omdat hij ook ervaringsdeskundige had, was als loper van de Vierdaagse. Alleen dat te laat ingeschreven, kon niet meedoen. Zodoende zijn we ook met z'n tweeën die kant op gaan, denk ik, we gelijk een verslag doen. Maar in ieder geval, die heeft dan een soort laptop of iPad, weet ik veel. Maar in ieder geval, die kan zien waar alle lopers lopen, die wij ook interessant vinden.
1: Die kon het ook niet zien natuurlijk.
2: Nou, dat ging, zeg maar, tot bij Bart van Dijk goedsmorgens, want er kwam een verdwaalde loper voorbij. Maar ja, toen na 1 uur die massa kwam, was afgelopen. Maar die lopers kunnen zelf dan ook niet meer elkaar volgen en zien. Snap je?
1: Anders kunnen is dat ze bij een of andere niet goed in de klauwen hebben. Zoals
2: ik weet het niet. Het kan ook weer dat er te veel mensen op één hoop op dat moment zitten. Maar ja, dat is natuurlijk bij de hele Vierdaagse. Dus het is goed afgelopen. Als we wel weer gaan, moeten we eens even kijken. Misschien kunnen we bij de KPN wat regelen. Dat we of een live uitzending kunnen doen met een streaming of zo. Dat we... Toch een goede internet, want er zit wel goede internetverbinding. We hebben dat altijd met televisie aan de overkant. Ja. Die man die werkte bij zo'n soort bedrijf, zeg maar. Dus die had de allerbeste internet. Mochten we in de router indrukken altijd, toen ik met Bertus en Frans die televisie maakte. Dus hebben we nu geen gebruik van gemaakt. Zullen we misschien kunnen doen. Ja, hij moet even naar gekeken worden. Want het is nogmaals vervelend ook voor degene die in de studio zit. Hè,
1: jezelf ook.
2: Ja, voor mezelf ook, want je doet niet voor niks verslag. Dus als je dan niemand bereiken kan, ja. En ik vind het allerergste altijd dan, als je echt geen bereik hebt, dat je dan ook echt niemand kan bereiken om te zeggen dat je geen bereik hebt. Ja. Want die ander denkt van, nou, ik hoor die Egbert niet, waar is die nu?
1: Ja, waar is die nou? Zit een borreltje te drinken of zo?
2: Nee, dat doen we nooit. Dat doen we na die tijd als het klaar is. Maar,
1: Zullen we even muziek luisteren? Wat heb je voor muziek staan?
2: Nou, we zullen eens even kijken. Dat begint met een dream.

0: komen.
1: Ja, nee, die zijn uitgevallen.
0: Ja, ja.
1: Want als ze niet komen, ja, misschien is er één niet gekomen. Mm. Nee, als ze niet kunnen of die komen, dan wordt het door de anderen ingevuld. Want er staan heel veel mensen op de wachtlijst.
2: Ja,
1: ze
2: staan gewoon op de wachtlijst. Ja. Ja. Dat is bij Elfstede. Daar sta je ook op de wachtlijst, denk ik.
1: Ja, ik wel, ja.
2: Hey, even wat anders. Ja, gelukkig is dat ook zo, maar verbaast me elke keer weer, hoor. Aanstaande afgelopen zaterdag in Berlijn was er een aanval op een aantal mensen waarvan één overleden was, geloof ik. En dan hebben we een gegeven ogenblik. Gisteren hebben we een overval in. Nou, daar komen de gasten inmiddels aan. Nou, dat gaat helemaal goed. Volgens mij is dat Gerry.
3: Dat klopt.
2: Ja, en dat is Ina.
3: Ja, klopt.
2: Nou, kijk eens aan. We hebben de twee dames. In ieder geval de lopers van de Elfstede, toch? Maar ik was even met een ander onderwerpje bezig. Nog even terug. Afgelopen zaterdag was er een aanslag in Berlijn. Waar volgens mij in ieder geval één iemand overleden is. Gisteren was het in Amerika weer. En nu was het vanochtend weer in Parijs. Drie dames die doodgestoken zijn. Of neergestoken zijn, laat ik het nou zo zeggen. En als ik dan geef, ogenblik zie dat. Dat we met, jij zegt 47.000, 43.000 rondgelopen hebben. In Nijmegen gebeurt er eigenlijk nooit wat.
1: Nee, dat klopt. Ik heb toevallig de voorzitter ook gesproken. Die voorzitter die kwam aanrijden op een straatje waar ik dus even naartoe liep. Omdat ik geen ontvangst heb. Toen zag ik een auto van de organisatie. Dus ik denk, ik loop er gelijk even naartoe. Dus er was een man die uitstapte. Ik zeg tegen die meneer, u bent van de organisatie. Kan ik even wat vragen stellen? Hij zegt, nou, ik kan beter even bij de meneer hier voor me doen. Want dat was de voorzitter van het bestuur van de vereniging De Vierdaagse.
2: Ja.
1: Hele aardige man trouwens. Wel ook een echte heer die daarvoor geschikt is. En die... Die heb ik dezelfde vraag zo'n beetje gesteld. Hij zegt, nou, het is echt inderdaad sfeervol. Alle mensen hebben de neus dezelfde kant op. Er gebeurt eigenlijk zelden of nooit wat. Er gaat wel eens een keer iemand overlijden. Heb ik ook gevraagd. Zeg, daar hoor je nooit wat van. Daar hoor je nooit wat van. Hij zegt, nee, maar op 47.000 dan heb je altijd wel dat iemand uitvalt en daardoor overlijdt. Maar ja, dat is geen nieuws om te brengen. Dat kan ook gewoon gebeuren. Wel heb ik hem gevraagd over diegene die daar neergeschoten is in Nijmegen. En die had natuurlijk niks te maken met die hele Vierdaagse. Hij zegt, maar dat wordt natuurlijk vooral in die grote kranten gelijk naar buiten gebracht. Hè? Nijmegen, Vierdaagse, iemand neergeknald. Nou, had niks met elkaar te maken. Dat ze dat aan elkaar koppelen, dat snap ik wel. Dat is ook sensatie natuurlijk. Maar even wat bedreigingen betreft, hij moet afkloppen. Maar hij zegt ook, ja, altijd is toch de sfeer allemaal de goede kant op. We hebben tot nu toe nooit geen problemen gehad. Wel, hij vroeg aan mij ook nog... Heb je ook nog andere acties gezien? Of ik ga even geen namen noemen, vlaggen. Maar in ieder geval, want daar was hij wel een beetje bang voor. Omdat Israël ook liep daar met een Israël.
2: Ja,
1: ook het leger, of mensen van het leger volgens mij. Daar kan dus een contra-actie op volgen. En daar was hij eigenlijk, ik wil niet zeggen dat hij daar op zoek was. Maar hij wou wel even kijken of dat inderdaad het geval was. Zo, nou heb ik niet gezien. Hij zei, nou moet er wel wat wezen. Maar tot nu toe hebben we daar geen last van, ook niet van gehoord. Hij zei, dat is natuurlijk ook wel eens een demonstratie. Ook wij daar hebben mee te maken, want zo'n groot evenement met zoveel toeschouwers en ook op televisie, hij zegt, dat is niks mooier om daar te demonstreren. Hij zegt, we hebben ook boeren gehad in die tijd, die wou ook demonstreren. En daar hebben we contact mee gehad met de organisatie. Jongens, allemaal prima, je mag van mij de hele, alle weilanden overdag staan, ballen voor de weg, want wij gaan gewoon doorlopen. Wij moeten doorlopen, anders kunnen we vandaag
2: niet.
1: Nee. Dus hij zegt, dus helemaal goede vrienden. Zelfs jouw eigen familie als boer, misschien als dochter of zo, loopt ook mee, dus verziekt het ook niet voor hen. Nou, zeggen, zo hebben we dat altijd geregeld en afgesproken. Dus dat is, wat dat betreft is dat goed. Maar je kunt natuurlijk niks van zeggen, Rob. Want Verzelger loopt er een halve zool op zo'n brug. En die hebben een bommetje bij zich en iedereen ligt plat. Dus volgens mij kun je dat niet voorkomen. En ik moest nog even erbij zeggen, want ik zeg nou tegen die meneer, je hebt ook genoeg organisatie, hadden heel veel vrijwilligers, beveiliging. Hij zegt, we hebben eigenlijk wat politietekort, zei hij. Ik zeg, nou, dat kan ik me niet voorstellen, want ik heb nu al vier groepen politieagenten die zien lopen hier. Dus er loopt al 120 man mee daar met die Vierdaagse. Ik zeg, die kunnen toch in plaats van vrij nemen gewoon aan het werk. En hoorde gisteren, of nee, zaterdag bij ons op de uitzending, toen wij in Elburg de huldiging aan dat iemand vertelde dat die politieagenten wel in functie zijn. Dus dat betekent, die lopen allemaal mee.
2: Ja.
1: Maar mocht er echt iets gebeuren, dan gaat de zorg eerst vooruit. Ik dacht, misschien hebben jullie het wel verteld, of even dames, maar die waren er zaterdag ook bij. En die dames die waren ook guldig, maar die hadden ook een goede actie. En die zitten nu bij jou, Rob.

0: Nina, vertel. Ja, jullie hebben allebei de vierdaagse gelopen. Voor het eerst of al een aantal keren?
1: Voor het eerst.
0: Ja?
1: Ja, met z'n drieën. We hebben nog een zus.
0: Drie zussen.
1: Ja, de drie zussen. Voor het eerst alle drie debutanten. En ook op verschillende manieren hebben wij ons kaartje gekregen.
0: Vertel.
1: Ik was gelijk bij de eerste inschrijving. Dat je mocht inschrijven. Binnen 10 minuten had ik mijn kaartje. Ina kon er niet tussen komen.
0: Nee.
1: Dus nou, Ina mag zelf vertellen hoe zij aan haar kaartje is gekomen. En onze derde zus heeft nog later een kaartje gekregen van iemand die hem gevonden had en zelf niet wou lopen. En zij kon hem overnemen en kon nog op haar naam overgeschreven worden.
0: Oké. En Ina?
2: Ja, en wij waren, omdat ik geen kaartje had, op alles wat voorbij kwam qua goede doelen, gingen wij reageren. En op een gegeven moment, dan zakt de moedje in je schoenen en denk je, ik ga echt geen kaartje krijgen. En de dag erna werd ik gebeld door iemand die ik gemaild had, door het Radboud Oncologie Fonds.
0: Ja.
2: En die zeiden van, je hebt ons gemaild, je krijgt een wildcard. Dus ik heb me eigenlijk voor dat fonds gelopen. En daarnaast mijn zussen ondersteund natuurlijk met de rolstoelfiets. Want ik heb ook geld binnengehaald gewoon voor het Radboud.
0: Want hoe zit dat? Je schrijft in voor de vierdaagse. Dan moet je snel erbij wezen, blijkbaar.
1: Ja.
0: En dan is de eerste 45.000 of 48.000 worden toegelaten.
1: Ja.
0: Of zijn het ook 4 organisaties voor de kaarten?
1: Ja, via de organisaties zijn ook heel veel kaartjes. Mm-hmm. Voor de goede doelen allemaal.
0: Ja,
1: er zijn ook heel veel kaartjes.
2: Nee, ze hebben in totaal 47.000 plekken, zeg maar.
0: Ja.
2: En ze hebben een beetje in groepen ingedeeld wanneer je in kan schrijven. En wij als debutanten zaten in de laatste groep. En er waren er nog 2500 kaartjes. Maar dan zijn er wel verschillende goede doelen die een paar kaarten hebben.
0: Ja,
2: op die manier kan je nog aan een kaartje komen. Of winnen. En zo had dus iemand ook een kaartje gewonnen. Maar dan moet je dat binnen een week op naam zetten. En diegene had het nog niet op naam gezet. En die mocht toen in overleg, mocht mijn zusje dat op naam zetten.
3: Ja, wat ik zelf een beetje vreemd vind in dit verhaal. Dat als je bijvoorbeeld 11 steden toch hebt. En er zitten zeg maar ook 100.000 of een paar 100.000 mensen ingeschreven. En er moet echt iemand overlijden of niet kunnen. Dan is ooit iemand aan de beurt. En toen ik had die voorzitter ook gesproken, die zegt ook inderdaad 47.000 mensen. Maar volgens zijn er toch veel meer deelnemers, of veel meer aanmeldingen van mensen die altijd al gelopen hebben. Dus volgens mij is dat aantal toch veel groter als dat er aan kaarten zijn. Hoe kunnen ze dan toch nog kaarten weggeven? Dat snap ik niet. Of is het zeg maar dat ze er tot 45.000 voor de officiële lopers die zich altijd melden en dat er dan nog 2 overblijven of zo? Want,
2: nee. In totaal hebben ze 47.000. En wat ik heb begrepen, ik weet het ook niet precies, is dat er elk jaar, kijk, wij kunnen volgend jaar bij een van de eerste groepen inschrijven.
3: Ja, omdat je gelopen hebt.
2: Omdat we hem uitgelopen hebben, want anders stelt het ook niet.
3: Oh ja.
2: Als we zouden willen natuurlijk.
3: Dat is nog maar vraag 2, ja.
2: Maar dan blijven de kaarten over voor de debutanten. En ik sprak iemand en hij zegt, elk jaar is dat ongeveer 1/3. Omdat toch mensen niet nog een keer lopen of afvallen of wat ook. Dus, maar dit jaar was er wel heel veel animo voor. Dus met die laatste inschrijving van ons waren er niet zoveel kaarten meer.
3: Oké, nou heb je er wel nog een kans.
2: Ja.
3: En dat is ook mooi als je een goed doel hebt. Als je dan nog 10 jaar moet wachten, ga je nooit meer lopen.
2: Nee. Dus we hebben ook eerst dat we in ieder geval 1 kaartje hadden. En toen zijn we pas met het goede doel begonnen. Want anders weet je niet of je kan lopen.
3: Als je dan 1 kaart overgehouden had en jullie konden niet meer, dan moest 1 van je zussen lopen. Dat is toch ook niet helemaal fair?
2: Nee, daar hadden we ook wel een beetje overlegd van tevoren. Wat als er 1 een kaartje heeft? Ja, het is niet anders. Dan gaan we maar langs de kant aanmoedigen. En mijn zusje, die stond ook ergens nog, denk ik, op internet dat die zou mee fietsen. Maar die heeft uiteindelijk, hebben we dus alle 3 kunnen lopen. Is wel heel bijzonder hoor, dat is wel uniek.
3: Ja, zeker als zusjes natuurlijk.
2: Ja.
3: En je moet natuurlijk ook wel kunnen lopen. Hè? Want ik bedoel, het is ook niet niks, hè, zo'n loop. Want ik bedoel, het is per dag wel 40 kilometer.
2: Ja, we hebben ook echt...
0: dat is 40 of 50, hè? Jullie hebben 40 gelopen.
2: Ja, het is afhankelijk van de leeftijd en of je man of vrouw bent, welke afstand je mag lopen. En we hebben vanaf het begin gelijk ingeschreven met een schema. Nou, dat weet mijn zus wel precies.
1: Ja, en we hebben eigenlijk vanaf 9 februari heb ik mijn kaartje gekregen.
0: Ja.
1: Toen zijn we ook gelijk begonnen. Ina die had geen kaartje, maar die heeft gelijk vanaf het begin meegetraind. Dus we hebben in totaal ruim 600, jij misschien wel 700 kilometer getraind. Dat bouwt je elke
0: keer. Dat is wel dodelijk, denk ik ook.
1: Elke week, twee keer in de week, anderhalf uur een training. En dan in het weekend een lange afstand liepen we. En dat werd steeds opgebouwd. Dan had je drie weekenden achter elkaar. En dan had je weekend rust.
0: Ja, ja.
1: Maar die week, door de week, die anderhalf uur training, en die ging gewoon elke week door.
0: Elke dag?
1: Elke week.
0: Elke week
1: twee keer anderhalf uur training. Ja, dan had je wat oefeningen bij.
0: En als je nu aan het eind van de rit kijkt allemaal, doen jullie volgend jaar ook in mee?
1: Nou, in eerste instantie had ik zoiets van, ik gooi mijn schoenen in de kast en die wil ik voorlopig niet meer zien. Want ik was vrijdag echt wel behoorlijk kapot.
0: Ja.
1: Nou, nu sta ik er al wel iets anders in. Dat hoor je heel veel van mensen die zeggen van, het moet eerst een paar dagen moet je verder zijn. Nou goed, ondanks dat we heel veel getraind hadden, vond ik de laatste kilometers elke dag best lastig. Ook de eerste dag. Ja.
3: Ja, het is ook niet niks.
2: Ja, ik had de eerste dag, vond ik het en zwaar. Ja. Maar je moet er ook in komen. Je weet dat het druk is, maar ja, je moet het ervaren. Ja. En ik denk dat dat de eerste dag een beetje opbrak. Ook je gaat bij de toiletten in de rij staan. Dan sta je een kwartier te wachten en heb je niet eens pauze gehad. Maar je staat wel weer en je benen hebben even rust nodig. En dat is waar je even in moet komen. Dus ik denk die eerste dag was ik ook totaal overprikkeld eind van de dag. En dat heb ik niet zo heel snel. Nee. Maar die dag wel. En de dagen erna stel je daar wat meer op in. En af en toe sluit je je ook even af voor alles wat er omheen gebeurt. Wat natuurlijk ook heel mooi is. Want daardoor, je wordt soms gedragen door het publiek wat er
0: allemaal
2: staat.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja,
3: ja. Het is natuurlijk ook een stukje ervaring, hè. Zoals mensen die al zo, zoals Lammert, die loopt de 17e keer. Ja. Die weet maar gemak precies wat hij onderweg moet doen en niet moet doen. En hoe laat hij moet beginnen en stoppen en weet ik veel. En zijn wandeltempo en noem het maar op. Die loopt nu gewoon fluitend daar doorheen, zeg maar. En dat zei hij ook. Het is de makkelijkste die ik tot nu toe gelopen heb. Had ook met het weer te maken.
0: Was het niet eerst wat gigantisch.
3: Ja, dat weer dat was perfect. Dat zei die voorzitter ook. Het is het mooiste weer ter wereld hebben ze kunnen hebben. Want als het 10 graden warm is, dan wordt het ook echt uitvallen. En ook blaren misschien nog meer. Ja. Maar ik denk ook dat het zo is. Die derde dag toen, ik zie dat elke keer, dat is gevoelsmatig hoor. 40 kilometer is 40 kilometer, maar als je dan toch ook zo'n berg op moet nog, hè, de berg en dal is die voor niks, of valt dat mee?
2: Ja, ik vond het heel erg meevallen.
3: Ja?
2: En ik las ook nog een verslag van een Engelsman die meeliep, die zei van, oh, these are the mountains in
0: Holland.
2: Oh, nou, dat valt wel mee. Ja, ik vond dat ook erg meevallen. Ik denk ook dat dat met inderdaad met temperatuur heeft te maken. Hoe warmer het is, hoe moeilijker dat ook is. En als je dan ook nog een keer bij een militaire kolonne in de buurt loopt.
3: Dat je mee kunt lopen.
2: Die zeggen een paar keer push en je bent boven.
3: Ja.
2: Nou, dan loop je zo mee in tempo.
3: Ja. Ja. Nou, dan wou ik net even vragen. Oh, tempo. Kijk, jullie zijn met z'n drieën. Ik heb niet idee dat jullie ooit eens een keer met z'n drieën zo ver gelopen hebben met zussen. Misschien kan het wel hoor, dat je een keer denkt, we gaan op zondag lekker wandelen. Maar wat wel belangrijk, tenminste dat heb ik hoor ik van al die lopers al jarenlang, dat het is wel belangrijk dat je eigen tempo loopt. Hè? Ook al loopt je zus wat harder of die heeft langere benen. Als je dat probeert bij te houden, dan ga je het ook niet redden, heb ik begrepen.
1: Nee, dat klopt. Ina die is inderdaad wat langer, dus die liep vaak ook wel een stukje voor ons. En we zochten elkaar ook wel weer op.
3: Ja.
1: We liepen vaak niet te ver uit elkaar, of we wachten weer op elkaar. Maar dat ging eigenlijk prima. Ja,
3: ja maar dat bedoel ik dus ook. Hè? Dus dan betekent dat je eigen tempo loopt en zij wachten dan op een gegeven moment bij je weer bij elkaar. Ja. Maar als je dat wel gaat proberen, dan gaat het niet goed.
1: Dan gaat het niet goed. Dan denk je dat je even een mooi tempo hebt, maar dan hou je het niet vol.
3: Niet vol, nee.
2: Maar ook dat hebben we in de training wel meegenomen. En we hebben in de training ook wel afstanden van 30 of 40 kilometer gelopen. En dan gewoon opletten van wat is onze snelheid.
1: Ja.
2: En ook op de vierdaagse zelf je niet te veel laten opjutten door alles om je heen.
1: Precies, ja.
2: Maar je eigen tempo zoeken.
3: Ja, en je mag ook niet uitlopen.
1: Nee.
3: Dat is sinds 2 jaar, dacht ik. Want ik weet uit ervaring dat wij er al een paar jaar gestaan hebben. Daar kwamen echt van die snelwandelaars.
2: Oh ja, ja.
3: Nou, die liepen zo wat 10 kilometer per uur. Ja, dat zag er ook niet uit natuurlijk, maar... Maar die kwamen gewoon te vroeg over de finish. En toen niet. Toen mocht dat nog, moet ik zeggen. En toen hebben ze gezegd, dat willen we niet meer. Want die mensen lopen ook iedereen ondersteboven omdat ze zo hard lopen, zeg maar. En toen zei ik ook nog in bed, hoe hebben ze dat dan? Nee, tegen die voorzitter. Ik zei, hoe hebben jullie dat dan eruit kunnen filteren? Want als ik onderweg hard wil lopen, ga ik hard lopen. Nou, zegt het dus heel simpel. Als jij die hardloopsnelheid dus aanhoudt wat snelheid betreft, dan kom je gewoon technisch wat uren betreft te vroeg over de finish. Wij kunnen uitrekenen, als je hem 5 uur vertrekt, dan kun je nooit om 12 uur binnenwezen. Hè? Dus dan heb je zoveel kilometer per uur gelopen. Dus ook al zouden ze dat stiekem tussendoor doen, pakken ze gewoon uit, krijgen ze ook geen medaille. Ja. Dus dat snel wandelen is gebeurd in principe.
2: Ja. Ja. Ja, je ziet iedereen wel zijn eigen tempo. We hebben ook wel oude mensen. Ik liep langs naast een oud mannetje. Ze gaat het wel, had zijn eigen tempo. Niet zo heel hard. Maar op een gegeven moment zag ik hem lopen. Ik denk, hij haalt het wel. Hij blijft constant zijn eigen tempo lopen. En hij gaat het gewoon halen.
3: Ja.
2: En mijn zusje was de tweede dag ziek. En die heeft het ook gehaald. Gewoon denken, opgeven is geen optie.
3: Nee,
2: En dan word je gewoon gedragen door de mensen om je heen. En dan, je wordt ook aangesproken en je praat weer met iedereen. En dat geeft dan weer moed om door te gaan. Dus
3: Nou, we hadden zelfs zo erg. We gaan ook even naar luisteren nu, Rob. Naar het stukje wat we toen live uitzonden op die donderdag. Toen hadden wij ook het idee, nu komt de bezemwagen. En dat is gebeurd. Hè? Al die mensen die ervoor liepen, zei ik ook. Dat hoor je zo ook in het interview. Ja, daar dacht ik, wat doen die mensen hier toch? En de een die loopt met de neus aan de grond. En de ander die werd gewoon door 2 man gedragen. Die kon gewoon niet meer lopen. De een liep helemaal scheef. Ja, ik had gewoon beklacht met die mensen. En gewoon doorgaan. En die bezemwagen, die rijdt er achteraan. Die haalt hem gewoon in. Want die moet ook op tijd binnen zijn, die bezemwagen. En toen kwam er toch nog een jongen nog weer achteraan lopen. Nou, die was ook helemaal vrolijk en fruitig. En die liep gewoon door. En die wist al lang dat hij het nooit zou redden. Dus ik had verwacht dat hij bij ons wel zou stoppen. Die laatste 5 kilometer. Ga maar zitten. Hier heb je blikje bier. Zoek het maar uit. Maar hij liep wel door. We gaan eens even kijken, Rob. Of we dat even erbij kunnen pakken.
4: Er nog?
5: Ja, ik ben er nog. Ik zit hier net bij de bezemwagen. Ik ben even live in de uitzending.
4: Ja,
5: ik ben
4: zeker.
5: De laatste auto, hè? Ik ben de laatste auto. Ja, er zijn 2 bezemwagens hier met wat motoren. En dan komt er nog een politiewagen aan. Ja, die man die reed ook door, snap ik wel. Maar dan zit het erop, Gert-Jan. En ik zei één ding vertellen. Er lopen nog een paar mensen voor en na de bezemwagen. Maar alles wat hier het laatste half uur nog voorbij gelopen is. Ja, dan vraag ik me af wat ze hier eigenlijk doen, als ik eerlijk moet wezen. Want die een loopt mank. De ander loopt achterstevoren, die loopt scheef. Ja, nee, dat is echt serieus. Ik heb gewoon met die mensen te doen. Ik wou ze wel de berg opdrukken, zeg maar.
4: Ja, ik kan het me voorstellen, ja. En vooral als je dan achter die bezemwagen loopt, dan ben je al te laat. En dan moet je ook nog zo krakkemikkelig dat laatste stuk nog, die 4,5 kilometer nog lopen. Dan wordt het zwaar, hè. Dan wordt het echt zwaar.
5: Ja, het is waar. Als je dan kijkt, Gert-Jan, word je al moe. Maar ik heb ook echt met die mensen te doen, joh. Die lopen met de dood in de schoenen. En ik denk, je moet nog 5 kilometer. Ik denk, waar ben je toch aan begonnen? En weet ik ook zeker dat ik ook niet aan begin, waar ik het zo zie. Maar goed, mooi evenement.
4: Maar kijkers ook nog blij of dat ook al niet meer?
5: Nee, ze kunnen helemaal niet meer kijken, volgens mij. En sommigen lopen zelfs achteruit, omdat ze dan de beenspieren beter kunnen gebruiken. Andersom niet meer. Er zijn ook een paar mensen die worden gewoon ondersteund, zeg maar. Ook vooral oudere mensen. Ik denk dat er liep net een vrouw van, wat denk ik, 90 jaar. Maar die liep met de neus aan de grond, kon niet meer lopen. Die werd door 2 mensen naar voren gedragen. Zowat. Ja, dat is toch niet te doen? Ik snap dat echt niet. En kijk, ik kan me voorstellen dat je een beetje fit bent. Die gaan lekker wandelingetje doen. Maar je dit zo ziet, dan denk ik, wat doen die mensen zich toch aan, hè? Wat zou dat nu wezen dan, Gert-Jan?
4: Ik weet het echt niet. Nee, ik weet het echt niet. Ik heb die vierdaagse nooit gelopen. Ik weet, ik kom weer terug op die militaire dienst van mij. Dat je op een gegeven moment zo kapot zat. En dan liep er zo'n sergeant, die fietste dan vaak mee, hè? Die liep niet mee.
5: Mag je al vragen?
4: En die,
5: ik loop even met de laatste mee. Je bent een van de laatste, hè?
6: Ja.
5: Je zit achter de bezemwagen nu, toch?
6: Ja, dat klopt. Maar alles trouw ik dat we toch nog kunnen halen.
5: Ja, maar je haalt de bezemwagen toch niet meer in nu?
6: Je weet het nooit.
5: Je weet maar nooit. Nou, je hebt er nog moeten in ieder geval. Doe je morgen ook weer mee?
6: Ja, tuurlijk.
5: Oké, dat is wel klasse. Je hoort het, Gert-Jan. Ze zijn nog allemaal enthousiast. Ook al lopen ze achter de bezemwagen, dan denken ze dat ze de bezemwagen kunnen inhalen. Ja, ik snap het allemaal niet. ik denk dat er ook wel te veel zuurstof uit de hersenen getrokken wordt met dat lopen. Want ja, dat ben echt niet goed. Maar goed, het is mooi dat die mensen dat enthousiasme hebben. Dat ze het ook allemaal nog zien zitten. En zeker morgen ook nog, want dat is inderdaad de laatste reis over de streep. Over de Gladiolenstraat krijgen ze allemaal zo'n bloemetje of zo'n gladiol. En nou, ik moest even weer, ik heb net weer een paar meter meegelopen, kilometer ongeveer. Maar dan ben ik zelf al buiten adem. Laat staan dat het nog 40 kilometer moet, Gert-Jan.
4: Ja, dat is haast niet te doen. Maar zoals ik al zei, dan loop je in die tijd dat bij die man.
0: Ja, dat is, jij hebt nooit gelopen, denk ik, echt wat ik zo hoor.
3: Nee. Ja, ik ben er ook niet geschikt voor. Fietsen kan wel, maar ik zit mijn hele leven in de auto. Overal waar een motor op zit of motorfietsen, dat was misschien ook iets te lui voor, of ik weet niet. Maar ik voetbalde vroeger op topniveau en dan moesten we wel trainen, dus moest ik ook hardlopen en zo. Dus ik heb wel wat gelopen in mijn leven.
0: Lang gedaan, denk ik. Ja, opzij volgens mij Herman Verveen.

0: Een andere keer misschien.
1: Ja, luisteraars, we zijn aan het praten met Gerry en Ina. Dat zijn degene die voor het eerst de vierdaagse hebben gelopen. En de twijfels zijn nog ons volgend jaar weer gaan doen. Maar in ieder geval is het wel, en daar hadden we het even over, het is wel een goed doel geweest, Gerry. Jullie hebben proberen geld op te halen voor de elektrische rolstoel van het woonzorgcentrum, de Hulle.
2: Ja, dus...
1: Ja. Ja. En dat is goed gelukt, want ik zie 9200. Maar inmiddels, als ik echt naar de actie toe ga, dan is al 10.500 euro binnengehaald.
2: Dat klopt. Dus
1: die rolstoelfiets is er.
2: Die komt er, ja.
1: Maar even, je gaat deelnemen aan de avondvierdaagse. Hoe kom je dan het geld?
2: Via de stichting Vrienden van de Hulle.
1: Ja?
2: Die hebben via hun is het eigenlijk gegaan. Die konden zich aanmelden bij de Vierdaagse.
1: Ja?
2: En dan heb je een soort QR-code. En daar kunnen mensen dus ook doneren.
1: Oh, die geldsoorten, ja.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja.
1: Nou, dat is hartstikke goed gegaan, Egbert.
3: Ja, ik vroeg me af, dat gebeurde vroeger ook wel eens op school. En dat je kinderen dan een paar rondjes laat lopen. Dan krijgen ze een dubbeltje of een euro of een half euro per ronde. Hoe meer rondes, hoe meer geld. Dat is in dit geval dus niet het geval. Het is puur dat mensen gewoon, of bedrijven, gewoon een bedrag storten. Het is niet zo dat jullie, dat ze zeggen tegen jullie, je moet binnen 6 uur binnenwezen of zo. Dat hebben ze niet.
4: Misschien dat het ook wel mogelijk is hoor. Ja. We hebben gewoon bekendheid eraan gegeven. En mensen konden gewoon storten en dat is gebeurd. En je ziet ook dat vanaf de start dat we dat deden, dat mensen reageerden. Sommigen geven 5 euro, de anderen geven 50. En het gaat er dan ook niet om hoeveel je geeft.
3: Nee.
4: Maar dat je hebt wel gelijk het gevoel dat je het samen doet. En dat de mensen het ook een heel mooi, tastbaar doel vinden.
3: Ja, snap ik. En, ze zien gelijk waar het naartoe gaat. Ja,
4: ja, sinds zaterdag de huldiging bij de Loop, bij jullie in het centrum, zie je ook nog weer dat het bij de ondernemers wat meer bekend is, lijkt het. En nu beginnen de ondernemers ook te storten.
3: Ja.
4: Dus ja, we zitten nu opeens over die 10 heen. En dat is super mooi.
3: Ja, het loopt nog even lekker door.
4: Ja.
3: Er staat nergens bij dat als jullie het niet halen, dat het geld teruggestort moet worden.
4: Nee,
2: dat klopt.
4: Nee, dat hoeft ook niet.
3: Nee.
4: We wisten gewoon van tevoren, gaan we halen. Nee. Dat hebben we wel overlegd. Het
3: zou gewoon vervelend zijn als je gewoon uitstapt.
4: Ja. Nee, we hebben dat overlegd. En van tevoren gewoon gezegd, wat gestort is, gestort. Er staat geen voorwaarde aan van je moet inderdaad die 4 dagen volbrengen.
3: Nee.
4: Maar dat wilden we natuurlijk wel.
3: Snap ik. Nee, dat heeft een extra mooie dimensie. Ja. En dan heb je zelf ook een goed gevoel, hè?
4: Ja, precies. Ja. Dat is dat. Ja.
3: Nog bladen gehad, dames?
2: Ja, een paar.
3: En laten prikken dan, of hoe gaat dat? Want onze grote vriend Gerrit-Jan Top.
1: Gerrit Top,
3: die zit bij ons op dinsdag hier altijd ook een uitzending te doen. En die was de hele week inderdaad ook in Nijmegen. En die was hoofdafdeling prikker.
2: Ja.
3: Die moest van de Rode Kruis elke dag bladen prikken. Is dat gewoon makkelijk? Ja, ik weet niet wat het is hoor, maar ik bedoel, ze prikken maar even door, pleisjes op en doorlopen, of hoe gaat dat?
2: Nou, wij hebben het alleen op de camping gedaan.
3: Oh.
2: Dus wat onderweg, hoe dat gaat, dat heb ik geen idee hoe dat werkt. Nee, maar ik denk een beetje hetzelfde. Ze prikken je blaren en dan krijg je inderdaad een pleister die ze goed afbinden.
3: Mm-hmm.
2: En daar kun je dan in principe weer mee lopen.
3: Ja. Volgens mij lag het ook. Ik heb ook iemand erover gesproken die er ook een beetje ervaring mee had. Het had ook te maken als het warm is of dat het regent. Hè, dan worden de schoenen nat en dat het dan ook sneller gebeurt.
2: Ja.
3: En natuurlijk waar het zit. Hè. Als je op je hak hebt en je loopt de hele tijd met die hak, met de achterkant van je schoen dat ding aan. Dan is het erg storend, vervelend en misschien wel zelfs ontstekingsgevoelig. Of dat je het onder op je zool hebt of misschien bovenop. Dus het scheelt ook natuurlijk nog waar die blaren komen. Maar jullie hebben allemaal bladen gehad, jij ook?
4: Ja, ook op mijn kleine teen. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Want er
3: stonden
4: ook
3: wel
4: op borden langs de zijlijn. Van,
1: let op je kleine teen.
4: Let op je kleine teen. Nou, dat stond er volgens mij letterlijk. Ja.
3: Kijk, daar hebben we Lammert. Lammert komt ook even binnenlopen nog. En dat is onze man die 17e keer al meeliep. Lammert, zo. En Lammert, ook, ga even zitten. Kunnen we er even erbij pakken nog.
1: Dag Lammert.
3: Die bent er nu toch.
1: Jij bent de bekendste hier natuurlijk. Die of 17 keer of 14 keer, Lammert? 17 keer.
5: En 2 keer in coronatijd.
1: Ging je toen ook door?
5: Op eigen gelegenheid, hè?
1: Oh, oké, die manier. Hey, maar even terug naar het verhaal. Als je het niet haalt, dan kan je de volgende dag weer gewoon gelopen. Je hebt alleen je kruisje niet, of wat is het? Je medaille krijgt.
3: Ja.
2: Ja, maar je hebt een bandje om en die wordt gescand. Aan het eind van de dag moet je daar ook naartoe om je te laten scannen. Ja. Je moet je controlekaart inleveren. Je wordt onderweg gecontroleerd. Dan kijken ze ook naar of de goede punten gecontroleerd zijn. En dan krijg je weer een nieuwe kaart voor de volgende dag. Dus als je uitgevallen bent, dan kan dat niet.
3: Dan mag je ook niet meer meedoen.
2: Nee, mag je niet meer meedoen.
3: Nee. Laat me dat jouw blaren.
1: Hij loopt even de koptelefoon
3: Maar die komen niet.
1: Even tussendoor, ik zat even tussen de muziek te praten. Van ja, goh, 47.000 mensen of 45.000 mensen. Iedereen moet natuurlijk naar het toilet toe. En allemaal op zijn hoopje. Dus inderdaad, wachten voor het toilet. Nou, dan ken ik zit veel in musicals en zo. In de Schouwburg en zo. Dan is het altijd, de dames staan met gigantische rijen voor die dames toiletten. En de heren kunnen gewoon lekker doorlopen. Ik zeg ook altijd, jongens, kom bij de heren, want jullie kunnen hier ook terecht. Maar daar hebben jullie iets voor uitgevonden. En ik moet heel eerlijk zeggen, afgelopen vrijdag of zaterdag, Christel de Laat, ik weet niet, misschien moet je even terugkijken. Dat is een cabaretier. En die had het over de plasgoot. Die heeft een heel verhaal erover. Heb je dat gezien? Dan moet je zeker even kijken. Dat afgelopen zaterdag was het of zo. Maar vertel.
4: Je hebt tegenwoordig de plastuit. En dat is voor de dames. En die staan dan als een soort heer aan de zijkant. Ja. Net zoals heren dat doen. En dat is wel ideaal. Want dan hoef je niet in de rij voor de Dixie. Want dat duurt een kwartier. En je voeten hebben juist even rust nodig. In plaats van dat je daar stilstaat. Dus dan kan je de andere rustpauze gebruiken. Om even rustig te liggen. En ik zeg altijd de benen omhoog. En dan even echt te relaxen.
1: Ja. Dus de heren hebben geen voordeel daar meer in?
4: Nee. Wat mij betreft niet. Niet iedereen kende het. Maar mensen vroegen er ook naar. Ja. Die het nog niet kenden. Maar je ziet heel veel. Vooral ook jeugd die het kende. Ja. Dus ja.
1: Ja, nou, het viel me op toevallig in die show van Christel later wel een heel verhaal. Nou, die maakte een heel humoristisch gebeuren of allemaal anders dingen. Dat was wel te klein allemaal voor haar. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar, ja. Maar echt met jij een vraag nog voor Lammert ook.
3: Ja, Lammert, die hebben natuurlijk zaterdag ook gehuldigd op de vismarkt. Hè, want dat is natuurlijk al de man die al jarenlang meeloopt. En Lammert die loopt niet de Nijmeegse Vierdaagse, maar die loopt alle andere evenement ook. Dus als het nu Apeldoorn is of weet ik niet waar hij allemaal loopt. Dus Lammert is wel een lopend en samen met zijn zus en schoonzus. Alleen Lammert, de vraag die ik stelde net. Heb jij ook ooit wel last van blaren gehad of ik hoor je er nooit over?
5: Ja, ik heb er ooit last van gehad natuurlijk. Maar de laatste tijd gaat het prima. En een klein blaadje, daar moet je niet overheen zitten. Je moet gewoon doorlopen en dan gaat hij wel stuk. Als je geluk hebt.
3: Ja, maar als hij gaat ontsteken, dat moet je niet hebben natuurlijk.
5: Ja, maar dat gebeurt niet zo gauw hoor.
3: Nee?
5: Nee. Alles wat er in Nijmegen, in Alkmaar, in Zuid-Limburg loopt en noem maar op. Dat zijn allemaal geen watjes hè.
3: Nee. Nee. Ja, dat kun je wel zien aan de dames, Lammert. Ja. Ja. Alhoewel ze twijfelen of ze het nog een keer gaan doen. Maar daar gaan we straks toch even over hebben. Ja. Lammert, jij loopt altijd met je zus en schoonzus. Nooit voor het goede doel gelopen?
5: Nee, nooit voor het goede doel. Waarom niet, dat weet ik niet. Ik denk er ook niet aan. En dat is ook nooit bij ons opgekomen.
3: Nee.
5: Dat klopt, dus nooit voor het goede doel.
1: Hier loop jij de 50 kilometer, Lammert?
5: Ik heb 70 keer 40. We lopen altijd 40. De dames die willen geen 50. Ze kunnen het makkelijk. Maar ja, is niet meer te praten.
1: Nee. Nou, of je de 50 of 40 kilometer, dat scheelt 2 uur, denk ik.
5: Ja. Nou, dat is 10 kilometer. Dat is 2,5 uur langer onderweg.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
5: Je moet er 4 uur starten. Dus een uur vroeger. Wat tijd betreft kunnen we het zat redden. Want we zijn meestal om 2 uur, 2:30 binnen. Dus daar heb je nog een paar uur over.
1: Ja, want jullie starten om 5 uur.
4: Ja, althans, 5 uur zijn we. Ja, dan zijn we er, maar dan moet je eerst nog wachten. Dus vaak was het 5:30, soms 5:45 dat we starten.
1: En dan komen jullie binnen om 3:00?
4: Ja, 3 uur, 3:30, beetje afhankelijk van wat je onderweg aan pauze neemt of wat ook.
3: Ja. Ja, en als je natuurlijk boven de berg aankomt bij de Loe, dan zit je daar ook even te babbelen.
4: Precies.
3: Ja. En dan scheelt weer een kwartier. Ja.
2: We hebben een interview gehad bij Omroep Gelderland. Dus dat scheelde ook weer een stukje. Ja, qua tijd. Ja. Ja.
3: Trouwens, Lammert, dat is jullie ook overkomen. Hè? Je was in één keer bekend in Nederland. Ik had begrepen, je zus die moest iets optillen of zo. Of die pakte iets van de grond, was ze gelijk in beeld. Of hoe zat dat?
5: Ja, dat klopt. Ja. We waren in Wijchen. De tweede keer dat we door Wijchen kwamen. Dat is hartstikke druk en gezellig. En gezien dat die zagen een briefje liggen, dat dwaalde naar beneden. En ze bukte. En ze kwam weer overeind en ze keek recht in de camera. Ja, dat is natuurlijk heel apart. En je praat met 20 seconden. Dus dat is een kans op 1 op de 100 miljoen, denk ik, dat je s'avonds alsnog op televisie komt.
4: Ja.
3: Ja, dat is wel mooi.
5: Ja, dat is wel leuk. Dit is de eerste keer, dat zal ook nooit weer gebeuren, denk ik. Maar ja,
3: nu kun je een bekende Nederlander over handtekeningen uitdelen.
4: Ja. Heel veel mensen volgen het, want wij dachten van ja, misschien zien mensen dat interview niet. Maar de volgende dag werden we heel veel herkend. En mensen die ons aanspraken, de drie zussen voor de rolstoelfiets. Ook mensen die je dus niet kent, die zeggen van wat een mooi doel. Dat ze het gewoon een prachtig doel vinden.
1: Ja, want er lopen 47.000 mensen of 45.000 mensen lopen er rond. Maar hoeveel toeschouwers zijn er?
5: Ik denk 2 miljoen.
1: Ja.
4: Heel veel.
1: Ja, dat is gigantisch.
4: Heel veel.
5: Rij en dik.
4: Ja. Ja.
5: Ik denk niet dat er 300 meter geen publiek staat dat, langs de baan.
1: Is dat zo?
4: Ja, nee, dat is ongekend.
2: Onvoorstelbaar. Ja.
5: Het is gewoon één nationale feestweek, hè?
1: Ja, dat realiseer
5: ik. Misschien mag ik dat niet zeggen, maar ik denk als alle criminelen en alle wereldleiders een keer een dag meelopen. Meneer P en meneer
1: Noem,
5: dan hebben we volgende dag geen oorlog meer.
1: Nee.
3: En toch lopen de strijders wel mee van het leger.
1: Ja, maar geen Russen neem ik aan.
3: Nee.
2: Nee, maar de sfeer is wel heel goed. Hele gemoedelijke sfeer. Ja.
3: Ja. Maar ja, diezelfde mensenmassa, die zorgt er ook voor dat je de laatste kilometers kunt blijven doorlopen. Hè? Dat is hetzelfde met een marathon. Daar heb ik wel eens gehoord. Je wordt gewoon gedragen door het publiek. Je kunt niet meer terug.
2: Nee. Nou, ik heb 1 keer de halve marathon gelopen. Maar dat gaat heel wat makkelijker als deze 4 dagen.
1: Ja,
2: dat is echt zo. Ja. Ja, qua training ook.
1: Ja, dus, die doe je maar 1 dag natuurlijk. En die is elke
2: precies,
1: keer
2: weer opladen en dan de volgende dag weer verder.
3: Ja. En de volgende morgen vroeg eruit. En je moet echt s'avonds op tijd naar bed.
2: Ja,
1: nou ja, daar wou ik het even over hebben. Hoe zit dat met de feesten s'avonds?
3: Ja, het is geen feest.
2: Voor ons niet, nee.
1: Nee?
5: Feesten, nee. Dat is gewoon apart volk is dat.
1: Dat zijn die 2 miljoen.
2: Dat zijn die toeschouwers.
5: Nee, ook niet. Dat zijn ook niet. Raddraaiers, meer niet.
1: Okay.
5: Want het meeste volk is gewoon heel kuum. Net volk.
3: Ja, en op tijd naar bed.
1: Ja, dat is wel nodig doen. Als je voor ze 5 uur op moet. Dan,
2: Nee,
1: en maar jullie sliepen op de camping. Dus dan kom je om 3 uur, 4 kom je aan. Dan moet je 1/2 uur nog een keer fietsen aan de camping toe. En 's morgens moet je terug fietsen ook.
2: Ja, s'avonds. Dat klopt. Ja,
4: dan ga je op de camping even douchen, even met anderen. Dan ga je even wat praten. Daar kan je dus inderdaad een massage in de verzorging laten doen als je dat wou. En dan zorg dat je vroeg op bed ligt. Want je rust pakken, dat is wel nodig voor je herstel. Dat is wel heel belangrijk.
2: Ja.
1: Ja, zeker. Ik zit even voor. Je hebt nog een blaadje voor je liggen.
3: Ja, nou, het is. We zien op de uitzendingsklok dat we nog een minuutje of 8 hebben. Ik denk, we moeten toch nog even melden buiten deze dames om. Waar natuurlijk meer organisatie die ook goede doelen deden. Een ervan ook uit de buurt, dat zijn jongens uit Oldenbroek, dacht ik, Oosterwolde, de Matties. En die waren ook bij ons op de huldiging. En die doen heel veel voor Malawi. En daar hebben ze scholen en huizen gebouwd, ziekenhuis, weet ik veel. Daar moesten ze boeken voor hebben, bijbels en weet ik veel. En hadden ze daar ook het idee, we gaan lekker wandelen met de Nijmeegse Vierdaagse. En er was nog iemand die had zich ook aangemeld met z'n 4. Dit was hier wel Gerard en Hendrik. Ze noemen zich de Matties en die hebben zich ingezet voor het goede doel. En het ging een donatie via ook, zoals bij jullie ook, een Q-code en een donatie via gofund.me. En die hebben samen €13.000 ook opgeleverd dus voor het mooie doel. En hetzelfde bij jullie. Dat wou ik toch nog even melden. En dat die mensen dat ook gehaald hebben. En dat is hartstikke mooi. Ik denk ook wel dat iedereen het haalt. Want net wat jij ook net zei. Als jij, en ik heb zelf ook met goede doelen te maken. Als ze gewoon aantastbaar is waar het ook voor is. Hè? Wij hebben ook eerst aan voor de tuin van het Feithof. Weet je dat die tuin verbouwd wordt. Dan heb je een mooie tuin. En maar stuur je het zeg maar aan een of andere grote organisatie. Dan weet je nooit. Hebben ze er wat mee gedaan of niet. Vaak hoor je dan ook nog negatief. Dat die directeur €100.000 per jaar beuren. Weet ik veel. En dit is ook gewoon. Tastbaar, hè? Dus als die stoel betaald kan worden, komt er een stoel en dat is het.
4: Ja.
3: Ik heb ook begrepen dat jullie zo enthousiast zijn dat je over een tweede stoel had nagedacht.
4: Nou, we hebben vandaag ook al even contact gehad met Stichting Vrienden van de Hulle. Van, nou, het gaat nu heel goed. Eigenlijk hebben wij de stoel bij elkaar. Wat gaan we doen? Nou, sowieso moet er een onderkomen komen voor de stoel. En toen hebben we ook al heel even enthousiast nagedacht van ja, kunnen we er dan niet 2 doen? Maar dat moeten we ook even in overleg met de Hulle natuurlijk doen. Ja. Van waar is behoefte aan?
3: Ja, dat moet natuurlijk ook het geval wezen.
4: En sowieso moet eerst de fietser zijn en een goed onderkomen. waar die fietsen netjes gestald kan worden. Dat is het allerbelangrijkste.
3: En de eerste stoel zit er, is er al, hè, geloof ik.
4: Nou ja, het verhaal van zaterdagavond bedoel je denk ik. Ja, ik kreeg door van de Hulle dat iemand die kon zelf niet meer mee in de duofiets. Want dan moet je nog een beetje mobiel zijn. En die zei van nou, ik hoop dat die fiets er heel snel is. Want dan kon hij inderdaad met zijn rolstoel voorop.
3: Als eerste.
4: Ja, als eerste denk ik. Ja. Dat zou mooi zijn. Daar doen we het voor.
2: Ja, precies. Ja.
1: Zo'n rolstoelfiets heb je toch eens een keer hier voor Elburg ook gedaan?
3: Nee, dat was ook een duofiets, elektrisch.
1: Oké. Ja, want er is 10.500 opgehaald. Ik heb even doorgekeken, die bedragen die allemaal binnenkomen. Nou, particulieren is allemaal 15, 20, 25 euro. Een hele partij. Maar er zijn ook een heleboel bedrijven bij die inderdaad gewoon geld storten. Zo ongetwijfeld bedrijven zijn die nog nu wat geld willen storten. Waar kunnen ze dan terecht?
2: Dus kun je in ieder geval op de website wandelen voor. Als je daarop googelt, dan kom je in ieder geval op onze... Daar kun je de QR-code ook zoeken en dan kun je daar doneren.
1: Oké, misschien dat er wat bij komt, binnenkomt. Dan, eigenlijk, ik begrijp eigenlijk dat het naar de 20.000 moet.
4: Nou, dat zou wel helemaal mooi zijn. Ooit dachten we, wat is er voor hoog bedrag? Dat gaan we nooit halen. Dat heb je in het begin nog een beetje. Ja. Nou, we gaan ons inzetten dat... En nou ja, goed dat het dan nu zo ver komt. En ja, ook hoe het ontstaan is. Ik wou graag de Vierdaagse lopen. En mijn zus zei, ik ga alleen mee voor een goed doel. Dus en dan begint het allemaal te rollen. Ja. Dan ga je bedenken.
3: Dat is wel goed gedaan.
2: Ja. Nou ja, dat gaf mij meer motivatie. Ja. Ik had zoiets om zelf 4 dagen te gaan lopen. Voor mezelf hoefde dat niet. Nu heb je een doel. En dat hebben we heel mooi opgepakt. Dus dat is echt heel fijn.
1: En gehaald ook aan alle kanten. Ja.
3: Goed geslaagd. Ja, ik zie inderdaad de naam even voorbij. Ik ga het niet opnoemen hoor. Maar er is inderdaad wel iets te maken met de laatste publiciteit. Ook de samenwerking met de bijeenkomst van de lokale omroep. Ook op die Berg en Dal, zeg maar, die mensen. Daar zie ik ook wel wat namen voorbij komen. En natuurlijk ook nog even misschien op de vismarkt. Dus al met al heeft de Lou ook een steentje kunnen bijdragen.
2: Ja, super. Heel mooi. Ja. Ja,
3: en de penningmeester zit er ook, dus wie weet kan Lammert ook nog een kleine bijdrage doen. Een donatie, maar dan moet je maar even overleggen, Lammert.
5: Ja, dat komt wel goed. De avond is al lang.
3: Nou.
5: Ik wil nog wel eventjes wat zeggen over de Lou. De Lou is wel de enige radio-uitzend van Nederland die dit verzorgt. Hè? Dat doet verder niemand.
1: Is dat zo?
5: Dus uniek in Nederland. Hè?
1: Nou, Radio Gelderland neem ik aan.
5: Nou, onderweg zie ik nergens anders een radio-uitzending. Okay.
3: En ook geen huldiging, Lammert, hè?
5: Ook niet.
2: Nee, dat was ook heel mooi.
5: We praten onderweg met andere mensen natuurlijk. En die zeggen, nou, we hebben zaterdagavond een huldiging. Jongen, wat mooi toch. Wat een kort dat wij dat hadden. Dus er zijn er wel een paar, denk ik, in Nederland. Maar we waren wel de eerste.
2: Ja, wij vonden het ook heel mooi. Ja.
5: En ik hoop dat die traditie blijft.
3: Ja, dat gaan we zeker doen. Zolang als er nog gladiolen zijn.
1: Ja. Het gaat de staat met bereidwillige vrijwilligers in, het hele verhaal. De Lou heeft een heleboel vrijwilligers. Nou, echt, het is er ook eentje voor natuurlijk. En als die er niet zijn, dan lukt het ook niet. Dat is het verhaal. Dus luister, mocht toch een vrijwilliger wezen bij de Lou. Meld je even aan. redactie@loumedia.nl. Hey, ik zit nog even al die bedragen te kijken, wat allemaal binnenkomt. En dan zie ik bijvoorbeeld allemaal bedragen van 15 euro, 25 euro. En bedrijven, 4, 5. Er staat één bedrag bij, 20,65 euro.
2: Ja, dat heeft te maken met, je kunt dus een bijdrage doen voor die 65 cent.
1: Oh, dat is het verhaal.
2: En ik denk dat die persoon het er nog weer extra bij gedaan heeft.
1: Ja.
2: Vandaar dat beetje dat rare bedrag.
3: Anders gaat het natuurlijk naar de organisatie.
2: Maar het is helemaal mooi. Ja, prima. Ja.
1: Moet ik eerlijk zeggen, de GoFund, dit is een GoFund, denk ik. Waar wij altijd als Loes zijn mee bezig zijn in onze programma's. Die lopen altijd wel aardig vol ook op de een of andere manier. Het loopt altijd behoorlijk door.
4: Ja, dit zijn de sponsorpagina's via de Vierdaagse. Ook daar kan je ons vinden, Vierdaagse Sponsorloop. En dan zoek je op Gerry van Hattem en dan kom je gelijk bij de juiste pagina
1: terecht. Nou, wie weet komt er nog een hele partij bij.
2: Ja, dat zou mooi zijn.
3: Misschien is het wel... Ja, we hebben nog 2 minuten, moeten we eruit erop. Misschien is het wel mooi ook voor de dames, als het zover is, dat we even contact hebben als die eerste fiets zeg maar overhandigd wordt of dat er even een momentje is.
4: Ja.
3: Kunnen wij ook een fotootje maken of even een interview misschien.
4: Ja, stop.
2: Prima.
4: Nou, dat is hartstikke mooi.
2: Ja.
4: Bedankt voor jullie tijd in ieder geval.
3: Graag gedaan.
2: Bedankt.
1: Nou, Gerrie, hartstikke bedankt. Ik hoop dat jullie volgend jaar weer mee gaan doen, samen met jullie zuster natuurlijk, Gerinda.
2: Ja. Gaan we eerst nog een paar nachtjes over slapen.
1: Nou, jij gaat nummertje 18 teruglopen, hè?
5: Vaak is de reactie, ik doe het nooit weer. Maar dan zijn ik een keer nuchter en na januari begint het te kriebelen. Ja. En in februari is weer opgeven.
1: Ja, dat is, ik kan me voorstellen dat de ervaring en alles. Je wordt inderdaad gedragen door die 2 miljoen mensen of de 1 miljoen mensen die er rondlopen allemaal. Dat moet inderdaad geweldig zijn natuurlijk.
5: Ja, maar je moet wel zelf lopen.
2: Ja. Ja. Dat niet. Ja. En ik moet zeggen dat mijn hoofd ook nog behoorlijk vol zit van alle.
1: Hoe is eigenlijk de verzorging onderweg? Hebben we daar nog één vraagje over? Het drinken en zo, dat krijg je
2: ja, nou, bij name ons eigen eten en drinken mee. Maar je kunt overal water tappen om de 5 kilometer volgens mij.
1: Ja, ja.
2: Koffie kopen. Ja, er zijn echt heel veel punten zijn waar je eten en drinken kunt kopen. Ja. En mensen staan ook aan de weg met een komkommer en meloen en snoep. En ja, je kunt niet zo gek bedenken. Ja.
1: Hey, hartstikke bedankt geweest aan jullie. Volgend jaar gewoon weer meedoen. En echt jij ook bedankt. En we zijn er volgende week weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan en die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïnse minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte, de sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en het zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm, 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo worden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.